0: Acht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en droge dag, maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: is de oude piano van Diana Ross, maar die klinkt heerlijk. Ook op dit tijdstip, 6:06.
1: My old disco.
0: Piano. Ja, het is zeker wat een beetje discotijd, een beetje discopop in die periode, dat het een beetje ertussenin zat, dus inderdaad.
1: Ja, is wel leuk.
0: Anne, welkom, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo.
2: Hallo.
0: Je bent er.
2: Zijn we weer. En een beetje bezweet wel.
0: Heel wel.
2: Ja.
0: Hoe was het? Maar kwam dat door het fietsen dan?
2: Ja, ik denk het. Ja? Een beetje doorgetrapt. En ik was nog niet helemaal afgekoeld. Het is natuurlijk binnen wel warm.
0: Is natuurlijk waar, ja. Ja. Je was misschien wel blij dat je buiten was, denk ik.
2: Ja, ik dacht, hè.
0: Was buiten lekkerder dan binnen, denk ik, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Hé, hey, goed dat je er bent. We gaan voor Utrechters wakker in de richting van 9:00. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek, diverse onderwerpen. We gaan weer plannen. Dat is een tijd geleden hebben we geplandeld, toch?
2: Ja, een tijdje geleden. Maar ja, het was weer een reden om Anton de Plandelman te spreken over zijn nieuwe Plandelweek. Die begint volgende week. Ja, wat dat dan is, dat...
0: Ja, zelfs ik ben het vergeten. Want we hebben hem een tijd geleden gesproken over plandelen.
2: Ja, het is dus wandelen en plastic rapen.
0: Oh, zo was het, ja. Ja, precies, ja.
2: Ja, dat schijnt helemaal een ding te zijn volgende week in Utrecht. Dus,
0: We gaan er vanmorgen even over praten. In Utrecht is wakker. Hier zijn de darts. Leuk plaatje.

0: grote klassieker van Dusty Springfield. En ze heeft er veel gemaakt, maar dit is er zeker een van. Son of a Preacher Man, 6:12. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Jij zat al even op Facebook en bewust, ook niet even privé, maar het was vanwege het werk nog.
1: Ja, ik zat even te scrollen bij Radio M Utrecht natuurlijk.
0: De vertel. Pagina.
1: Ja, hoe lekker is het om te zingen in een koor? Van popcore tot shantycore en van gospelcore tot musicalcore. Ja, we zijn benieuwd of je dat doet, of je dat ooit hebt gedaan en wat je ervaringen ermee zijn. Laat van je horen. En we hebben het daarover omdat vandaag bij Connie in aan tafel het vanmiddag gaat over Vulcas Vocal Festival in IJsselstein.
0: Dan moet je nog een keer zo. Oh, veel van het Vulco Theater uit,
1: ja,
0: of zo.
1: Vulcas, oh, Vocal, Vulcas Vocal Festival. Ja.
0: Oh, mooi.
1: Het begint, ja, het allitereert wel lekker. Je moet ook gelijk meer articuleren als je het uitspreekt, merk ik.
0: Nou, je bent wel wakker, zo hoor,
1: ja,
0: je toch.
1: Zo, ja, zeker. Nou, dat begint dus dit weekend. En er staan een aantal mooie plaatjes bij van koren. Nou goed, die waarschijnlijk heel misschien wel meedoen. Want ja, je herkent ze allemaal aan dezelfde pakjes. Of ze hebben allemaal een sjaaltje om. Of een bepaald type shirt. Dus we zijn benieuwd of je toevallig meedoet trouwens. Of dat je het misschien leuk vindt om te zingen. En wat zing je dan graag?
0: En als ergens dan koren zingen. Bijvoorbeeld in een winkelcentrum of zo. Dat komt ook wel eens voor. Blijf je dan luisteren of loop je dan door? Ja, ik heb altijd zoiets van, wat moet ik daarmee? En dan denk je van, oh, het vindt toch wel leuk om te luisteren. Maar ja, ik merk dat het altijd een beetje ongemakkelijk voelt. Op
1: Dan
0: denk je altijd, waarom staan ze dan daar?
1: Ja, in dat winkelcentrum. Dan denk je, oh, ik moet eigenlijk naar die winkel waar ze voor staan.
0: Bijvoorbeeld. Maar ik vind het toch altijd wel leuk dat iemand dat durft. Hetzelfde geldt voor, dat is dan een beetje afwijkend, maar wel in deze lijn. Voor een band of zo die ergens
1: bij de drum bent. Oh, dat is zo leuk.
0: Dan denk ik, ja, leuk eigenlijk wel. Dus, en natuurlijk met een koor ook wel. Maar om zelf dan mee te gaan zingen? Nou ja, nee, dat doe je dan weer niet.
1: Ja, precies. Nou, ik kwam laatst iets op Instagram tegen. Ook een bepaald koor die zingen dan top 40 hits.
0: Oh ja.
1: En dat is terug in de tijd van Yves Berendsen. Vond ik toch wel gezellig.
0: Dat is wel heel
1: anders. Meerstemmig.
0: Ja, dat is wel leuk, ja.
1: Allemaal dansjes erbij, ja. Dat ziet er toch wel gezellig uit.
0: Oké, nou ja, dit is de aanleiding dus in het Vulco Theater, waar dat festival, zeg ik dan even, wordt gehouden.
1: Ja, ja, ja. Dus we zijn benieuwd, hoe lekker is het om te zingen in een koor? Doe je dat wel eens? Heb je dat ooit gedaan? Laat van je horen. Het kan in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina, dus Radio M Utrecht.
0: Zometeen maar eens even kijken naar de voorkanten van de klanten.
1: Yes.
0: Wat brengen ze op deze woensdag? Nu eerst muziek. Alex Warren, Fever.

0: Of het al in de zomer uitgekomen is, weet ik niet. Maar ik noem het maar even een zomerse plaat. Zo klinkt dat in elk geval in mijn oren. Uit het jaar 1976. We hadden in dit jaar echt een hittegolf. Zo warm dat mensen gewoon buiten sliepen. Ik sliep in een tentje. Mijn vader had nog een oude Wimsdal-tent. Dat is een hele oude tent. Ik ken alleen de naam, maar voor de rest zo'n half tentje was dat. En ik sliep in de tuin. Vond ik leuk.
1: Heel leuk. Hoe oud was je toen?
0: 10 jaar was ik toen, ja. Ja, het vond ik ontzettend leuk om in de tuin te kunnen slapen. Wauw, wat was dat leuk. Dat was de zomer van 1976. En velen die dit nu horen zullen zich dat nog wel herinneren. Al zijn een hele warme zomer. Het was echt een hittegolf in Nederland.
1: Leuk herinneren.
0: Zo. 50 jaar geleden. Ik heb gesproken. Voor nu. Jij al gaat ook even spreken. We bespreken ook samen even de voorkanten van de krant. Hè? Maar openen ze mee vandaag op deze woensdag. Het is alweer de 27e mei.
1: 27 mei.
0: Ja, zondag is de laatste dag van mei. Dan zitten we al in juni. Dat wordt de maand met de kortste nacht, de langste dag. En als je de maand juni alweer hebt gehad, heb je alweer een half jaar van 2026.
1: Ongelooflijk toch? Even serieus.
0: Het gaat een partij ontzettend hard dit jaar.
1: Oh man.
0: Daar de Volkskrant hebben bijgepakt. Minister Veilbrief brengt een offer. Het versneld verhogen van de AOW-leeftijd is van de baan. De bezuinigingen op de WW en de VIA die worden op pauze gezet. Goed nieuws voor mij, AOW-leeftijd. He, als je op een gegeven moment met pensioen moet, die gaat niet de hoogte in. Dus goed 7 jaar nog. Dat klinkt heel gek als ik dat zeg. Over 7 jaar ga ik met pensioen.
1: Dat is toch raar?
0: Nee, ik ga nooit met pensioen.
1: Nee, niet
0: doen
1: hoor, anders. Nee. Een keer mijn eentje, dat is toch niet leuk?
0: Over 7 jaar, Anne, dat is wat. Nou goed, de bonden overigens die blijven ontevreden en gaan met geplande acties door. We doen niet mee met een Excelletje waar een min van 6 miljard moet uitkomen. En dat wordt opgetekend door een uitspraak van Hans van der Heuvel van het CNV in de Volkskrant vanmorgen. Een groot artikel verderop in de krant gaat hierover door.
1: Goed, dan gaan we naar Trouw. Ja, ook kabinet Jetten weigert te betalen voor bedbad broodopvang. Ja, het nieuwe kabinet wil niet betalen voor de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning die opvang nodig hebben. Ja, terwijl die opvang er kwam na inspanning van onder meer D66. Ja, minister Van der Brink van Asiel sluit zo aan bij het beleid van zijn voorganger, minister Faber. Dit standpunt is mogelijk niet rechtsgeldig, dus dat wordt nog uitgezocht of dat wel zo kan. Ja, dan ook aandacht voor DigiD. DigiD blijft toch in Nederlandse handen. En het offerfeest, een grote reportage in Trouw. Familie en veel schapen. Ja, we raden wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Nee. Je had het over DigiD. Het bedrijf achter DigiD gaat niet naar de Verenigde Staten. In elk geval Solfinity mag van ons Nederlandse kabinet niet in Amerikaanse handen komen. Je zei het al eventjes. De nationale veiligheid, dat komt dan in het geding. En dat kan niet. NRC schrijft daar uitgebreid over op de volpagina. Het kabinet blokkeert de verkoop dus van het van oorsprong Nederlandse cloudbedrijf Solfinity aan een Amerikaanse branchegenoot. De overname zou die risico's voor de nationale veiligheid met zich meebrengen. Solfinity beheert onder meer de inlogapplicatie. Wat een woord is dat? Ik zat even kijken of wat ik daarmee kon. Inlogapplicatie.
1: Het is
0: één woord, dat klopt wel, ja. DigiD, want daar heb ik het natuurlijk even over. De berichtenbox Mijn Overheid doen ze ook. Dus ja, dat moet in Nederlandse handen blijven. Want als je dat uit handen geeft, dan weet je niet wat ermee gaat gebeuren. Ja. Met onze eigen gegevens natuurlijk.
1: Ja.
0: Groot artikel op de voorpagina van NRC.
1: Gaan we naar AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben een groot artikel op de voorpagina over dementie. De kosten van dementie, 32 miljard per jaar. Ja, meer dan alleen de zorgbudgetten. Voor het eerst zijn de totale maatschappelijke kosten voor dementie in Nederland berekend. Ja, onderzoekers van de Erasmus Universiteit komen uit op meer dan 30 miljard euro per jaar. Ja, is dat veel? Is dat weinig? Er is meer onderzoek naar nodig. Dat zegt Alzheimer Nederland. Ja, Van der Vlier van Alzheimer Nederland hoopt dat elke Nederlander zijn steentje bijdraagt om de impact van de ziekte zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door gezond te leven, mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Daar worden mensen altijd voor gezocht. En in je omgeving te kijken of er mensen zijn die zorgen voor iemand dementie, die misschien wel wat hulp kan gebruiken. Ja, en dan nog voetbal, sportwereld. Koeman moet kiezen tussen kwakkelaars. Blessures maken WK-selectie lastig voor de bondscoach. Ja, daarover meer in het AD.
0: Bij mij was een straat waar ik doorheen reed gisteren. Eigenlijk bij mijn oude huis, moet je zeggen. Wat nog steeds te koop staat trouwens. Dus mocht er nog liefhebber zijn, ja, meld je even bij ons.
1: Kom maar even door.
0: Heel mooi huis. Maar los daarvan, die was wel helemaal oranje. Echt wel van die vlaggetjes boven de straat. Vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Maar toen dacht ik, oké, de oranje koorts, dat moet echt nog wel op gang komen bij heel veel mensen. Maar als je dan zo doorheen rijdt met de auto, met de fiets, dan denk je, wauw, wel weer leuk eigenlijk.
1: Sfeer, ja, altijd wel leuk. Nou, ik dacht bijna, ik had ook zo'n huis gevonden. Ik denk, is het een Koningsdag? Die heb ik gewoon laten hangen.
0: Oh, nee, echt waar?
1: Ik hang er nou nog steeds. Daar gaat het gewoon niet weg voor het WK.
0: Ja, de oranje kleur is kenmerkend voor Nederland, hè? Maar het is wel code oranje voor financiën, zo schrijft de Telegraaf op de voorpagina. Het is de DNB-baas van Nederland die zegt, land is instabiel door giftige cocktail. Even heel kort, de financiële risico's voor Nederland zijn zorgelijk hoog door de oplopende inflatie, lage economische groei en een mogelijke zeepbel op de beurs. En daarnaast nemen de zorgen over de cyberaanvallen op financiële instellingen toe. Ja, code oranje, maar eigenlijk wordt wel de noodklok hiermee geluid. Op de voorkant van de krant wordt er uitgebreid over gesproken. Ja. Wij hebben genoeg gesproken, vind ik, toch?
1: Ja, we zijn er doorheen. Precies. Dit is het.
0: Doe een plaatje, lijken nog, richting 6:30. Faith, George

0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Juwelier Duvolé staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolé, aan de Draai 98 in Driebergen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gebbelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegebbelini.nl.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Verkeersinformatie van de ANWB heb ik zometeen voor je. Maar eerst even kijken naar een kort weerberichtje van Margot Ribberink. Want met haar praten we zometeen uitgebreid over het weer voor Midden-Nederland. Een stuk minder warm vandaag in vergelijking met gisteren. Het wordt een graad of 2, 23 in Midden-Nederland. En naast de zon zullen we ook enkele wolkenvelden zien vandaag. En dan waait een matige noordoostenwind. De avond is dus ook wat koeler dan gisteren. En de komende nacht wordt ook vrij helder. Het gaat afkoelen naar 9 of 10 graden. Dat klinkt mij helemaal niet zo verkeerd in de oren. Dat moet ik je vertellen. Het is 6:30 geworden. Nog even de verkeersinformatie van de ANWB. De momentopname is de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham. Hintham is dat met een T ertussen. En Waardenburg. 10 minuten extra. Daarna rijdt het goed door richting Midden-Nederland. Maar het schuift dus eigenlijk wel een beetje op naar boven toe. De A28, die moeten we meenemen. Dat is nauwelijks vertraging richting knooppunt Hoevelaken. Misschien bijna niks. 2 minuutjes, 3 minuutjes extra. Dat is een goed nieuws. Goed nieuws op de weg. Of niet, je hoort het in elk geval doorlopend in Utrecht is wakker.
10: Utrecht is wakker met

0: gelukkig.
1: Nee, dat waren allerlei briefjes. Ja, nee, niks aan de hand.
2: Nou ja, goed. Je zit in de auto, je staat stil, je gaat ergens naartoe. Dus waar ga je heen?
1: Ja, ik ga zo meteen naar Elst. Naar wijndomein tussen Rug en Rijn. De Rug heeft te maken met een rimpeling in het landschap natuurlijk. De Utrechtse Heuvelrug en dan heb je de Rijn. Nou, daartussen ligt dus die wijngaard van Simon Kroonen en zijn dochter. Ja, Simon Kroonen is al 30 jaar mee bezig. Uit hobby begonnen. Maar nu vinden de wijnen ook een commerciële weg, zeg maar. En ja, waarom dit onderwerp? Dat heeft te maken natuurlijk met de warme dagen van de afgelopen tijd. Gisteren warmste 26 mei ooit gemeten. Ja, de Pinkster hebben we natuurlijk meegemaakt. De aarde warmt op door de klimaatverandering. De vraag is, er zitten vele aspecten aan natuurlijk, maar een van de kleinere vragen is, wat doet het met de Nederlandse wijn?
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar.
2: Ik ook, het lijkt me heerlijk. Ik drink niet zo vaak Nederlands wijn. Ik drink wel vaak een wijntje, gisteravond ook heerlijk. Maar die is van Franse afkomst geweest gisteren.
1: Ja, ja.
2: Dus, maar de Nederlandse wijn schijnt heel lekker te zijn.
1: Nou ja, de temperaturen gaan omhoog. Dus 30 jaar geleden, zeg maar, was het behelpen. Toen was Simon Kroonen er ook nog bij bezig. Mm-hmm. Maar nu zijn de mogelijkheden een stuk groter geworden natuurlijk, vanwege die hogere temperaturen.
0: Ja. Dus, ja, dat is waar ook.
1: We hebben het over de Elster Wit. Die Johanniter druif schijnt populair te zijn. De Sauvignon Gris. Dat soort druivenrassen. Maar ja, ook rode wijn wordt er gemaakt. Nou, we gaan het allemaal bekijken. Als het goed is die, gaan we eerst kijken in de wijngaard. En volgens achter zijn huis in een soort schuur, stel ik mij ze voor, waar ze aan het bottelen zijn.
0: Oh.
1: Dus dan, en wijnetiketten zijn ze mee bezig. Kortom, de wijn is een onderwerp wat volop aanwezig is daar in Huize Kroonen.
2: Ah. Je verheugt je erop, Robert-Jan, kan ik me zo voorstellen. Maar je kunt niet te veel proeven, maar wel weer uitspugen.
0: Ja, is er ook
2: dan,
0: een proeverij?
1: Ja, dat uitspugen. Ja, ik begin toch nog met een kop koffie, denk ik, als het eventjes kan. Maar inderdaad, je hebt van die proeverijen, dan, dan zie je mensen met de ogen dicht een beetje omhoog turen. En dan even die slok wijn die rolt als het ware in de mond. En dat uitspugen, dat uitspugen vind ik eigenlijk nooit zo smakelijk.
2: Ja, maar
1: om eerlijk te zijn, dus je kunt beter gewoon. Nee, goed, als je
2: maar
1: inderdaad
2: heel veel
1: moet proeven, kan het ook weer niet. Nee, laten we het een beetje gezellig houden. In ieder geval, ik ga naar Els.
2: We gaan erover horen van jou. Vanaf nu of 7:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. En nu houden we het maar inderdaad bij een kop koffie. Robert, een goede reis naar Elst, hè. Tot zo.
1: Yo, à bientôt.
2: 7:10. Koffie, allemaal nog?
0: Nou, lekker.
2: Lekker.
0: Dus ook wel.

0: Rose Garden, Lynn Anderson. De klassieker van deze Lynn Anderson. Ja, Rose Garden. Mooi als je dat allemaal kunt, zeg maar. Een rozentuin, rozen een beetje bijhouden. Volgens mij is dat heel veel werk. Anna, denk je ook dat het heel veel werk is?
1: Oh, ik denk dat wel, hoor. Dan moet je echt wel veel water geven en zo, geloof ik.
0: Ja, maar ik denk dat Margot dat ook wel weet.
2: Ja, dat weet ik. Want vroeger had ik ook een Rose Garden.
0: Meen je?
2: Met, prachtige rode rozen met eromheen lavendel en dan buxushaagjes.
0: Oh, mooi.
2: En dat is echt één dag in de week werk. Zo. Om dat helemaal mooi te krijgen.
1: Oh.
2: En op een gegeven moment ben ik ermee opgehouden. En als je nu kijkt in mijn tuin, dan is het één grote wildernis waar ik ontzettend van geniet. Ja, en de bijen en de vlinders ook. Dan maar geen rozen. Dus bij mij mag nu op dit moment alles groeien in de tuin.
0: Een wilde roos kan er ook nog tussendoor zitten dan.
2: Heb ik ook. Ik heb ook wilde rozen. Ik heb van alles in de tuin staan. Maar het is, de buren klagen wel eens van, goh, jij doet helemaal niks aan je tuin. Maar dat doe ik ook expres. Hè. Dus ik laat af en toe ook even een plukje staan. Ik maai niet alles. Ik maai maar heel beperkt. Waardoor ik dus voor de buren onkruid heb. Maar voor mezelf en voor de bloemen en de bijen is dat denk ik veel fijner.
0: Ja, heb je ook distels dan in de tuin staan bijvoorbeeld?
2: Ja, die heb ik ook, want ik woon ook een beetje in het platteland. Dus die distelzaadjes, die weten mijn tuin altijd te vinden.
0: Ja, precies, Goed, ik ben blij dat je buurman niet bent. Alhoewel, ik ook heel slecht ben in tuinieren. Dus wat dat er gaat, is het alleen maar goed, denk ik, dat er een wildernis is. En het is heel natuurlijk dus wat je aangeeft. En dat kan
2: precies.
0: Ik me ook wel voorstellen.
2: Ja. Maar en lekker cool, moet ik zeggen. Want gisteren hadden we natuurlijk een ontzettend warme dag.
0: Nou,
2: met die tropische temperaturen. Uiteindelijk is het 31,2 graden geworden in de beeld.
0: Dus de tropische tropische waarde van 31 had je al gezegd, hè, dat zou gaan worden.
2: Ja,
0: dus,
2: is ook gebeurd. Hè. Dus gisteren de eerste tropische dag van dit jaar. Maar ik had het eigenlijk best lekker in mijn tuin met het groen om me heen. Dus groen in de tuin helpt ontzettend om de dagen door te komen die we gisteren hebben gehad. Gelukkig wordt het vandaag niet meer zo warm.
0: Nee, dat begreep ik al even. Je had dan weer overzicht gestuurd. 6:30 had ik dat voorgedragen. Dus het scheelt wel 8, 9 graden, denk ik dan. Meer nog, misschien 23 vandaag.
2: Inderdaad.
1: Oh, ik ben er wel even blij mee.
2: Ja.
1: En mijn kamerplanten ook, trouwens.
2: Oh,
1: dat zijn al twee
2: precies,
1: dood.
2: Hè?
1: Het helemaal vreselijk. Jammer.
2: Ja. Nou, het is vandaag en morgen even bijkomen. We starten vandaag met een temperatuur met 15 graden. De wind is al gedraaid naar de koelere noordoosthoek. Windkrachtje 2 tot 3. Daar komt die frissere lucht ook vandaan. Maar we hebben ook te maken met wolken. En op dit moment heeft vooral het noorden van de provincie te maken met vrij dikke wolken. Er zit zelfs een enkel buitje aan te komen. Maar ik verwacht niet dat dat de grond bereikt.
0: Mm-hmm.
2: Deze wolkenvelden die trekken in de loop van de ochtend een beetje naar het zuiden weg. Dus in de loop van de middag komt het zonnetje ook wel weer tevoorschijn. Het is een klein koufrontje met daarachter duidelijk die koelere lucht, waardoor die temperaturen vandaag uitkomen op 23 graden. Dus dat scheelt inderdaad 8, 9 graden. Heb je goed uitgerekend, Bob?
0: Nou ja, zo moeilijk is dat niet, hè? 30 min 10, dacht ik. Dus kom ik in een uur van 20. Ja. Het was iets meer. Dus goed. Hey, maar ik denk dat veel mensen blij zijn met dit weerbericht voor vandaag.
2: Ja.
0: Dat het een stuk koeler is dan gisteren. Ja, dat buitje, dat haalt de grond misschien ook helemaal niet. Maar dit is een soort met van dipje, denk ik. Want als je vooruitkijkt, dan wordt het ook wel weer een stukje warmer dan.
2: Ja,
0: na vandaag.
2: Inderdaad, ja. Ja, nou, morgen is het zo dat er wel een beetje bij komt. Maar morgen is het ook een hele aangename dag, want de zon die komt er wat beter bij.
0: Mm-hmm.
2: En met een oostelijke wind wordt het wel een beetje warmer, maar nog niet super warm, 25 graden. En dan moeten we ons opmaken voor een hele broeierige en warme vrijdag. Dan wordt het 27, 28 graden. Met later op de dag al de eerste onweersbui. Ja, we gaan toch naar een wat wisselvallige type. Ook zaterdag is een broeierig warme dag met 6, 27 graden. Wellicht ook weer een onweersbui.
1: Hmm.
2: En dan volgt vanaf zondag echt de overgang naar een periode met wisselvalliger weer.
0: Hmm.
2: Waarbij we dagelijks een paar buien kunnen verwachten.
1: Och.
2: Met temperaturen die dan echt voor langere tijd een beetje terugzakken.
0: Oh,
2: maar
0: joh.
2: Koud wordt het niet, want ook dan wordt het nog zo'n 2, 23 graden.
0: Oh, en dat vind ik allemaal best lekker. Goed, we weten veel over het weer voor de komende tijd.
2: Ja.
0: Voor vandaag minder warm dan gisteren, duidelijk minder warm.
2: Ja.
0: En ik zeg tot over een klein uurtje weer, 10 voor 8 ongeveer.
2: Weer.
0: Tot zometeen. Dan trekken we de regenjas aan nu van Paolo. Komt er. Dit is leuk. Cli impermeabili.

0: Utrecht is wakker. Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
11: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
10: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
12: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
10: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Dit is Radio M Utrecht met steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland. En nu hoog tijd om het nieuws uit de regio's even te gaan beluisteren. Marjolein Heijen de hele ochtend bij ons. Goedemorgen, Marjolein.
14: Goedemorgen.
13: Ik ben heel benieuwd, wat hebben we in het nieuws?
14: Nou, voetbalbond KNVB blijft toch in Zeist. Er waren plannen om te verhuizen omdat de bond de campus in Zeist wil uitbreiden en de mogelijkheden op het huidige terrein beperkt zijn. Bomenkap werd bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Maar nu ziet de KNVB toch mogelijkheden op het eigen terrein. En daarnaast is verhuizen ook een groot financieel risico.
13: Dus het blijft in Zeist. Dat is eigenlijk goed nieuws. De kogel is door de kerk.
14: Ja, het is ook wel voor de naamsbekendheid is het natuurlijk echt wel een ding voor Zeist. En ook voor werkgelegenheid.
13: Dus. En centraal gelegen in Nederland, dus ook wel handig natuurlijk. Ja, absoluut. Al die voetballers.
14: Zeker. Nou. De brandweer heeft gisteravond laat in Amersfoort een natuurbrandje geblust. Dat was in het bosgebied Nimmerdoor aan de Dorensteinseweg. Daar was in de struiken brand naast een fietspad. Dat is vlakbij de geluidsval van de A28. En met speciale bestrijdingsvoertuigen wist de brandweer het vuur snel te blussen. In In Baarn is gisteravond en vannacht ook nog gezocht naar een 84-jarige man. Hij heeft een verstandelijke beperking en is bewoner van Eemhart. De politie en ook het veteranen search team die gingen op pad, onder meer op het terrein van Eemhart, maar ook in de bossen richting Hilversum en Laren. En voor zover wij nu weten is hij nog niet gevonden. Dus die zoektocht die gaat ook nog verder nu. Dat en meer zometeen om 19:30.
13: Oké, tot zometeen alweer.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
18: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Radio M Utrecht.
13: Zometeen gaan we plandelen. En inmiddels weet ik ook weer wat het is, Anne. Maar voor degenen die er net pas bij zijn en die het nog nooit hebben gehoord bij ons, we gaan plandelen en dus gaan wij
14: wandelen en plastic rapen tegelijkertijd. Nou, superproductief natuurlijk. Volgende week begint de Utrechtse Plandelweek. Dan kan de hele week geplandeld worden met Anton, de plandelman.
13: Oh ja, want die hebben we vaker gesproken in Utrecht. Dus
14: ja,
13: maar ik was
14: vriend van de show.
13: Even kwijt, ja precies. Vriend van de show ook, ja. We gaan plandelen, mensen. Nou, hoe is dat? Robert-Jan Boy, goedemorgen.
23: Ja, goedemorgen.
13: Jij hebt een heel ander onderwerp onder jouw vleugels. Jij gaat om 19:30, kijken in al van Elst bij hoe wijn gemaakt wordt. Dus in Midden-Nederland gewoon.
23: Ja, eens even kijken hoe de wijnstokken erbij staan op de wijndomein tussen Rug en Rijn, heet het. Het heeft met het heuvelachtige landschap te maken natuurlijk op de Utrechtse Heuvelrug. En er wordt wijn gemaakt. Als het goed is zijn ze momenteel aan het bottelen. Maar natuurlijk kijken wij ook even naar de wijnstokken, de wijnranken, hoe het daarmee staat. Ja, allemaal te maken natuurlijk met het warme weer. Het wordt steeds warmer op deze aardkloot. En dat heeft zo zijn gevolgen. En dit is een wat vrolijker onderwerp wat dan gaat wellicht. Want ja, de Zuid-Franse taferelen gaan die straks ook in Nederland plaatsvinden. Als ik dit zeg, denk ik, er zitten weer allerlei gedachten aan, maar daarover later meer.
13: Ja, goed, ja, we gaan het gewoon meemaken zo meteen. Dus we gaan alles horen over het maken van wijn in Midden-Nederland, dus in Elst. Dus,
23: ja, met name. Ja, de Nederlandse wijn, inderdaad, op die Utrecht Heuvelrug.
13: Ja, ik ben benieuwd, Robert-Jan. Ja, lekker.
23: Proost.
13: Proost, ja, zeker. Hey, tot zometeen, Robert-Jan.
23: Tot zo.
13: Utrecht is wakker met Gloria Gaynor. Nou, Gloria Gaynor dus.
14: Oh.
13: Waarom geen Gloria Gaynor? Zullen we even opnieuw beginnen?
14: Ze heeft een wijntje op, denk ik.
13: Zou je toch zo bedenken? Nou, dan bij deze.
14: Kijk, ja.
13: Zeer apart.
14: Is er dan.
13: Ik denk, ze gaat nog een keer beginnen. Ja, het gaat inderdaad.
14: Ze was bezig met de fles ontkurken.
13: Ik denk het, ja. Nou, doen we even mee met haar. Utrecht is wakker. Goedemorgen.

0: Morgan Wallen, I just wanna love somebody. Je luistert naar Radio M. Utrecht is 14 minuten over 7 geworden.
1: Ja, volgende week worden de straten van Utrecht weer brandschoon gemaakt tijdens de Utrechtse Plandelweek. Dan wordt er overal geplandeld. Nou, we hadden het er al even over net kort. Al wandelend rapen mensen die mee willen doen dan plastic afval op. Ja, niet alleen dat, er is nog veel meer te beleven. En dat willen we weten van Anton Damen, ook wel bekend als de Plandelman. Goedemorgen, Anton.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij staat aan het hoofd van deze week. Waarom doe je dit?
2: Omdat het ontzettend leuk is. Daarom heet het ook een plandelparty. Het is niet moeten, het is willen en gezellig met z'n allen dingen doen. Dus ja, waarom doe je dat? Ja. Het geeft enorm veel energie.
1: Oké, en je zegt party, wordt dan ook muziek gedraaid en gedanst? Of hoe ziet het eruit?
2: Er is een plannenman rap, dus die kun je altijd heel hard draaien. Hij staat op YouTube, plannenman rap. Maar gedanst, ja, je mag ook dansen met die grijpstok aan de slag. Ik hou, iedereen moet precies doen. Het is een feestje wat je zelf vormgeeft. Dat is echt wel belangrijk. Dus iedereen mag doen hoe ze het fijnst vinden. Dus als het 10 minuten is, is het 10 minuten. Ook 10 minuten maak je enorme impact.
1: Okay.
2: En als je er een hele estafette van wil maken, zoals een aantal mensen op Kanaleneiland, mag dat ook. Dus het is voor de korte afstand en de lange afstand.
1: Ja, goed, nou dan maakt het thuis. Jullie noemen niet alleen opruimen dus, maar echt plandelen. Dat is wandelen en plastic rapen tegelijk. Ja, werkt het beter dan mensen streng aanspreken bijvoorbeeld, van ruim je troep eens op?
2: Dat denk ik wel. Ja. Mijn ervaring is dat het zeker werkt. Omdat mensen die misschien geneigd zijn om dingen uit hun handen te laten vallen, dat minder snel doen als ze gewone Utrechters het zien oprapen. Mm-hmm. Dan komt er toch een grotere drempel bij. En bovendien, ja, heel veel wat op straat belandt gaat ook per ongeluk of ongezien. Het feit dat je het opraapt en dat andere mensen, want er zijn heel veel mensen in Utrecht die dit doen, en niet alleen in die week, maar het hele jaar door. Dat zorgt er ook bij dat gedrag wordt ook weer gekopieerd. Dus hoe meer mensen dit doen, hoe meer mensen denken, hé, ik ga ook met zo'n grijpstok aan de slag.
0: Ja, maar als je nou op straat loopt, ik had het gisteren bijvoorbeeld, liep ik op straat en dan zag ik wat liggen, wat plastic denk ik, maar wat afval. Dan wil ik het, ik heb niks bij me, hè, dan pak ik het niet op, want dan denk ik, ja, misschien heeft er wel een hond over gepiest of zo.
2: Ja, dan zou ik het ook laten liggen.
0: Ja, maar als je geen grijpstok bij je hebt, ja, je hebt ook geen handschoenen bij je. Ik vind dat toch.
2: Nou, je mag bij mij in de plandelweek overal waar ik opduik, krijg je van mij plandelhandschoenen. Dat zijn, die zijn nergens te koop, zijn alleen te geven. Dus check maar even op de website waar ik uitspook.
0: Met het logo van Anton de Plandelman.
2: Met het plandellogo erop, absoluut. Ja. Ja. Maar tuinhandschoenen volstaan ook.
0: Natuurlijk.
2: Anders zou ik zeggen, wat ook wel een truc is als je toch een plastic zakje hebt van op zakken meestal liggen die ook wel voor het oprapen. Ja, als je die binnenste buiten doet, dan werkt die ook als een handschoen.
0: Ja.
1: Hey Anton, jij doet dit al jaren. Zie jij ook dat er meer afval op straat ligt dan voorheen? Zie je dat toenemen?
2: Zie ik het afval toenemen? Ik zie juist eigenlijk dat er meer mensen er werk van maken. Dus eigenlijk zie ik vooral heel veel positiviteit. Ik weet dat toen ik 5 jaar geleden begon, toen was het nog een plandeldag. Tegenwoordig is het al een hele week. Maar toen haalden we hele zakken vol met blikjes en flesjes op. Dat lukt niet meer. Want Statiegeld heeft gezorgd dat er 80% minder blikjes op straat liggen. Dus ik eigenlijk, dat is heel gek, de beleving van heel veel, laten we zeggen, gewone mensen is dat het alleen maar erger wordt. En er zijn zeker pijnpunten, hè, bijvoorbeeld bij de ondergrondse containers. Maar over het algemeen gaat het juist eigenlijk de goede kant op.
1: Okay.
2: Moet alleen nog veel beter.
1: Ja, precies. Ja, ja. Tijdens de opening volgende week wordt ook het Plandelmuseum onthuld in de Bibliotheek Neuden in Utrecht. Een plek waar je alle gekke op straat gevonden spullen tentoonstelt. En er zelfs ook kunst van maakt, zoals de giftigste stoel van Nederland. Ja, wat is dat dan?
2: Ja, dat is. Het Plandelmuseum is zeg maar het kleinste overdekte openluchtmuseum van Nederland. Want die collectie, ja, die heb ik niet alleen verzameld, maar die is verzameld door iedereen die op straat wel eens wat vindt en denkt van, hé, wat is dit nou? Wat is dit nou? Nou, als je dat vindt, mm-hmm. Dus eigenlijk begint het museum op je eigen stoep. Dus mijn uitnodiging is ook van, toch gewoon je eigen stoepje. Maar mocht je daar nou echt iets vinden, zoals bijvoorbeeld gouden handboeien. een kunstgebit of €150 aan vals geld, ja, dat is zonde om in die vuilniszak te gooien. Dus breng het naar het museum, want dit is ook het enige museum. Kijk, de meeste, als je droevig bent, dan moet je heel veel bewaking inhuren om te zorgen dat mensen er niet met je kunstschatten vandoor gaan. Maar het plantenmuseum is juist bedoeld dat mensen hun de collectie komen uitbreiden. Dus je mag er zelfs je topstukken achterlaten.
0: Leuk. Je topstukken, ja, mooi.
1: Hoe zit het dan met die stoel?
2: Ja, die stoel, dat is een... dat heet de No Waste Chair. Dat is een plexiglazen stoel. Die is doorzichtig en hol. Ja. Die kan je vullen met van alles. En ik heb er eentje gevuld met 50.000 sigarettenpeuken.
0: Oh, bah.
2: En dat is best wel, ja, dat is een eng object om te zien. Maar ook wel zeer fotogeniek daardoor.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, goh, ik heb nog zo'n stoel. En die is leeg. En waar zou ik die eens aan mee vullen? En die is gevuld nu, of wordt gevuld, met 100 kilo aan verloren vapes. Want vapes vinden we ook steeds vaker op straat. En daarvan zou ik zeggen, ook tegen Bob, ook als je geen handschoenen hebt, als je een vape ziet liggen,
0: niet oppakken.
2: Pak hem altijd op. Altijd oppakken en in het batterijbakje. Nee, want het is zo giftig.
0: Ja, maar daarom. Maar wel oppakken. Maar Anton, wel oppakken met handschoenen dus, hè?
2: Nou, die vape aan de buitenkant kan niet zoveel kwaad. Maar als een klein kind het in handen krijgt, dan wordt het echt een medisch verhaal. Dus altijd oprapen.
0: Ja, precies.
2: En breng hem maar naar het plantenmuseum, dan stop ik hem in die stoel.
0: Oké, we gaan volgende week plantelen dus.
1: Ja, zeker. Nou, gaan we doen. Anton Dame, de plantelman. Dankjewel en succes, hè, volgende week.
2: Oké, dankjewel.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.

0: was het Songfestival van 1998. Het Cydia kwam op de vierde plek. Het Eurovisie Songfestival dat gehouden werd in Birmingham in dat jaar. Hemel en aarde. Onverdienstelijk, helemaal niet. Hartstikke goed natuurlijk. 1998, dat is toch wel heel erg lang geleden. Zometeen horen we het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
2: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Slag van 19:30. Dit is Utrecht dus wakker Radio M Utrecht, waar je naar luistert. Het regionieuws met Marjolein Heijen. En dat begint in Zeist. Want de KNVB kiest toch voor Zeist.
11: En daarmee is een verhuizing voorlopig van de baan. Eerder werden plannen gemaakt om te verhuizen, omdat de bond de campus in Zeist wil vergroten. De mogelijkheden op het huidige terrein zijn beperkt, omdat de kap van bomen niet werd goedgekeurd. Almere was al in beeld als nieuwe locatie. Gisteren werd bekend dat verhuizen financieel een groot risico is en dat er wellicht toch mogelijkheden zijn in het bosgebied bij Zeist. De KNVB kijkt nu naar uitbreiding op het huidige terrein en naar de mogelijkheid van natuurcompensatie. De bond zit al meer dan 60 jaar in Zeist en voor de gemeente is het een belangrijke werkgever en ook belangrijk voor de naamsbekendheid. In Amersfoort was gisteravond korte tijd brand in een bosgebied. Rond 11:30 was die brand aan de Dorre Stijnseweg ontstaan in de struiken naast een fietspad vlakbij de geluidswal van de A28. Met speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen kwam de brandweer daar ter plaatse en het vuur was snel onder controle. Sinds gisteren geldt een extra waarschuwing voor natuurbranden vanwege de droogte. De politie is op zoek naar de 84-jarige Han uit Baarn. De verstandelijk beperkte man wordt sinds gisterochtend vermist. Hij woont in zorginstelling Eemhart. Gisteravond en vannacht begon het veteranen searchteam met een zoektocht op het terrein van Eemhart. Tientallen mensen zochten mee, onder meer op mountainbikes. Han is kwetsbaar volgens de instelling, maar gewend om zelfstandig een wandeling te maken. En mogelijk is hij richting Hilversum gelopen. Op onze app en site staat ook een foto van hem. 45 mensen met een hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Dat is een idee van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Het is de tweede keer dat De Hoogstraat deze beklimming organiseerde. En voor veel mensen was dat een mooie uitdaging om te zien wat er nog wel kan voor hen.
0: Ik denk voor iedereen dat het een uitdaging is. Ik bedoel ook mensen zonder een beperking. Ik heb het nooit gedaan.
11: Ik ben laatst nog geweest. Dit is heel leuk.
0: Ja?
11: Maar ja, dit zijn mensen natuurlijk met een niet aangeboren hersenaandoening. Dus voor hen ja, is dit echt wel mooi als het al lukt om bijvoorbeeld tot de kapel te komen.
0: En, maar complimenten dan dat het gelukt is en dat dit georganiseerd was. Is alleen maar mooi natuurlijk.
11: Ja, en een persoonlijk verhaal van een van hen kun je ook nog lezen op de app en op de website. Doe ik nog nog even het weer. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden. En na het zon zien we ook wat bewolking vandaag.
0: Dat is het weer. In het kort, compact dus. En Margot die praat er uitgebreid over.
11: Zo is het, ja.
0: Marjolein, dankjewel. Volgende bulletin zometeen na 8 uur hier bij Radio M Utrecht. Met nu verkeersinformatie van de ANWB. Met één melding voor Midden-Nederland. Of eigenlijk deze kant opkomend. Van Breda naar Utrecht. Het vertraagt vanaf knooppunt Gooikamp tot Lexmond. Maar 5 minuten? Toch 5 minuten extra. Kun je langer luisteren naar de radio.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
20: Utrecht is wakker met

0: Harry Roger Webb. Ofwel Cliff Richard in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Gezellig.
0: 6 minuten Ja, gefeliciteerd aan iedereen natuurlijk die jarig is vandaag. Dat vergeet ik erbij te zeggen.
1: Ja, gefeliciteerd aan alle jarigen.
0: Als je toch gisteren je verjaardag mocht vieren, dan had je het wel heel warm volgens mij.
1: Zo, bloedhete verjaardag.
0: Ja, vandaag is het een stukje koeler wat dat betreft. De warmste Pinksteren van de eeuw, dat zindert ook nog na, kan ik me zo voorstellen. Ja, het wordt steeds warmer, dat merken we door allerlei oorzaken. Klimaatverandering, als je het even onder de noemer van dat gooit. Maar de Nederlandse wijnboeren, die zijn er misschien wel blij mee dat het steeds warmer wordt. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is vandaag in het wijndomein Rug en Rijn. Het wijndomein Rug en Rijn in Elst. Hoe de ranken erbij staan, dat kun je met eigen ogen bekijken, Robert-Jan, kan ik me voorstellen.
2: Ja, zeker, Bob. Samen met Simon Kroonen. Zijn wijngaard hier grenzend aan de Rijn. In Elst, inderdaad. En ik moet zeggen, de wijnstokken, want zo noem je de wijnplanten, geloof ik, officieel toch, meneer Kroonen? Wijnstokken.
3: Wijnstokken.
2: Wijnstokken, ja. Zien er nog wat jeugdig uit. Want we zien wat groene blaadjes hier. Wat van die zijtakjes. En ja, toen ik hier aankwam lopen, dacht ik van nou, eens even kijken waar de druiven zo'n beetje zijn.
3: Ja,
2: maar er is nog geen druif te bekennen.
3: Nee, nee.
2: Dat wil zeggen,
3: we gaan nu eerst beginnen met de bloei.
2: Ja.
3: Zoals we dat noemen. En tijdens de bloei wordt de bloemetjes worden bevrucht.
2: Ja.
3: En dat worden dan de bessen.
2: Met een liefdevol gebaar pakt meneer Kroonen een takje vast. Een groen, jeugdig takje. En we zien een zijtakje. En dat zijn miniscule
3: bloemetjes.
2: Kopjes eigenlijk, ja. Wat dan de druiven moeten gaan worden. In september zijn ze volop aanwezig.
3: Ja.
2: Maar kunt u nu al een beetje bekijken van wat de staat van de toekomstige druif is?
3: Nee.
2: Nee?

0: Dat soort zaken allemaal.
1: En dat gaat spelen en hoe reageer je daarop.
0: Ja.
1: En dat bepaalt of uiteindelijk je zo eind augustus, 15 augustus, ja, dat je dan echt de, ja, druiven ziet.
0: Ik moet zeggen, als je hier aankomt rijden in Elst, kijk naar rechts, dan denk je, nou, de achterstroomterrein.
1: Ja.
0: En dan komen we achter uw huis en dan zien we deze wijngaard. Zo groot als een voetbalveld eigenlijk.
1: Ja.
0: In rijtjes dus die jonge planten, die hebben die jonge wijnstokken, zo'n 800 in totaal.
1: Ja.
0: En u heeft behoorlijk wat ervaring. Want 30 jaar geleden bent u ermee begonnen.
1: Ja.
0: Rechtstreeks uit Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: Ja, want u werd kennelijk geïnspireerd door die wijn. U denkt, dat moet hier ook kunnen.
1: Ja, daar kwam het eigenlijk wel op neer, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar toen was het dus koeler nog in Nederland, hè? Die klimaatverandering.
1: Toen was het
0: toen minder aanwezig,
1: nog eens in 97. Sinds de periode van 1995 tot 2000...
0: Ja.
1: Toen was de Juclin-index, dat is de warmte-index voor de druiven, ja, tussen april en september. Die Juclin-index was toen, nou, rond de 1400 is dat een getal. Dat is een getal van warmte.
0: Ah, ja, warmte.
1: Over de periode.
0: Ja.
1: Verleden jaar was het 1700.
0: Dus dat is significant toegenomen?
1: Het is ongeveer 20% warmte toegenomen in die periode. Maar daarbij ook de zonneuren zijn dus flink toegenomen.
0: Ja.
1: Ook met 20%.
0: Ja.
1: Gemiddeld, ja, de enkel jaar is nog slechter. Maar veel jaren zijn dus goed. En
0: nou, we gaan zo eens even kijken wat dat nou doet met de druif. Want of het nou allemaal zo goed is, daar zitten toch wel wat kanttekeningen bij, zou je dat kunnen zeggen. We gaan zo meteen nog even kijken bij het bottelen, hè, want dat bedoelt u momenteel,
1: ja,
0: ook.
1: Ja.
0: En dat is hier op een andere locatie.
1: Dat is hier
0: op loopafstand.
1: Om de hoek.
0: Op loopafstand.
1: Ja.
0: Oké.

0: Wind and Fire op Radio M Utrecht in september? 27 mei vandaag. Nou, dat weten we natuurlijk allemaal.
1: Tuurlijk,
0: het is dat mei is. Ja, precies. Maar voor je het weet, we hadden het er straks even over hoe snel het jaar alleen al gaat.
1: Oh, ongelooflijk. Ik kan het gewoon niet bevatten. Straks, jij zei het al, er is een half jaar voorbij zometeen.
0: Heb je de kerstboom al staan? Of niet?
1: Nou, ik heb de paashaas alweer klaargezet voor volgend jaar.
0: Oh, dat klinkt je wel heel erg ver vooruit in je gedachten.
1: Nou, echt, hoe oud je wordt. Ja, nee, dit klinkt heel raar uit mijn mond. Ja. Maar,
0: ja. Nou ja, dat kan niet, want je hebt er ook al een tijdje op zitten natuurlijk. Ja,
1: bijna 30.
0: Ja. Denk je al aan je pensioen of niet?
1: Nou, ja, ik hoorde nieuws over de AOW, maar ik denk dat ik nog wel even een paar jaar door moet.
0: Ja, precies, want jij moet door.
1: Jaartje 80, nee.
0: Tot 84, ja. Die tijd dat jij mag.
1: Ik sta krom hier achter de radio waarschijnlijk.
0: Zeker weten, ja. Ja, goed. Hey Anna, wat doen we op Facebook? Dat wil zeggen, daar hebben we heel veel reacties intussen ook al.
1: Ja.
0: Op Koren, daar gaat het over, hè?
1: Ja, het gaat over Koren. Het hoogste lied zingen, om het zo maar te zeggen. Hoe lekker is dat om te zingen in een koor? Ja, van popkoor tot shantycoor, van gospelkoor tot musicalkoor. Ja, waar zit je in? En wat vind je leuk om te zingen? Vind je het leuk om te zingen? Daar gaat het over vandaag. Omdat in Aan tafel bij Connie het vanmiddag gaat over Vilco's Vocaal Festival in IJsselstein. Een soort competitie voor koren in de regio om daar mee te doen. Om liedjes te zingen met elkaar en daarheen te gaan om te luisteren natuurlijk. Er zijn al reacties zoals Hans die zegt: goedemorgen Bob en Anne, ik heb nooit in een koor gezongen en het zal ook niet gebeuren.
0: Nee?
1: Ik wil dat de mensen niet aandoen, zegt Hans.
0: Zo erg?
1: Blijkbaar. Nee, dat gaat hij niet doen. Nou, Marieke zegt weer: heerlijk, wij zijn met zingen opgevoed. In de auto, met z'n allen, samen, in kanon en meerstemmig toen we ouder werden. Ik heb bijna mijn hele leven gezongen. In een studentenkoor, dat kan ook natuurlijk, hè, studentenkoor. Een kerkkoor, een kantorij. Weet jij wat dat is, kantorij?
0: Volgende vraag.
1: Ja, pas.
0: Ik heb wel trouwens in de kerkkoor gezongen. Vroeger.
1: Heb jij de kerkkoor gezongen?
0: Ja, zeker wel. Ja,
2: wat was je dan, een tenor?
0: Ik was wel laag al, maar niet. Nu zou ik een stukje lager zitten dan.
1: Toen was je hoger.
0: Oh, ja. Jazeker, ja. Maar niet heel erg hoog.
1: Wat zong je dan? Was je, weet je dat?
0: Ja, kerkkoor. Nee, de Rooms-Katholieke Kerk waar ik in het kerkkoor zat. Een jaartje of twee. En we hebben een musical meegedaan trouwens. Ook in Krasnapolski in Amsterdam. En dat is wel heel erg lang geleden.
1: Nee.
0: Ja, nee, dan komt dat nu boven.
1: Ach.
0: Dit is mijn verhaal, maar daar gaat het niet om. We willen weten of je wel eens in een koor. Ja, ik heb inderdaad.
1: Wat voor rol had jij, wil ik wel even weten?
0: In die
1: ja.
0: Ja, ik was even de soldaten. Het ging over Guy Fawkes, over een plot was dat in Engeland. Ja, een stuk geschiedenis natuurlijk. Maar het was wel heel erg goed.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, de pianist was Cor Bakker trouwens. Nee, dat was de dirigent. Dat was Cor Bakker.
1: Nee,
0: Cor Bakker is natuurlijk
1: bekende.
0: De bekende Cor Bakker. Dat wisten we toen niet, maar dat was gewoon toen de dirigent. Was dat, ja.
1: Ja, zeker.
0: Goed.
1: Goh, wat leuk om te
0: doen. Maar ik ben er wel mee gestopt. Ik moest ermee stoppen.
1: Wel goed voor je stem hoor, want je te zingen. Ook voor dit werk, je stemgebruik. Dat is heel goed om te doen. Nou, en even kijken, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Johanna zegt, er werd ook bij ons thuis veel gezongen. Mijn moeder zat in een koor, mijn zus. Generatie op generatie. Ja, en mijn zus die kon toen echt heel mooi zingen. En daar kreeg ik een kippenvel van. Nou, dat herken ik wel. Ik heb ook een zus die kan prachtig zingen. Ook vroeger vaak naar opvoeringen geweest met mijn familie. Daar ging
0: jouw zus kan mooier zingen dan jij?
1: Ja,
0: zeg je dat?
1: Ja, die heeft ook lang zangles gehad en zo. Ik heb ook zangles gehad, 2 jaar geleden recent. Maar ja, toch wel, moest er hard voor werken. Om zuiver te blijven.
0: Dat is wel best.
1: Ik heb best een redelijk lage stem voor een vrouw. Nummers van Adele vallen goed in mijn stemcategorie.
0: Ja.
1: Maar die pakt ook vaak hoog uit. Dus dan moet je van hoog naar laag naar hoog.
0: Behoorlijk dynamisch is dat.
1: Intens.
0: Dat
1: ja. Toch wel een soort sport, om het zo maar te zeggen. Even kijken. Jeanne. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Zegt: het enige koor dat ik mooi en leuk vind om te horen is een shantykoor.
0: Dat is leuk.
1: In onze muziektent in het dorp treden ze soms op. En het heet Havenloos Mannenkoor.
0: Geweldig. Ja.
1: Heel leuk.
0: Kies het ruim eens op. Havenloos, ja.
1: Nou goed, er komen heel veel reacties
0: leuk.
1: Binnen. Blijf reageren. Vind je het leuk om te zingen in een koor? En wat doe je dan? Heb je het ooit gedaan? Willen we graag weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Een appje. Of Facebook Radio M Utrecht.
0: Nou, Margot, die zingt ook altijd het hoogste lied. Goedemorgen, Margot.
3: Zeker. Goedemorgen.
0: Even heel kort dan, want jij hebt vast en zeker ook in een koor gezongen vroeger.
3: Ja, van mijn 6e tot mijn 18e.
0: Nou,
3: bij een kinderkoor en jongerenkoor in de kerk. Maar mij werd altijd gezegd, doe maar een beetje zachtjes.
1: Oh ja, waarom?
3: Ja, omdat ik denk ik toch niet helemaal zuiver zing. Dat heb ik van meer mensen gehoord.
1: Oh nee.
3: Maar ik zing ontzettend graag en ik zou zo graag in een smartlappenkoor willen zingen. Dus,
0: oh ja, dat vind je leuk.
3: Dat vind ik. Ja, alles wat ik kan meezingen, zing ik mee.
1: Oh, wat geweldig, mag ook.
3: Ja, dus en ik denk in een koor, als ik niet te hard zing, misschien is dat nog wel een mogelijkheid. Maar solootjes, nee, daar waag ik me niet.
0: We hebben met elkaar, ja, ik snap dat wel, ja.
3: Ja.
0: En smartlappen. Dat is leuk natuurlijk, hè? De ouderwetse mooie liedjes van vroeger, zeg maar.
3: Ja, ja, zeker.
0: Maar het weer is niet ouderwets. Hoewel, het is altijd dynamisch het weer, denk ik nu ineens. Hè? En gisteren hadden we natuurlijk een hele warme dag. Het weer vandaag is een stukje aangenamer voor velen.
3: Ja, het is aangenamer, want die extreme warmte van gisteren, 31,2 graden in de beeld, die zijn we kwijt. Maar daarvoor in de plaats zien we op dit moment na zon ook behoorlijk dikke wolkenvelden, vooral in het zuidwesten van de provincie. In Zuid-Holland, in Voorschoten, is daar een druppeltje uitgevallen. En nu schuift dat ene buitje over het zuidwesten van onze provincie, omgeving Cabauw. Daar zou nu een druppeltje kunnen vallen, maar de lucht is eigenlijk zo droog in de onderste laag van de atmosfeer dat ik verwacht dat er eigenlijk weinig de grond bereikt. Sowieso is het dan elders in onze provincie een droge dag, maar wel met wolken, ook met zon ook daarbij. Op dit moment is het buiten een graadje of 16 en we gaan naar 23 graden. Dus duidelijk minder warm dan gisteren. Dat komt vooral door de wind. Die komt uit het noordoosten, zwak tot matig, vanmiddag matig, windkracht 3. En die voert duidelijk een andere, minder warme luchtsoort aan, waardoor we even alle ramen en deuren tegen elkaar open
0: Precies,
3: kunnen zetten.
0: We kunnen even op adem komen na de dag van gisteren en de warme periode. Een beetje vooruitkijkend de komende dagen dan. Het is nu al woensdag, dus voor je weet is het weekend weer bij ons.
3: Zeker, ja. Ik denk dat het ook morgen een hele aangename, comfortabele dag gaat worden. Met meer zon dan vandaag. En een tamelijk frisse nacht. De temperaturen dalen tot iets onder de 10 graden. Dan gaan we morgen naar 25 graden, dus er komt wel ietsjes bij. En dat komt omdat de wind naar het oosten gaat draaien. Ook met meer zon dus. En dan krijgen we 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Die worden niet alleen warm, 28, 27 graden, maar ook broeierig. Want de luchtvochtigheid gaat toenemen. En dat is een hele andere warmte dan dat we vandaag en morgen natuurlijk hebben. Dus wat dat betreft 2 broeierige dagen, vrijdag en zaterdag. En de onstabiliteit neemt ook toe. Langzaamaan gaan we richting een wisselvallige periode die vooral vanaf zondag begint. Mm-hmm. Maar vrijdag, later op de dag en wellicht ook zaterdag kan ook al het eerste bui vallen. En hoe heftig die bui wordt, dat moeten we natuurlijk nog even gaan bekijken waar die bui gaat vallen. Ja. Dat is ook nog een tweede ding. Dat kan ik op dit moment nog niet zien. Maar ik zie wel dat langzaamaan de atmosfeer een beetje transformeert.
0: Kijk eens aan. Het wordt koeler, het wordt koeler, het wordt heel koud.
3: Wisselvalliger. Nou, nee hoor. Maar gewoon,
0: dankjewel voor je vooruitzicht ook alvast. Vandaag minder warm dus dan gisteren, dat mag duidelijk zijn. Om nog even terug te keren naar vandaag. En wat voor weerspreuk koppel je daaraan dan?
3: Ja, nou, het is natuurlijk mooi weer. En daar gaat de spreuk van vandaag over. Is het weer in mei te mooi, dan ziet de schuur nog maar weinig hooi.
0: Kijk eens aan. Dat is mooi. Tot zometeen meer, hè, over een klein uurtje, 9:10. Spreken we elkaar weer in Utrecht is wakker. Tot zo.

0: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
2: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
3: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
4: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
1: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Marjolein bij ons in de studio met het regio nieuws. Ga je het ook over de Amerikaanse stierkikker hebben?
6: Nee, maar...
5: Dat is met er eentje,
6: ik heb het sowieso liever niet over kikkers. Nee. Ik hou er niet zo van.
5: Nee. Ook nooit een kus gegeven aan een kikker?
6: Nee.
5: Ik ook niet trouwens.
7: Ik wel, nee, grappig.
5: Ja, jij wel?
6: Nu zit je met een prins opgeschreven.
7: Ja, precies. Ja.
5: Een groene prins, of was het een echte?
6: Was een echte kikker. Nee.
5: Echte kikker, echte prins. Het regio nieuws bij Radio M Utrecht. En dan gaan we op de serieuze tour natuurlijk.
6: De politie zoekt een 84-jarige man uit Baarn. Hij heeft een verstandelijke beperking en woont in zorginstelling Eemhart. Ook het veteranen Search Team zocht gisteravond en vannacht mee. Op het terrein van de instelling deden ze dat, maar ook richting Hilversum. De brandweer heeft gisteravond laat in Amersfoort een natuurbrandje geblust in bosgebied Nimmerdoor. Speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen wisten de brandweer het vuur snel te blussen. Sinds gisteren geldt er een extra waarschuwing voor natuurbranden. En dat komt natuurlijk door de droogte. De rechtbank heeft een parkeerboete ongeldig verklaard die een jaar geleden in Amersfoort was gegeven. Een automobiliste had bezwaar gemaakt tegen die boete en een naheffingsaanslag. En ze heeft dus gelijk gekregen van de rechter. Want op hetzelfde moment dat zij betaalde, werd ook die boete gegeven.
5: Oh, echt?
6: Dat is toch een beetje je angst, hè? Je loopt naar die parkeerautomaat, betaalt en op dat moment komt er zo'n
5: controlewagen.
6: Ja. Nou, zoiets is daar gebeurd. Ja. Dus, goed, het is nu dus alsnog dus
5: maar de rechter moest er aan te pas komen.
6: Ja, dat wel.
5: Om duidelijkheid te scheppen, om een oordeel te vellen eigenlijk.
6: Klopt, ja.
5: Dus die mevrouw is in het gelijk gesteld.
6: Ja, en alles kwijtgescholden en de gemeente moet nog iets betalen nu.
5: Oké. Okay. Nou, dat in het nieuws uitgebreid. Ja, ja. Maar wel in het nieuws uitgebreid voor meteen om 8:30.
6: Tot zo.
5: Tot zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. Ik heb een aardige lijst voor je. Amersfoort, Amsterdam, tussen knoop het Hoevelaken naar de A28 is nog altijd de weg dicht. Voor die tijd flink wat vertraging, minuut of 10 ongeveer. Arnhem-Utrecht, dan hebben we het nu over de A12. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal-West, daar gebeurde een ongeluk. De weg is intussen wel weer vrij, maar je verliest daar kwartiertijd. A27 Breda-Utrecht, knoop in het Gorkum-Lexmond, 10 minuten extra. En ga je richting Gorkum komende vanuit Utrecht op de A27... dan vertraagt dat van knooppunt Everdingen tot Noordeloos, 5 minuten. Dan de A28, Zwolle richting Utrecht tussen Strandhulde en Amersfoort. Over die 10 kilometer doe je vanwege een eerder ongeluk en nu bergingswerkzaamheden 2 rijstroken zijn dicht, bijna 40 minuten langer.
8: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste midgetgolftuinen van Europa.
9: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
14: Radio M Utrecht.
5: Meerdere onderwerpen in Utrecht is wakker in dit derde uur. We gaan zo meteen voetballen en we blijven in Zeist, hebben we al gehoord.
6: Ja, de KNVB. Ja.
5: De KNVB blijft in Zeist. Hè? Nou, de kogel is toch door de kerk. Na al die jaren, 60 jaar dat het daar zit, gaat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond niet verhuizen. En dat is denk ik voor de KNVB, maar heel veel mensen ook wel goed nieuws. Midden-Nederland houdt zijn eigen basis, zeg maar, basisplaats. Robert-Jan Boy, die is in Elst. We hebben veel gehoord over wijn van de wijnkenner en maker Simon. Maar we hebben geproefd, hebben we er nog niet, Robert-Jan. Of jij misschien intussen na een half uurtje wel.
15: Van schimmels.
16: Nou, we moeten het even rustig opbouwen, Bob. Kijk, dit is het. We proeven eerst even van de koffie. We zitten nu even op een terras hier achter het huis van.
5: Dat zeg jij dat er koffie is, maar is er echt koffie? Ja. Want jullie zitten te denken.
16: Ja, nee, dit is nog even een lekker kopje koffie. Ik zou zeggen, rustige opbouw. Uitzicht dat wel over de wijngaard. En die Kronen, in de 80 is die al. Dus je zou kunnen zeggen, een rijpere wijn als het ware. Ja. Die vertelt in de tussentijd over de wijn, over de droogte, over de grond. Hier aan de Rijn. Het is net een stuk zandgrond eigenlijk. Een uitloper van de Heuvelrug dat allemaal kan. En zometeen gaan we naar de wijnkelder. Waar de flessen staan. Waar gebotteld wordt. En waar de wijn van vorig jaar dus eigenlijk tot volle wasdom is gekomen. Ja. Om gedronken te worden. En ik hoor jullie al driftig aan de gang met die glazen. Het is ongelooflijk wat allemaal in de studio gebeurt.
5: Wij zitten ook in de koffie, hè, voor de duidelijkheid. Maar, maar we drinken koffie in wijnglazen om een beetje in de stemming te
16: komen. Oh nee, oké. Nou, prima, ik heb ook een slokje koffie, want we moeten wel even de concentratie erbij houden.
5: Na half acht, half negen, sorry, wordt het nu al moeilijk, zeg bij mij. Na half negen uitgebreid, hè, vanuit Elst. Robert-Jan, tot zo.
16: Tot zo.
5: Utrecht is wakker met zometeen Gypsies, Tramps en Thieves van Cher. Maar eerst Rick Astley, lekkere muziek hoor.

0: Normaal gesproken de Gypsies, de Tramps en de Thieves van de zangeres Cher, die recentelijk nog een paar weken geleden de 80-jarige beleefd. Ach. Nou, de 80-jarige leeftijd bereikte.
1: Nou, zo is het. Toch een flinke.
0: Ja, die is flink bezig.
1: Leeftijd.
0: Ja, op leeftijd komen. Ja, zeker. 14 minuten voor 8:30. We hoorden het in het nieuws al, de KNVB. KNVB blijft toch in Zeist. Dat heeft de Voetbalbond gisteravond bekendgemaakt. Plannen hadden ze om na 60 jaar te vertrekken uit de bossen van Zeist. Dat noodzakelijk was omdat de bond graag wilde uitbreiden. En dat kon niet. De Voetbalbond wilde er namelijk een aantal nieuwe voetbalvelden bij. Mocht niet, omdat er dan bomen gekapt moesten worden. Kortom, het is een compleet verhaal. Daar gaan we nog even op door natuurlijk. Want de KNVB keek naar andere gemeenten voor uitbreiding. Almere bijvoorbeeld als laatste bleef over. Maar men blijft dus toch in Zeist. De KNVB, verslaggever Peter Knieriem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, de hoofdreden, waarom blijft de KNVB toch in Zeist?
2: Ja, ze hebben gisteren een statement, de Voetbalbond, op hun website geplaatst, waarin ze eigenlijk zeggen, het klinkt een beetje vaag, maar ze hebben een juridische analyse gemaakt en die biedt meer ruimte voor kwalitatieve en kwantitatieve natuurcompensatie. Ja, hele mond vol, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze nu mogelijkheden zien om de natuur te compenseren. Want als je die velden, dus de campus wil uitbreiden, dan moeten er bomen voor worden gekapt en dan moet je dus andere bomen elders planten. Ja. Daar zagen ze daar de mogelijkheden niet voor, nu weer wel. En hebben ze dus gezegd, we gaan het toch in Zeist doen. En daarnaast hebben ze ook gezien dat ze binnen de campus, binnen dat enorme terrein van de KNVB, ook mogelijkheden hebben om velden te creëren. Dus niet buiten de campus, maar ja, zeg maar inbreiden. En een laatste heel belangrijk argument is dat een avontuur in Almere, zeg maar, in de polder, om daar een hele nieuwe KNVB-campus op te zetten, dat was toch een wel iets te groot financieel risico. Dan heb je toch meer zekerheid in Zeist, waar je al meer dan 60 jaar zit. Mm. En daarom hebben ze gezegd, we gaan kijken of we hier toch in Zeist verder kunnen uitbreiden.
0: Ja, klinkt als wel goed nieuws. Ja, jammer voor Almere natuurlijk, waar heel veel ruimte is. Maar in dit geval, het blijft in Zeist, blijft in Midden-Nederland. Dus dat is goed. Ik neem aan dat de gemeente ook wel blij is, de gemeente Zeist.
2: Ja, de gemeente Zeist was natuurlijk al heel lang aan het onderhandelen, ook de provincie. En de gemeente die ziet de KNVB natuurlijk als een hele belangrijke reclamezuil eigenlijk. Hè? Want iedere keer als je op televisie ziet dat ze naar de VAR moeten, die hulp die de scheidsrechter heeft bij het nemen van beslissingen, dan gaan ze naar Zeist. Want in Zeist zit dat centrum met al die computerschermen waarbij mensen kijken of er een overtreding is gemaakt, of iemand buitenspel staat. Zeist komt ook heel veel in de media terug, hè, als het over de KNVB gaat, als het over het voetbal gaat. En daarnaast, vergis je niet, er werken 500 FTE bij de KNVB in Zeist, waarvan ongeveer zo'n 100 mensen uit Zeist. Dus het is ook een hele belangrijke werkgever. En het genereert ook weer werk, want er zijn hotels waar de voetballers slapen bijvoorbeeld. En eerder sprak ik een hotelmanager, Erik van Dijk, van Hotel Oud-Londen. En ik vroeg hem toen, een jaar geleden ongeveer, wat zou het nou betekenen als de KNVB vertrekt uit Zeist? En dit zei hij toen.
3: Dat is niet leuk, dat zeg ik er gewoon heel eerlijk bij. Omdat de KNVB is een hele grote opdrachtgever voor ons. En als dat weg zou vallen, is dat niet leuk. Dat wil niet zeggen dat we dan stoppen met het bedrijf, want dat is natuurlijk niet het geval. Maar het is wel een aderlating.
0: Dus ik kan me voorstellen, als je nu na een jaar onderhandelen, noem ik het maar even, vanuit Zeist, de KNVB en de gemeente, als je de microfoon onder de neus hangt van de hotelmanager Erik van Dijk, dat hij heel blij zou zijn.
2: Ja, zeker, want die ontvangt al die oranje spelers. En dan met name bijvoorbeeld de jong oranje of de dames. Die komen bij hem slapen. En ja, dat genereert natuurlijk weer een hoop geld. Plus dat er ook regelmatig persconferenties in zo'n hotel worden gehouden. Dus het is niet alleen belangrijk voor de mensen die er werken, maar ook voor alle horeca eromheen, zeg maar.
1: Ja, Peter, is het nu 100% zeker dat de KNVB definitief in Zeist blijft?
2: Nou, niet 100%. Ze zeggen wel, de KNVB, met dit besluit wordt nadrukkelijk gekozen voor focus op één spoor. Tegelijkertijd, dat is belangrijk, betekent dit nog geen definitieve ruimtelijke eindbeslissing over de uitbreiding in Zeist. Ik citeer eventjes het bericht van de website. Mm-hmm. Ze gaan de komende periode dus kijken hoe ze de plannen verder kunnen uitwerken. En dan is het doel om in begin november 2026, dus dat is over een een paar maanden. Willen ze een nieuw plan indienen, een omgevingsplan bij de gemeente. En als dat wel goedgekeurd wordt, ja, dan staan alle seinen op groen. En dan blijven ze dus definitief in Zeist.
0: Oké, maar ze zullen wel samen met de gemeente toch tot een goed plan kunnen komen als ze goed in gesprek gaan met elkaar. Het is niet zo van, dit is het plan, anders kunnen we het niet.
2: Nee. Kijk, ze hebben natuurlijk alles juridisch ook afgewogen. Ze hebben gekeken naar milieuregels. En het feit dat ze nu hiermee doorgaan, dat geeft wel aan dat ze straks een plan in gaan dienen. Ga ik even vanuit, wat ook goedgekeurd wordt. Dus het is, ja, alle seinen staan eigenlijk op groen, alleen nog niet donkergroen.
0: We wachten het af. Dankjewel voor je toelichting, Peter. Peter Gnidim, dank je.
2: Graag gedaan.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Sunrise. Dit is

0: 4 juni de Alpe du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe du 6 en luister volgende week elke dag naar U.

0: Nou, dit jaar 1977. De Drifters. Uiteraard de titel You're More Than a Number in My Little Red Book. Had je vroeger ook een klein boekje waar je de naam in had? Of een poëziealbum, een poesiealbum, hoe je dat noemde?
1: Ja, ik heb het allemaal gehad. Ja, ik heb ook in heel veel poesiealbums geschreven.
0: Heette dat echt poesiealbums?
1: Ja, volgens mij wel. Ja, zo noemde ik dat. Ja, ja, ik ook. Plakte je dan leuke plaatjes bij?
0: Ja.
1: Mooi gedichtje? Ja.
0: Maar het was vooral iets van meisjes, volgens mij, vroeger, of niet?
1: Want ik zou het niet weten. Ik denk dat er ook bij mij wel jongens in hebben geschreven.
0: Ja, maar jongens hadden zelf geen poesiealbum, toch? Ik had dat niet,
2: wel vriendenboekjes, tenminste. Dat in mijn tijd, vriendenboekjes.
1: Ja, ja. En ik ook van mijn zoon, die had dat ook. Ja, dan plakte je dan een leuk pasfotootje bij.
2: Ja,
1: en dan,
2: stickers of zo.
1: Je favoriete kleur en band, muziek. Ja.
0: Wel leuk.
1: Ja.
0: Oké. Goed, ja, ik ben teleurgesteld dat ik dat niet had vroeger. Maar ja, ik had de tijd niet terugdraaien. Maar ik ben blij dat jullie dat wel hadden.
1: Ik wil best even jouw vriendenboekje schrijven.
2: Ik ga even je kopen,
0: Radio M Utrecht, richting 8:30, zometeen het regio nieuws.
1: Ja, daarin gaat het ook nog even over de KNVB die toch voor Zeist kiest. Ik heb het ook over een natuurbrandje in Amersfoort. Gisteravond is dat allemaal geblust, gelukkig. En het veteranen searchteam zoekt mee naar een vermiste man uit Baren.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Radio M Utrecht met het nationale nieuws op het hele uur. Dan kort het regio nieuws. En nu om 8:30 het nieuws uit de regio. Uitgebreid door Marjolein. En dat begint met een vermiste man uit Baren.
1: Het gaat om de 84-jarige Ham. De verstandelijk beperkte man wordt sinds gisterochtend vermist. Hij woont in zorginstelling Eemhart. Ook het veteranen searchteam zoekt mee, onder meer op het terrein van Eemhart, maar ook richting Hilversum. Tientallen mensen zochten mee, onder meer op mountainbikes. De man is kwetsbaar volgens de instelling, maar wel gewend om zelfstandig een wandeling te maken. Op onze app en site staat een foto van Ham. Voetbalbond KNVB kiest toch voor Zeist. Er werden plannen gemaakt om te verhuizen, omdat de bond de campus in Zeist wil vergroten. De mogelijkheden op het huidige terrein leken beperkt, omdat de kap van bomen niet werd goedgekeurd. Almere was al in beeld als nieuwe locatie. Gisteren werd bekend dat verhuizen financieel een groot risico is en dat er wellicht toch mogelijkheden zijn in het bosgebied bij Zeist. De KNVB kijkt naar uitbreiding op het huidige terrein en naar de mogelijkheid van natuurcompensatie. In Amersfoort was gisteravond korte tijd brand in een bosgebied. Rond 11:30 was de brand aan de Dorresteinseweg ontstaan in de struiken naast een fietspad. Dat is vlakbij de geluidswal van de A28. Met speciale bosbrandbestrijdingsvoertuigen kwam de brandweer ter plaatse. Het vuur was snel onder controle. Sinds gisteren geldt een extra waarschuwing voor natuurbranden. En dat komt natuurlijk door de droogte. Een parkeerboete die een jaar geleden werd gegeven in Amersfoort is door de rechter ongeldig verklaard. Een automobiliste had bezwaar gemaakt tegen de boete en een naheffingsaanslag. Volgens de gemeente had ze niet op tijd betaald voor de boete die was gegeven aan de Leusderweg. Maar de vrouw die had wel betaald en na onderzoek bleek dat ze dat had gedaan op hetzelfde moment dat die boete was gegeven. Daarom heeft de rechtbank de vrouw gelijk gegeven. En de naheffingsaanslag is vernietigd. Meer daarover kun je lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, zon en bewolking vandaag. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Kun je daarmee nog in de tuin zitten met zo'n temperatuur? Ja, toch wel.
1: Zeker, ja.
0: Ja, is wel goed te doen.
1: Ik ben zonder jas gekomen. Ik vond dat wel kon.
0: Ja?
1: Ja, ik ook.
0: Helemaal geen fesje aan? Jij ook niet?
2: Korte mouw is het enige.
0: Ik ben de enige met zo'n fesje aan.
1: Ja, het ziet er warm uit.
0: Ja, dan ga ik uit doen. Ga ik
2: uit. Sorry hoor.
0: Verkeersinformatie van de ABW. Marjolein, dankjewel trouwens. Volgende bulletin op de radio. Ben je er weer om 9:30?
1: Ja hoor, tot dan.
0: Oké, hartstikke goed. Plichtgetrouw. We gaan voor verkeersinformatie met een paar meldingen. Het begint op de A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gooikum Lexmond. 10 minuten extra. Het zijn er twee. A28 ook Zwolle Amersfoort. Eerder gebeurde een ongeluk. Iets voor Amersfoort Vathorst. Daardoor vertraging vanaf Stel Nulde tot Amersfoort Vathorst. 20 minuten. Intussen zijn wel alle rijstroken weer beschikbaar.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
11: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Utrecht is wakker.

Machinada van Sergio Mendes en Brazil 66. En de zomer heb je zo weer in je hoofd zitten. Al wordt het niet zo heel erg warm zoals gisteren dat wel het geval was in Midden-Nederland. Is dat helemaal niet zo erg natuurlijk. Praten we wel door met Margot Ribberink zo over het weer voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. 8:38, dit is Utrecht is wakker. Vandaag dus een koelere dag. Dat heeft gevolgen als het allemaal steeds warmer wordt, dat je ook in Nederland makkelijker wijn kunt gaan verbouwen. Dat doe je niet zomaar. Maar er is een Nederlandse wijnboer die dat wel kan, bij Wijndomein Rug en Rijn. Simon is zijn naam. Robert

0: stokken, want de druiven zijn nog minuscule spelderknopjes eigenlijk. Dat moet allemaal nog groeien. Maar dan kom je hier, ja, bij een schuur. Daar staan de lege flessen opgestapeld. Dan ga je hier een ruimte in. Daar zie je daar wat van die metalen kranen en wat plastic bakken staan. Ik zie daar al twee glazen staan. Die zijn we zo meteen, neem ik aan, meneer Kronen.
1: Ja.
0: Ja. En dan moeten we nog een deurtje door. Hier trouwens een bord met allemaal ingewikkelde berekeningen. Bouquet staat erop, Typico, 210 liter, Monarch. Nou ja, zo kunnen we Mascaris, zo kunnen we even doorgaan.
1: Ja.
0: Zijn dat wijnsoorten? Wat zijn dat
1: voor dingetjes? Dat zijn rassen.
0: Rassen.
1: Ah. Ja, niet allemaal zo. Typico Sauvignon Gris 25. Typico is Sauvignon Gris ras. En Typico is de gist.
0: Je moet wel eventjes de concentratie erbij houden.
1: Ja.
0: Dat heb ik nu al in de gaten. Weer een ruimte door en dan zie je hier overal van die grote metalen ketels staan. Daar zitten wij in, neem ik aan, meneer Kronen.
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: Nou, dus we hebben tanks van 500 liter tot 500 en tanks van 300 liter. En ook wat speciale tanks in verband met luchtdoorlating.
0: Dus dat is de druif van vorig jaar, die is geperst, die is in die metalen tanks terechtgekomen. Het is er al koel. Ja. En dan gebeurt er wat in die tanks. Wat gebeurt daar in een paar bewoordingen?
1: Er komt in het geperste sap.
0: Ja.
1: Het geperste sap wordt vergist, zodat de suiker wordt omgezet in alcohol. En dan wordt die wijn gestabiliseerd tot het moment dat je zegt, ja, hij is wel goed, we gaan ze bottelen.
0: Nu en dan wordt er wat geproefd.
1: Nu en dan wordt er wat geproefd.
0: Oh, maar die Kronen begint ineens een beetje te lachen.
1: Ja, dat is een essentieel onderdeel.
0: Ja.
1: En dan moet je een goede proever hebben. En dan kijk je, is de wijn klaar?
0: Ja. Is de wijn klaar?
2: Viel de verbinding weg en het glas viel gelukkig niet om. En misschien komt de verbinding weer tot stand.
0: Deze ruimte moet zijn, want u hoort het.
2: Ja, we hebben weer verbinding, Robert-Jan.
0: We kunnen de verbinding weer.
2: We kunnen weer verder gaan.
0: Eens even kijken, hebben wij weer verbinding? Ik ben even naar buiten gegaan. Ja, jongen. Ik zou zeggen, meneer Kronen, maakt u de fles maar even open.
1: Kijk, dit is dus wijn van die net gebotteld is.
0: Ja. En dat is een verse fles die we hier zien. En dan gaat het erom dat dit dus afkomstig is van die wijnen. Die druiven die we net in de wijngaard hebben gezien. Lukt het, meneer Kronen?
1: Ja, het lukt.
0: Het lukt, want u bent er toch gewikkeld. Oké, daar gaat hij. En dan heb ik begrepen, het weer wordt warmer, dat eigenlijk deze streek een beetje te vergelijken is momenteel met de Bourgogne, met de Morvan.
1: Ja, als je kijkt naar de warmteperiode, de hoeveelheid warmte die hier is, plus de hoeveelheid zonneschijn, gaan we heel dicht naar Bourgogne toe. Wel een beetje naar het najaar verplaatst, want het begint hier later, maar uiteindelijk, en dan even veel later hebben we de oogst. Maar het lijkt steeds meer op Bourgogne. Zodat we rassen die daar geoogst worden, zoals Pinot Noir, kunnen hier ook.
0: Ja, dat kan lekker zijn voor de wijnliefhebber, maar tegelijkertijd is het ook een beetje dat je zegt van nou, met die klimaatverandering, want als we nog een stukje verder gaan kijken, voor je het weet zien we hier in Nederland en Zuid-Frankrijk.
1: Ja, nou, maar in ieder geval, zoals het nu blijkt, in de laatste 20 jaar, is er zo'n 20% verandering gekomen in de hoeveelheid warmte en de hoeveelheid zonneschijn. Ja, en dat betekent ook dat je de teelt van de druiven moet je aan gaan passen.
0: Kortom, de wijnwereld, ook in Nederland, is in beweging.
1: Ja.
0: Ik begrijp al, je moet oppassen ook dat je niet te veel zonneschijn hebt, want dan krijg je suikeromzetting en dan heb je wijnen van 15%. En dat wil je allemaal niet, want dan is het geen wijn meer. We kunnen er uren over doorpraten, meneer Kronen, maar de hoogste tijd om eens eventjes deze glazen te vullen en toch even te kijken wat hier nou uitkomt. Ja. Het is natuurlijk nog vroeg.
1: Ja.
0: Eerst even ruiken maar, hè. Oh, dat is wel een echt een reinachtig luchtje.

0: even proef toch een beetje Frankrijk.
1: Ja, uiteindelijk is het.
0: Veel geluk gewenst in de toekomst.
1: Ja, dank u wel.

0: Danny Vera, we mogen hem graag laten horen aan je. En dat doen we vaak. Night of Thousand Lights is zijn huidige single. Oh ja, dit gaan we zo meteen horen, Anne. Want we gaan voor een koor. Want we hebben het over het koor vanwege het feit dat vanmiddag tussen 12 en 2 je stemgeluid, je stembanden getest worden bij Connie.
1: Ja, inderdaad. In ons programma aan tafel zit vanmiddag iemand van Vulco's Vocaal Festival. Dat is het weekend. Doen allerlei koren aan mee in de regio. Ja, wat me opvalt is als je op social media kijkt, gaan er wel eens filmpjes rond van koren die top 40 hits zingen.
0: Ja.
1: Nou, we doen even een kleine quiz, dacht ik leuk. Met één Nederlandstalige hit van de laatste tijd, gezongen door een koor. Mag jij raden welke dat is?

0: dat is Engelbewaarder. Het origineel van Mieke, zangeres Mieke, maar natuurlijk de hit van...
1: Marco Schuitmaker.
0: Marco Schuitmaker, ja. Maar dit is een koor dat dus popliedjes brengt. Dus,
1: ja, dit is koor Leedvermaak.
0: Echt geweldig.
1: Dat is een mooie titel.
0: En schrijf je het als leed, L-A-T-E, of als leed?
1: L-E-E-D. Leed. Ja, zo grappig.
0: Nou, leuk. En die komen wel vaker bij elkaar. En die nemen dus nummers op die populair zijn.
1: Ja, dat is echt iets van de laatste tijd.
0: Wat geinig.
1: Ja, leuk toch, ja. Ja, soms moet je ook thuis oefenen als je in een koor zit. Hè. Dan moet je liedjes instuderen.
0: Oh, dat is wel best.
1: Repeteren. En in het tv-programma Lang Leven de Liefde, waarin deelnemers met elkaar daten op zoek naar de liefde, gebeurde dat ook. Trix, deelnemster Trix, wilde graag Engelbewaarder laten horen aan haar date. Ja, die date zat er niet echt op te wachten.
2: Ik weet nu dat er een Engelbewaarder bestaat.
3: Staat hij nou aan? Ja, hè?
2: Zien,
3: ja, ja.
2: Als ze zachtjes...
3: Ja, het wordt al warm.
2: Ik weet nu ook dat ze een Engelbewaarder op
3: moet
2: je lijst.
3: Moet maken? Gehakt?
2: Ik kan het weten, ik heb mezelf feest op.
3: Lieve schat.
1: Dat is helemaal klaar, mens.
0: Oh, dit is bijna gênant, dit. Is uit het tv-programma dit?
1: Ja, nou, hij was aan het koken en Trix begint gezellig te zingen, maar hij wil niet op te wachten.
0: Het is allemaal wat.
1: Nou, vind jij het leuk als ik even meezing?
0: Nou ja, jongen zeg. Maar hoe is het afgelopen? Zijn ze nog bij elkaar of niet? Is het echt een date geworden, eenmalig of zo?
1: Helaas, niet bij elkaar gekomen. Nee, Henk en Trix was geen match.
0: Verbaas me ook niet. Goed, we hebben het hierover. Vanmiddag aan tafel wordt er hier ook over gesproken. Over koren dan.
1: Ja, zingen in de koor. Vind je dat leuk? Heb je dat ooit gedaan? Laat het aan ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En zo is het ballet. Inmiddels is het 8:50 geworden. En wie zingt er het hoogste lied? Ja.
1: Nou.
0: Dat is Margot, denk ik, hè? Ja.
4: Ja, kijk, als de microfoon uitstaat, dan zing ik ook keihard die Engelbewaarder mee. Want
0: dat
4: is
0: leuk, hè?
4: Wat ik, ja, dat vind ik ontzettend leuk. Maar niet, ik denk dat ik net zo slecht zing als die dame uit dat programma van de liefde.
0: Ja? Ja. Kan dat zo slecht, denk je dan? Dat is de wat zielig
4: eigenlijk.
0: Ja,
4: erg, hè?
0: Maar ja, wel leuk eigenlijk. Nog een keertje dan, even kijken of ze nog een keertje wil.
2: Dat er een Engel...
0: Nee, dat kunnen we haar niet aandoen. Goed. Maar het weer voor Midden-Nederland vandaag. Met het zonnetje erbij. Toch een uur geleden zei je dat er ook wat bewolking voor zou kunnen komen vanochtend.
4: Zeker, zeker. Ja, er zijn wolkenvelden. En in Cabauw, dat meldde ik een uur geleden. Ik heb nog gemeld van nou, misschien dat daar wel een drupje regen zou kunnen vallen. En ja? Om 8:50 is er in Cabauw duidelijk een drupje gevallen. Maar... ja, echt één drupje hoor. Dus wat dat betreft is het vandaag een droge dag. Met naast wolken ook zeker ruimte voor de zon. En het grote verschil met gisteren is, we zijn die warmte kwijt. Op dit moment is het buiten 16, 17 graden met een matige noordoostelijke wind. En uit die noordoosthoek komt duidelijk veel minder warme lucht in vergelijking met gisteren. Dus we gaan vanmiddag naar een hele comfortabele 23 graden. Met zon en wolkenvelden. En een matig noordoostelijk windje. Dus wat dat betreft denk ik dat iedereen best tevreden kan zijn met het weer van vandaag.
0: Ja, ik vind het wel een goede conclusie eigenlijk. Maar het weer van de komende dagen gaan we er ook tevreden over worden.
4: Ja, morgen ook. Want ik denk dat het morgen nog wat zonniger wordt dan vandaag. En het wordt wel een beetje warmer, maar nog niet klefheet. 25 graden is mogelijk, zomerse temperaturen. Maar dan komen twee broeierig warme dagen. De vrijdag en de zaterdag. Vooral de vrijdag moet echt een hele kleffe, plakkerige dag gaan worden. Vooral in de namiddag en avond. Want we hebben met hoge temperaturen te maken. 27, 28 graden. Maar ook met een hoge luchtvochtigheid. En uit de wolken die dan ontstaan, zou in de loop van de namiddag en avond een regen- of onweersbui kunnen vallen. Nou, dat weerbeeld hebben we ook op zaterdag. Dan is het ook behoorlijk plakkerig met 26 graden, moet ik zeggen. Mm-hmm. En daarbij dus ook wolkenzon en misschien ook weer die kans op een regen- of onweersbui. En dan zien we vanaf zondag duidelijk een wat langere periode met wat lagere temperaturen. Maar het wordt zeker niet koud. We gaan terug naar 23 graden, nog steeds boven normaal. Maar dan begint wel een wat langere wisselvallige periode. Met vooral vanaf dinsdag een periode met nou vrijwel dagelijks een aantal buien. Dus dat is goed voor de natuur, maar dat is nog heel ver weg.
0: Ja, precies. Maar we praten nu over 1 juni, hè? Dat is meteorologisch gezien de start van de zomer, toch?
4: Precies.
0: Wel gek eigenlijk weer, hè?
4: Dat is heel wel gek, ja. Ja, maar ja, het weer houdt zich toch niet aan onze kalender. Dus,
0: Daar heb je gelijk in, ja. Goed, concreet, vandaag is best een aardige dag. Dat mensen wel in elk geval een beetje naar buiten kunnen. In vergelijking met gisteren, zeker, waar je bijna moest schuilen voor de hitte.
5: Zo.
4: Inderdaad, en morgen is het ook lekker. En vrijdag en zaterdag is het toch weer eventjes een beetje plakkerig warm.
0: Je bent er vanmiddag weer aan tafel, hè? En bij Aart in Utrecht komt thuis. Dankjewel, Margot, voor vanochtend.
4: Graag gedaan. Dag.
0: En lekker meezingen vandaag, hè, met de liedjes.
4: Ja, ga ik doen.
0: Home on a Monday.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Uitstekend bewakingsbeeld van een inbreker die binnen weet te komen bij een Utrechts restaurant en daar veel geld uit de kassa steelt. In Bilthoven sloeg een aalgladde oplichter meerdere keren toe. Oudere mensen raakten veel geld kwijt. En in Montfoort is een buschauffeur flink mishandeld tijdens een nachtelijke rit. Maar ook in dit geval staan de daders er heel goed op.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan. En door.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
0: Radio M Utrecht.
8: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
10: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000, dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
9: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
11: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
9: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer.
0: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Een heel goedemorgen en gezellig dat u er weer bij bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel en het is vandaag woensdag 27 mei. Ja, en 27 mei, wat is dat voor dag? Wel, dat is de internationale dag van het Atlantische Bos. En waarom is deze dag in het leven geroepen? Dat is om de aandacht te vestigen op de bescherming en het behoud van dit unieke en bedreigde regenwoud in Zuid-Amerika. Verder vandaag bij ons bij Eemland 1 Actueel. Horeca-ondernemers kunnen niet alleen meer rekenen op jongeren. De gezelligste dag van het jaar in Bunschoten, die komt eraan. Een muis, ja, dat is niet zomaar een muis. Daarover straks meer. De nominatie voor de Appeltjes van Oranje. En natuurlijk het weer van Klaas Bijker. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van woensdag 27 mei.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: I'm the toughest van de LP Bush Doctor. Pieter Tosh hoort u en I'm the toughest. We gaan naar de horeca in Amersfoort, want die groeit hard. En steeds meer cafés, restaurants en hotels die komen erbij. En daardoor ook meer banen. Het blijkt echter dat minder studenten een horecaopleiding gaan volgen. En ondernemers dreigen te maken te krijgen met een serieus personeelstekort. Daarover praat ik met Jeroen Schuil. Hij is arbeidsmarktadviseur van het UWV. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Steeds meer banen in de horecasector, dus je zou zeggen goed nieuws.
1: Ja, goed nieuws, want de horeca is een sector die groeit, wat je terecht zegt. Er openen ook nieuwe zaken en zeker na de coronaperiode een aantal jaren geleden zien we toch dat mensen steeds meer ook weer de horeca opzoeken. Mm-hmm. En met het weer van de afgelopen dagen en de komende tijd denk ik dat het alleen maar meer wordt. Maar al die mensen moeten wel verdiend worden.
0: Ja, er komt een hele grote maar achteraan. Want in de horeca, daar werken natuurlijk heel veel jonge mensen, waaronder de studenten. Maar het blijkt toch dat die groep steeds kleiner wordt. En hoe komt dat?
1: Nou, we zien meerdere dingen gebeuren op het moment. Het eerste is een hele algemene. Het CBS heeft berekend dat het aantal geboorten een jaar of 10, 15 geleden langzaam is gaan zakken. Dus wij zien nu het aantal jongeren de komende jaren afnemen met bijna 10%.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Ja, en dat is toch de grootste groep die bij ons in Amersfoort, maar ook in Nederland, in de horeca werkt. En ja, dat is de eerste groep waar onze werkgevers het van moeten hebben.
0: Ja, is het werken voor jongeren in de horeca nog wel aantrekkelijk, Jeroen?
1: Goeie vraag, ik denk het wel. Als ik zie, bijvoorbeeld mijn eigen kinderen werken allebei in een bijbaan in de horeca. En die zouden niet anders willen. De flexibiliteit, maar ook de beloning. De uren die men kan werken. De gezelligheid, het contact met de collega's. Maar ook met de klanten. Voor jongeren is het zeker nog steeds een hele aantrekkelijke baan.
0: Ja, toch neemt het aantal af. Dus ondernemers die zitten straks met een probleem. Wat raden jullie aan? Wat kunnen ze het beste doen? Want ja, ze hebben dat personeel toch nodig.
1: Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. En de eerste is natuurlijk, niet alleen jongeren hoeven in de horeca te werken. Wij zijn in Nederland, als je kijkt naar heel Europa, zijn wij de jongste wat betreft de horeca personeel. De jongste leeftijdsopbouw. In heel Europa werken veel meer ook wat oudere mensen, met alle respect. En dan bedoel ik ouder, dat kan 35 plus zijn.
0: Ja.
1: Dat begint al met een stukje imago. In horeca is in Nederland wel iets waarvan men denkt van ja, dat is typisch iets voor jongeren, typisch iets voor studenten. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, want als we even de grens overgaan dan en we gaan daar een terras op of een restaurant binnen, dan is het inderdaad zo dat je heel vaak door oudere dames en heren wordt bediend.
1: Ja.
0: Maar dat was dus bij ons vroeger ook zo, hè?
1: Het begint met een stukje imago. Het wordt vooral, zoals ik net al uit eigen ervaring vertel, het wordt vooral gezien als een bijbaan. Jongeren zijn makkelijk inzetbaar. Ja. En even heel eerlijk, je kan ze ook tot een bepaalde leeftijd nog wat lager belonen. En ja, daar wordt uitgebreid gebruik van gemaakt. Zeker die flexibiliteit die men heeft. En daarom is dat zo van oudsher gegroeid. Maar dat houden we dus niet vol.
0: Nee. Zou dat betekenen dat de ondernemer gewoon wat meer geld moet gaan uitgeven aan zijn personeel? Want als je volwassen dames of heren gaat aantrekken, dan moet je ze ook wat meer betalen.
1: Ja, het zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Ik weet niet, want het is echt een individuele afweging die mensen maken. Ik ken ook 35-plussers die in de horeca werken en die dat hun leven blijven doen. Gewoon ook omdat het vak zo leuk is. Net als in andere beroepen. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg sectoren en beroepen waar mensen ook niet werken om rijk te worden, maar gewoon ook omdat werk een groot deel van je leven uitmaakt en leuk moet zijn.
0: Ja.
1: Wat werkgevers verder nog wel kunnen doen, is natuurlijk dat imago wat ik het over had. Maar ook misschien het anders inrichten van werk. Kan het slimmer? Kan het efficiënter? Kunnen we technologie gebruiken? En
0: maar
1: ik ben niet overal voor. Hè.
0: Nee, maar Jeroen, dan praat je misschien over die bestelzuilen. Hè? Zoals, maar dat vinden mensen niet aantrekkelijk.
1: Dat kan ik me helemaal in vinden hoor. Heel eerlijk. Het kan een keer makkelijk zijn als jij in een fastfoodrestaurant binnenkomt en even snel je bestelling wil doen. Maar als ik op een terras ga zitten, wil ik niet eerst langs een zuil moeten lopen om daar mijn drankje te bestellen.
0: Nee.
1: Logisch. Maar er zijn meer oplossingen denkbaar. Hè? Werkgevers in met restaurants. Men zou ook kunnen denken aan het uitbesteden van de mise en place. Het laten voorsnijden van vlees en vis.
0: Ja.
1: Bepaalde werkzaamheden dus al elders laten doen. En ja, ook dat kost geld. Dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar misschien is dat nog een idee voor werkgevers.
0: Ja, nou is het niet alleen in bedienend personeel waar de tekorten gaan komen. Maar bijvoorbeeld ook in de keuken, hè, bij de koks.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dus het is een breder dan alleen maar bedienend personeel. Maar hoe krijg je nou jonge mensen gemotiveerd om die opleiding toch wel te gaan doen?
1: Nou, en daar leg je de vinger op de zere plek, want we zien juist het aantal mbo-studenten, horeca en bakkerij, zien we de komende jaren flink afnemen.
0: Ja, hoe komt dat? Heb jij daar een idee van, Jeroen? Waarom is het niet meer zo aantrekkelijk?
1: Nee, ik heb daar niet per se een idee bij. Ik denk dat het deels een stukje imago is, deels ook misschien wel de werktijden.
0: Dat
1: zeker als mensen na hun studie een met alle respect, gewone baan gaan nemen. Mm. Dan wil men ook in de weekenden misschien thuis zijn. En, heel toevallig, ik ken een jonge dame, die werkt nu in een indoor speelparadijs. Heeft een volledige mbo-opleiding in de bakkerij afgerond. Maar zegt, ja, als ik daar ga werken, dan moet ik morgens om 4 uur in de bakkerij staan. En ik weet niet of ik dat nu al wil.
0: Nee, jammer hè, eigenlijk. Want het is zo'n mooi beroep. Het is echt een heel mooi beroep. Dus ja, hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat kan het UWV betekenen? En wat moeten de horecaondernemers zelf gaan doen?
1: Nou, bij het UWV op de Stadsring in Amersfoort, Stadsring 75, hebben wij 2 keer in de maand, dus de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand, hebben wij inloopspreekuren voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de horeca. En ik zou ook werkgevers willen uitnodigen om daar eens een keertje te informeren. Want ook aan die kant proberen we de arbeidsmarkt natuurlijk te helpen.
0: Ja.
1: Ja, en wat werkgevers betreft, denk na over de inrichting. En kijk inderdaad eens verder dan die student. Ik snap dat het makkelijk is, dat ze flexibel zijn. En misschien in sommige gevallen wat goedkoper. Maar een 35-plusser die zijn hart verpand aan de horeca, ja, daar heb je misschien nog veel langer wat aan.
0: Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Het zou toch jammer zijn als we naar de bestelzuil moeten, hè, Jeroen? Daar willen we niet naartoe. Laten we hopen dat meer jonge mensen ook interesse gaan krijgen om toch het mooie vak, hè, van kok of sowieso in de horeca. Je kan daar ook een mooie baan in opbouwen eigenlijk. Dat ze daar meer interesse voor gaan krijgen. Ik dank je nu voor het gesprek en ik wens je een hele fijne dag.
1: Bedankt, insgelijks.
0: Dag hè. Jeroen Schuil was dat van het UWV.

0: Ja, de liefde stroomt hier bij Eemlands Heen actueel vandaag. U luisterde achtereenvolgens naar Aan de Noordpool. En dat was Corrie en de Rekels. En het was 1968 toen dat nummer geschreven werd door Pierre Cartner. En u luisterde naar Bepe, A Tick, A Thumpy of My Heart. Dan is het tijd voor de Appeltjes van Oranje. Ja, dat is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. En deze prijs is voor bijzonder maatschappelijke initiatieven. En dit jaar staat de prijs in het teken van samen armoede doorbreken. Stichting Out of the Box uit Amersfoort maakt kans op een van de Appeltjes van Oranje. En wie is de oprichter van Stichting Out of the Box? Nou, dat is Alex van Klooster. En daarmee ga ik praten. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alex, gediplomeerd bokstrainer, ondernemer en oprichter van Out of the Box. Hoe is het om genomineerd te zijn voor deze Appeltjes van Oranje prijs?
1: Dat is een enorme eer. We hebben dit jaar bestaat de stichting of Out of the Box 10 jaar.
0: Ja.
1: En om dat mooi te bekronen met een Appeltje van Oranje als alles goed gaat, dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
0: Dat zou zeker fantastisch zijn. Er zijn 50 genomineerden, heb ik begrepen.
1: Ja, 50 genomineerden.
0: Ja.
1: De stemrondes zijn op dit moment aan de gang. En we stonden vanochtend bij aanvang van de dag op plek 13.
0: Oei.
1: En we proberen dus vandaag door te stomen naar de 10e plaats.
0: Nou, ik ga zo nog even de website en alles noemen aan het eind van ons gesprek. Dat mensen kunnen vandaag nog stemmen op jullie. Hè, hoe mooi zou dat zijn? Alex, jij bent de oprichter van Stichting Out of the Box. Met welk doel heb jij de stichting opgericht?
1: Nou, wij waren eigenlijk heel erg bezig met jongeren, jongvolwassenen, 18 tot 27 jaar, die ergens in hun leven zeg maar het karretje naast de rails geraakt is, op een allerlei soorten manieren kan dat gebeuren. Daar zijn wij eigenlijk de boksport als middel gaan aanbieden om te kijken of we ze daarmee wat sterker in hun schoenen konden laten staan, wat meer in hun kracht konden zetten, wat meer zelfvertrouwen konden geven, wat meer naar hun grenzen konden zoeken. En uiteindelijk bleek dat zo'n groot succes te zijn in samenwerking met de zorg in de regio Eemland. Dat we uiteindelijk dus subsidies moesten gaan zoeken om zoveel mogelijk van die jongeren bij ons binnen te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat lukt niet als bedrijf, dat die mogelijkheid was. En dat kon alleen maar als je een vereniging of een stichting zou zijn.
0: Ja.
1: Dus dan hebben wij met een groep mensen bedacht van, weet je wat, richten we een stichting op. En dan kunnen we dat doen.
0: Ja, je doet dit met een aantal mensen, hè? Je doet dit met een groepje mensen om jou heen.
1: Ja.
0: Kan jij vertellen, Alex, hoe kom je in contact met deze jonge mensen die kwetsbaar zijn, hè? Dus in de verkeerde kringen soms belanden?
1: Zeker, zeker, zeker. Nou, wij hebben een samenwerking gezocht natuurlijk in eerste instantie met de gemeente Amersfoort. Die natuurlijk behoorlijk in beeld hebben en goed in beeld hebben waar deze jongeren zitten. Daarmee zijn we ook direct gekoppeld aan eigenlijk alle zorgpartijen in Amersfoort, die natuurlijk deze jongeren allemaal begeleiden op een manier. Daar hebben we contact mee gezocht en gevraagd of zij interesse hadden om die jongeren bij ons langs te sturen en mee te doen in ons traject. Dus niet echt, wij zijn geen hulpverlener, roep ik altijd maar wij bieden sport aan en tijdens die sport, want we hebben ook in ons team drie social workers lopen, dus maatschappelijk werkers lopen,
0: ja.
1: En een aantal ervaren sporttrainers lopen. We hebben ervaringsdeskundigen inmiddels erin lopen die dus het traject doorlopen hebben en teruggekomen zijn als vrijwilligers. En daarin dus ook zeg maar hun peers, hun leeftijdsgenoten begeleiden. Vertellen hoe zij ooit binnenkwamen, hoe zij eruit gingen aan het einde van het traject.
0: Ja.
1: Dus er zijn dus eigenlijk niet zo heel ingewikkeld om aan die jongeren te komen, omdat wij gewoon een hele goede keten van partners om ons heen hebben weten te verzamelen de afgelopen jaren.
0: Duidelijk, Alex. Maar kan jij hem even in het kort uitleggen wat het doet met zo'n jonge vrouw, jonge man, die bij jou, bij jullie komen. En die gaan dan die box sport beginnen. Wat gebeurt er met ze? Dat ze sterker worden. Hè? Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk.
1: Nou ja, het begint natuurlijk wel met fysiek sterker worden. Dus het is vooral vaak omdat ze een slechte conditie hebben. Hè, vanwege soms middelengebruik of andere slechte gewoontes. Dan gaan we eens kijken of we een beetje aan de conditie kunnen werken. En dan, daarna gaan we langzaam eens kijken. Hoe komt het nou eigenlijk dat je aan die middelen geraakt bent. Of dat je op het slechte pad terechtgekomen bent. Dan komen daar soms verhalen uit. Die zijn schrijnend. Hè, want er zit heel vaak dat wij merken. Is dat zij voor een groot deel uit eigenlijk op onveilige thuissituatie komen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor dit zo overkomen is eigenlijk. En op een gegeven moment echt geen rem meer is en dit maar doorgegaan is.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we in gesprek en dan gaan we kijken. Van, joh, hoe kunnen we nou voor een bokszak is bekijken van hoe voelt het als je dit doet en hoe voelt het als je dat doet. Het is niet dat we ze leren boksen, want dat is zeker niet de bedoeling, maar wel de vormen van boksport die gebruiken we. En daarmee eigenlijk zetten we ze letterlijk en figuurlijk voor een spiegel om eens te kijken wat is nou je gedrag en wat is nou je reactie als je op die manier met bokshandschoenen aan onder druk gezet wordt om iets uit te voeren of iets te doen. En nou ja, we hebben op dit moment een hele positieve uitstroom van bijna 70% van onze jongeren die het traject verlopen. Die stromen positief uit. Dus dat betekent dat zij...
0: Dat is best een hoog aantal, hè?
1: Dat is een enorm hoog aantal.
0: Ja, dat vind ik een hoog aantal, ja. Ja.
1: Als je kijkt vanuit zorgland is dat echt ongelooflijk hoog.
0: Ja, zeker.
1: Het blijkt gewoon dat dus om door die sporten zeg maar als vehikel in te zetten, dus als middel in te zetten, komen we veel verder dan dat je gemiddeld in de therapie komt.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ze zijn lekker bezig, maar ze krijgen ook verbinding bij jullie, hè, met elkaar. Ja, en ze kunnen praten als ze dat willen. Maar ze kunnen ook lekker even met die bokszak aan de gang. En dat is misschien ook wel eens heel fijn.
1: Gewoon even je hoofd leegmaken eigenlijk. Weet je. En als je hoofd leegmaakt, heb je ruimte voor andere dingen in je hoofd. En dan kun je op dat moment kunnen we het gesprek aangaan en kijken of we dus nieuwe zaadjes kunnen planten die uiteindelijk ontkiemen tot een hele mooie bloem.
0: Nou inderdaad, stel nou hè, Alex, dat jullie die prijs van 25.000 euro is het, dat jullie die winnen. Wat betekent dat voor de stichting en daardoor ook voor de jonge mensen?
1: Dat zou een enorme boost zijn, want het gaat eigenlijk niet alleen om die 25.000 euro en een mooi beeldje wat ontworpen ooit is door onze prinses Beatrix.
0: Ja, die hoort er ook bij, het mooie beeldje.
1: Die hoort er zeker ook bij. Mochten we hem ontvangen, gaan we hem ook echt op Huis ten Bosch in ontvangst nemen. Maar ik denk dat niet alleen die 25.000 euro, maar dat het ook voor onze stichting heel veel deuren gaat openen. Omdat je winnaar bent van de Appeltje van Oranje en dus goed onderschreven bent eigenlijk door het Oranje Fonds als een goed doel. Wat echt het verschil maakt.
0: Ja.
1: Dus die 25.000 euro is hard nodig natuurlijk om dit allemaal wel te kunnen bekosten. Want de jongeren kunnen bij ons kosteloos dat traject komen volgen.
0: Uh-huh.
1: Dus er zijn voor de jongeren zelf geen kosten aan verbonden. Dus we maken wel kosten natuurlijk. Dus het bedrag is fantastisch mooi.
0: Dat zou inderdaad
1: prachtig zijn. En het is ook voor de continuïteit natuurlijk. Want ook dit soort initiatieven kosten wel geld. Dus dat geld kunnen we altijd gebruiken.
0: Het zijn allemaal hele mooie doelen. Ze staan in het teken dit jaar van samen armoede doorbreken. Dat is natuurlijk een heel breed, jammer genoeg, heel breed vlak. Maar jullie doen daar op jullie manier werken hard om de jongeren inderdaad op een positieve manier weer terug de maatschappij in te kunnen sturen. Hè? Dat ze daar ook weer naar met een andere blik naar gaan kijken. Ja, ik gun het jullie van harte en ik ga dan ook mensen oproepen. Jullie kunnen vandaag nog stemmen door naar stem.oranjefonds.nl te gaan. En dan kunt u uw stem uitbrengen op Out of the Box.
1: Graag, want we zoeken nog, schrik niet voor vandaag, nog zo'n 1000 stemmen om in die top 10 terecht te komen.
0: Nou, ik hoop zo van harte, Alex, dat het gaat lukken. En als het gaat lukken, dan wil ik je graag weer in de uitzending hebben. Natuurlijk om het even te vieren, hè, zeg maar even. Jullie doen prachtig werk, dus het is jullie van harte gegund, dat zei ik al. Dus ik ga nog één keer noemen, Alex, en dan wens ik je alle succes toe. Dus iedereen die nu luistert, ga naar de website stem.oranjefonds.nl en stem dan op Out of the Box. Alex van Klooster, dankjewel en toi toi.
1: Dankjewel voor de aandacht.
0: Graag gedaan.
1: Ja,
0: weg.

0: Ja, u luistert naar een live opname van de Dubliners met het nummer The Wild Rover. En dan is het tijd voor het nieuws. Of voor het weer met Klaus.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaus Bijker.
0: Ja, Klaus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Klaus, het is eventjes anders dan gisteren, hè?
2: Ja,
0: het
2: hè?
0: Is bijkomen, zeg maar, van die hitte.
2: Ja, dat was echt een enorme uitschieter. Lang niet overal, hè? Want in het noorden van het land is de temperatuur erg achtergebleven bij de rest van het land.
0: Ja.
2: En wij behoren tot het warmste deel van Nederland.
0: Nou.
2: De Eemvallei en de Veluwezoom richting Duitsland, overal dik boven de 30 graden. Ja, ook een deel van Limburg deed mee.
0: Ja.
2: Ja, zo zie je maar weer. Ik had wel eens twijfel of het wel zo heet zou worden, maar als het warm wordt, wordt het vaak warmer als je denkt.
0: Nou hè, het was behoorlijk. En vandaag mogen we een beetje bijkomen.
2: Ja.
0: Het is zelfs een beetje bewolkt hier in Baren.
2: Ja, er kan lokaal een buitje vallen, maar het stelt niet veel voor als het überhaupt een buitje valt. En de temperatuur, is meer dan 10 graden lager als gisteren.
0: Ja, ik vind het niet verkeerd hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hoe gaat dat er verder uitzien?
2: Ja, dat vind je niet verkeerd, maar dan gaan we toch weer een beetje de verkeerde kant op, als je het zo bekijkt.
0: Mm-hmm.
2: Want morgen gaat de wind vanuit noord alweer de oosthoek opzoeken en komt die warme lucht weer terug.
0: Aha.
2: Dus morgen rond de 25 graden en dan rond zaterdag kan het toch weer even 30 graden worden.
0: Ja.
2: Tenminste, het lijkt op tussen de 25 en de 30, maar ik gok erop dat het weer warmer wordt als je nu denkt.
0: Ja.
2: Dus laten we houden op rond de 30.
0: Ja,
2: en dan in de loop van zaterdag dan wordt die warmte alweer weggedreven hoor. Dan kan er een lokaal een licht onweersbuitje vallen. En dan zondag, maandag komt er een operatie van geleidelijk veel koeler weer en regenachtig.
0: Oh, nou ja, dus dat is volgende week.
2: Ja.
0: Ik hoorde gisteren toevallig ook bij het weer dat we ook gaan praten over gevoelstemperaturen tussen 0 en 10.
2: Ja.
0: En wat zou je het vandaag geven?
2: Een gevoelstemperatuur, ik denk een 5 of zo.
0: Een 5. En gisteren was het een 8, hè?
2: Het meest hete is.
0: Nee. Nou ja, ik vind het wel.
2: Op de 5 en dan zouden we zaterdag op de 8 of 9 kunnen komen.
0: Oei. Kijk,
2: want het is dan wel een broeierige warmte.
0: Daar heb je ook nog verschil tussen, hè? De droge en de broeierige warmtes.
2: Ja, een lekkere droge warmte en 30 graden is goed, tenminste voor mijn lichaam, hè? Goed te verdragen. Maar als er ook nog die vochtigheid bij komt,
0: daar zijn wij niet.
2: Je onprettig voelen.
0: Precies, Klaas. Goed, dus vandaag eventjes, laten we zeggen, een beetje bijkomen van de hitte.
2: Bijkomen van de hitte, maar dan warmt het weer snel op. Dus morgen rond de 25 graden. Zaterdag zou het zelfs tropisch kunnen zijn. Het is een beetje een onzekere verwachting van wanneer komt die regen en onweer. Wat niet al te veel voorstelt hoor, maar het brengt wel een beetje afkoeling.
0: Ja.
2: En daarna operatie overgang naar koel en regenachtig weer.
0: We gaan het van jou horen, Klaas.
2: Ja, daar zullen mensen over mopperen, maar de natuur en de tuinen vinden het heerlijk.
0: Ik wou net zeggen, die lusten dan wel een slokje. Klaas Bijker, dankjewel voor vandaag en tot morgen weer.
2: Tot morgen.
0: Dag hè.

0: Ja, No Woman No Cry. En dat was van Bob Marley en de Wailers van de LP Live. En dit was de lange versie. Heerlijk hier bij Eemland 1 Actueel. The Sounds of the Reggae. We gaan naar 30 mei en dat is aanstaande zaterdag. Want dat is de gezelligste dag van het jaar tijdens de Bunschoten Boeren en Beestenboel. Ja, en dat is, wat is dat voor een dag? Daarover ga ik praten met Arie Terbeek. Arie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Aanstaande zaterdag, ja, dan wordt het weer meer dan gezellig in Bunschoten. Ja. De eerste keer dat deze dag was, de Bunschoten Boerenbeestenboel, was in 1998.
1: Ja.
0: Weet jij wat helemaal de aanleiding goed was toen daarvoor?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk het feit dat er in Spakenburg een visserijdag was.
0: Ai, oké. Okay.
1: En dat veel bezoekers en belangstellende trok.
0: Ja.
1: En de toenmalige directeur van de Rabobank die vond dat er ook in Bunschoten wat moest gaan gebeuren.
0: Aha.
1: Want daar gebeurde eigenlijk niks. Terwijl er vroeger toch vakveedagen en weet ik wat allemaal waren. En dat was allemaal doodgebloed. Dus er moest iets nieuws in het leven worden geroepen.
0: En vandaar de Bunschoten Boerenbeestenboel.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: En dat is toch wel uitgegroeid tot een heel groot evenement, mag je wel zeggen, hè?
1: Ja, de hele straat hier staat vol met merkramen. En we moeten helaas mensen teleurstellen die ook nog willen komen.
0: Oh.
1: Maar ja, vol is vol.
0: Ja, want wat is er nou allemaal zo'n beetje te beleven op die dag, Arie?
1: Nou, het is natuurlijk vooral, zoals je net al zei, vooral gezelligheid. En
0: elkaar
1: ontmoeten. En daarnaast zijn er talloze kraampjes waar je leuke dingen kan kopen. En natuurlijk de inwendige mensen niet te vergeten.
0: Nee, en zeg ik ook beestenboel, betekent dat er ook dieren zijn?
1: Ja, er zijn altijd wat koeien. En kleine dieren zijn er ook. Maar door de MKZ en dat soort dingen is het allemaal wat moeilijker geworden dan in het begin.
0: Mm-hmm.
1: Want je mag niet zomaar een lading koeien ophalen en op de markt neerzetten.
0: Nee, dat
1: moet eerst allemaal geregistreerd worden en weet ik het allemaal.
0: Ja, maar verder, en wordt er ook nog klederdracht gedragen op die dag?
1: Meestal is de vrouw die de bakkerskar bedient in klederdracht.
0: Oh,
1: dat is niet hetgene waar we op focussen in het bijzonder.
0: Nee, maar waar ligt de focus in het bijzonder wel op?
1: Nou, op de beestenboel.
0: Op de beesten.
1: Beesten, dat zijn natuurlijk beesten, maar je kan het ook zien als van alles wat.
0: Ah, op die manier.
1: Manier moet je het zien.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een met allerlei kramen, met allerlei lekkers natuurlijk. Hè? En leuke spulletjes om te kunnen kopen. En terrasjes. Nou ja, het wordt prachtig weer, Arie. Dus dat zit lekker mee. Dus de terrassen zullen...

0: wel volstromen. En hoeveel bezoekers komen er nou gemiddeld zo?
1: Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè?
0: Ja, maar wat verwachten jullie?
1: We staan niet aan het begin te tellen van hoeveel er nou komen.
0: Nee, maar wat denk je?
1: Enkele duizenden zullen er zeker rondlopen.
0: Ja, en hoe moet dat dan met al die auto's? Want waar laten jullie die dan?
1: Ja, dat is altijd een probleem. Want we moeten natuurlijk sowieso al de dorpsraad vrij zien te krijgen van auto's.
0: Mm-hmm.
1: En meestal lukt dat. En een enkele langslaper die komt dan tot zijn ergernis erachter dat hij weggesleept is.
0: Oh jee.
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet hebben dat je rijkramen hebt en dat er een auto tussen staat die er niet hoort.
0: Nee, dat kan
1: maar
0: zeker
1: die, ja, maar die moeten dus al in de straatjes erachter een plekje zien te vinden.
0: Ja.
1: En dat geldt eigenlijk ook voor de mensen die op bezoek komen.
0: Ja. Dus het beste is als je even kan, dat je op de fiets komt, hè?
1: Dat is het helemaal het mooiste.
0: Dat is het mooiste.
1: We hebben natuurlijk ook nog een heleboel trekkers. Nou, ik heb horen verluiden zijn dat er 65.
0: Oh jeetje, dat is een heleboel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die hadden we eerst altijd op een stuk weiland, dus dat maakt er niet zoveel uit. Maar dat is niet meer beschikbaar omdat het verkocht is. Ja.
0: Dus
1: we hebben het parkeerterrein achter het gemeentehuis daarvoor bestemd.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat je daar ook niet kan parkeren. Dat was even goed dan moeilijk hoor, omdat we de toegangsweg, daar staat de brandweer en er staan wat stationaire motoren.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dit staan er ook nog twee oude vrachtwagens, twee Bedfords met melkbussen.
0: Oh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk, want oude voertuigen zijn er ook. En dus het is goed om even tegen de mensen te zeggen die willen gaan willen komen aanstaande zaterdag. Denk eraan dat je niet kan parkeren. Zeker niet midden in Bunschoten. En zeker ook niet op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Maar zet je auto aan de rand van Bunschoten. Of kom eigenlijk het liefst op de fiets.
1: Ja, nou, dat is nou mooi. Tegenwoordig zit bijna iedereen een elektrische fiets. En dat is makkelijker dan wanneer je met de auto
0: zo is
1: een plekje
0: moet zoeken. Zo is dat, Arie. En het wordt lekker weer, dus dat komt helemaal goed. Nou, het wordt een gezellige boel, wat jij net zei. Het wordt een beestenboel. Heel veel bezoekers, heel veel te zien en te beleven. Is er ook nog iets speciaals voor de kinderen op die dag?
1: We hebben een mevrouw die spelletjes doet met de kinderen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Dat is elk jaar verschillend.
0: Ja.
1: Maar ze doet het wel altijd heel leuk en de kinderen vinden dat ook leuk.
0: Dat denk ik ook.
1: En daarnaast een pannenkoekje eten bij de molen is voor de kids natuurlijk helemaal geweldig.
0: En voor volwassenen toch ook lekker, hè?
1: Ook dat.
0: Goed. Ja. Arie ter Beek, dank je wel voor het gesprek. Wilt u, luisteraars, even een kijkje gaan nemen in Bunschoten zaterdag? Het kan vanaf morgens 10:00. Dan bent u van harte welkom. En het gaat allemaal door tot 's middags 5:00. Arie, ik wens je een hele mooie dag toe aanstaande zaterdag. En bedankt.
1: Ja.
0: En voor nu
1: ja,
0: ook een fijne dag. Dag, hè?
1: Ja, doei.

0: uit. En Pins, dat zijn mijn toddig af. Schattig is hij, met je gat.
1: Ja, kent u hem nog? Ivan Heijen met zijn wilde boerendochter. Grappig nummer, ik moet er altijd een beetje om lachen. Maar goed, dat was hem dan uit Vlaanderen, Ivan Heijen. Heijlen, neem me niet kwalijk. Ik zei het verkeerd. Maar ik werd eventjes gecorrigeerd door mijn technicus, jazeker. We gaan naar de muizen, want ja, wie denkt dat een muis gewoon een muis is, ja, die komt bedrogen uit. De Natuuracademie organiseert namelijk een mini-cursus over muizen en dat gaat heel verrassend worden. Over deze kleine viervoetertjes die menigeen angst aanjaagt, ga ik praten met Brigitte Kuipers. Brigitte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Welkom. Ja, de muis. Ja, menig een is bang voor dat hele kleine beestje. Maar hoeveel soorten muizen kennen wij eigenlijk hier in Nederland?
2: Oeh, dat is meteen een hele inhoudelijke vraag. En eigenlijk ook wel een lastige. Want we hebben vier groepen van muizen. Maar muizen. Warenmuizen en slaapmuizen.
1: Ja.
2: En dan zijn die spitsmuizen bijvoorbeeld. Dat zijn dan alweer eigenlijk weer geen echte muizen.
1: Oh, kijk, daar gaan we al. Hè?
2: Daar gaan we al.
1: Daar gaan we al. Ja.
2: Ja.
1: Dus er zijn vele soorten muizen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Zijn nou die muizen die buiten in het veld lopen, zijn dat nou ook dezelfde die, ja, die je tegen kan komen in huis?
2: Nee, meestal niet. De muizen die we wel vaker tegenkomen in huis, dat zijn de echte huismuizen. Hun naam zegt het eigenlijk ook al.
1: Mm-hmm.
2: Maar de meeste muizen die je buiten ziet lopen, dat zijn hele andere. En als je echt heel stil zit en je kan heel goed kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat die zo'n muis zomaar zo'n heel erg spits neusje kan hebben.
1: Ja, ja.
2: Dan zie je eigenlijk al meteen dat het een...
1: Ja, je bent af en toe een beetje moeilijk te verstaan. Bel je handsfree of even tussendoor?
2: Nee hoor.
1: Oh, nou dan ligt het gewoon aan de verbinding. Dan gaan we gewoon lekker door. Nou wordt er een cursus georganiseerd over deze muizen. En die cursus wordt gegeven door Rogier Lange. Hij is muizenkenner. Dat vind ik op zich ook al wel weer heel grappig. Dat er iemand is die zo alles over muizen weet. Wat wordt er tijdens die cursus zoal verteld?
2: Nou, ik denk dat Rogier houdt gewoon ook van muizen. En weet daar heel veel hele bijzondere en fascinerende dingen over te vertellen.
1: Ja.
2: Want het is eigenlijk heel leuk, zo'n diertje wat zo klein is, dat eigenlijk, net als wij, hersenen en darmen en botjes, en dat allemaal in zo'n kleine muis past.
1: Ja, ja.
2: En hij zal zeker ook ingaan op hoe herken je nou de verschillende soorten muizen. Als je ze inderdaad tegenkomt, als je dat al lukt. Want meestal zijn muizen banger voor ons dan wij voor de muis.
1: Ja, gek is dat, hè? Ja, gek is dat. Ja, en mensen zijn er vaak zo bang voor. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. Ja. En hij zal ook ingaan op het belang van muizen. Hè? Waarom zijn muizen nou zo belangrijk in de natuur?
1: Dat is ook heel belangrijk om dat te weten. Maar het wordt niet alleen maar theorie en plaatjes kijken. Jullie gaan ook het veld in, heb ik begrepen.
2: Ja, inderdaad. Met de mensen die donderdagavond aanwezig zijn, gaan we op dag of twee weken uitkijken. En dan zijn er ook speciale levende vallen neergezet, waar die diertjes even in vastzitten, zodat mensen ze ook echt kunnen bekijken.
1: Ja, en waar
2: niet
1: gaan...
2: Niet alleen van het plaatje is.
1: Nee, precies. En waar gaan jullie precies het veld in, Brigitte?
2: Nou, dat wordt eigenlijk altijd pas op het laatste moment bepaald. Dus dat wordt dan doorgegeven aan de deelnemers van de cursus.
1: Ja, oké. Okay. Dus ja. Dan wordt er pas bekendgemaakt waar jullie waar dat gaat worden. Wanneer gaat dit allemaal van start? Je had het over aanstaande donderdag.
2: Ja, inderdaad. En alleen het vervelende is dat de cursus, ja, voor ons heel fijn, die zit eigenlijk al helemaal vol.
1: Oeh, dus mensen kunnen er niet meer bij.
2: Nee.
1: Zou het een idee zijn om een tweede ronde te gaan doen?
2: Ja, eigenlijk wel, hè. Dat
1: ja.
2: zou heel mooi zijn.
1: Ja.
2: En nu organiseren wij de cursus samen met de lokale afdeling van de KNNV en het IVN. hier in Amersfoort. En dat doen we ieder jaar. Hebben we zo'n 7 van dit soort mini-cursussen per jaar. Dat muis zeker nog een keer...
1: Ja, dus eigenlijk moet de muis, het onderwerp muis moet nog een keer herhaald worden, denk ik. Hè?
2: Ja. En dus... we merken gewoon dat mensen steeds meer geïnteresseerd zijn ook in de natuur buiten. Van wat leeft daar nou allemaal? Ja. Dus we mogen op veel belangstelling rekenen.
1: Nou, dat is heel mooi. Dus aanstaande donderdag is de cursus vol. Dus luisteraars, ja, u kunt er niet meer bij. Maar hou de website in de gaten, hè, van jullie. En dan kun je van de Natuuracademie. En dan wordt die misschien een keer herhaald. Brigitte Kuipers, ik dank je hartelijk voor nu. En veel plezier aanstaande donderdag.
2: Ja, dank je wel.
1: Dag hè. Ja, u hoort het. De eindtune is alweer ingestart. Dat betekent dat Eemland 1 actueel voor vandaag. Ja, dat is voorbij. We hebben het er weer op zitten. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. Tussen 12 en 1 wordt het programma herhaald. Dus dan kunt u nog een keer genieten. En wij zijn er morgen weer. Hou de website in de gaten. En kijk op de socials. En daar kunt u alles terugvinden van Eemland 1. Ik dank u voor vandaag. Fijne dag verder. We zijn er morgen weer. Dag.

0: Warnink Sampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. De ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.

0: This program is human-made.
1: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
2: Het Muziekmuseum.
3: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En in die week, op 26 en 27 mei 1963, zijn in Studio B van de RCA-studio's in Nashville, Tennessee, opnamesessies van Elvis Presley. Op deze dagen worden onder andere You're the Devil in Disguise, Witchcraft en Love Me Tonight opgenomen. Wij luisterden naar Finders Keepers, Losers Weepers, geschreven door Dory en Ollie Jones en opgenomen dus door Elvis Presley op 26 mei 1963. Het liedje verschijnt pas voor het eerst in 1965 op een album van Elvis, genaamd For Everyone. Ja, hij heeft dus 2 jaar op de plank gelegen. Ik had het nummer nog nooit gehoord. Finders Keepers, Losers Weepers. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb. Misschien zeg je dat wel wat. En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Mooi verhaal, zou je denken. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40 eentje dus uit week 22. Ik vertel nog niet welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Alicia Beth Moore. Beter bekend als Pink, Amerikaanse zangeres. En Jamie Cullum komt uit datzelfde jaar, Britse zanger en multi-instrumentalist. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje geschreven door Mike Batt voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip die bij het liedje zit, zien we konijnen. En het nummer begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is deze keer een cd. Het is het 10e album van een Nederlandse zanger-componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt 5 decennia met een vaste tekstschrijver muziek. Bijzonder, ja. Een Nederlandstalig album dus deze week. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopt met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1963. Maar we gaan nu naar woensdag 11 september 1968.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In Los Angeles neemt Frank Sinatra op 27 mei 1965 September of My Years op. Het door Sammy Kahn en Jimmy Van Heusen geschreven liedje is de titelsong van zijn gelijknamige album. Deze LP komt op 21 augustus 1965 de albumlijst van Billboard binnen. September of My Years van Frank Sinatra bereikt de vijfde plaats. Het album wint een Grammy Award als de beste LP van 1965. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de Beatles beginnen op 30 mei 1968 aan de opname van een nieuwe LP in de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen. In Studio 2 is het nummer Revolution No. 1, een lied van John Lennon, de eerste track die wordt opgenomen. Julia is op 13 oktober 68 het laatste liedje dat voor het album op de band komt. Op 22 november 68 wordt van de Beatles een dubbel LP uitgebracht die in een witte hoes is gestoken. Het album gaat bij de fans de geschiedenis in als The White Album. Op deze dubbel LP staan onder andere Back in the USSR, Obladi Oblada, Why My Guitar Gently Weeps, Blackbird en Helter Skelter. Wij luisterden naar een nummer van John Lennon, Glass Onion. Het is de eerste opname die vond plaats op 11 september 68. In de song refereert John naar een aantal liedjes van de Beatles, zoals Strawberry Fields Forever, I'm the Walrus, Lady Madonna, The Fool on the Hill en Fixing a Hole. De dingen die hij beweert in de song waren voor hem een reactie op alle complottheorieën die over de Beatles de ronde gingen in 1967 en 68. Ja, toen waren er al volop complottheorieën, muziekvrienden. Zometeen de langspeelplaat van de week, een cd uit 2004. Het is het 10e album van een Nederlandse zanger en componist van Nederlandstalige liedjes. Hij maakt 5 decennia lang muziek met een vaste tekstschrijver. En die tekstschrijver heet Lennart Nijg.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 18.
0: Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst kijken naar de Tipparade die gekoppeld is aan die oude top 40, week 22, 1900 nog wat. We vinden daar muziek van een Belgische band. Het is gebaseerd op het liedje In the Navy van The Village People. Eerst maar eens luisteren.

0: Nummer 18 in de tipperaden bij de Rijkswacht van de Belgische band The Strangers. Ja, als je het niet helemaal hebt kunnen verstaan, snap ik wel, want ze zingen in het Antwerps dialect. Deze Antwerpse band wordt al in 1952 opgericht. Het laatste officiële optreden van de groep vond plaats op 14 mei 2002. Het liedje bij de Rijkswacht werd geschreven op de melodie van In the Navy van de Village People natuurlijk. Ik vertelde het, maar je had het waarschijnlijk ook zelf herkend. De single komt op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. In Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 3 weken in de tipparade. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 2004 en het is het 10e album van de Nederlandse zanger en componist Boudewijn de Groot. En het heet Het Eiland in de Verte. Boudewijn is actief in de Nederlandse popmuziek vanaf halverwege de jaren 60. En samen met tekstschrijver Lennart Nijg hebben ze hits met bijvoorbeeld Weltrusten meneer de president, Het Land van Maas en Waal en Avond. In november 2002 overlijdt Lennart Nijg. Boudewijn de Groot had zijn laatste album in 1996 uitgebracht, Een Nieuwe Herfst. Lennart Nijg liet een aantal songteksten na met bij sommigen het verzoek om er muziek bij te maken. En dat was voor Boudewijn een belangrijke reden om een nieuw album te maken. Op deze cd staan 8 liedjes met teksten uit het nalatenschap van Lennart Nijg. De overige teksten zijn van Freek de Jonge, Jan Rot, cabaretier Marcel Verrek en Boudewijn de Groot zelf. Het album is een van de meest bijzondere platen uit Boudewijns latere carrière. Het album ademt een sfeer uit van weemoed, volwassenheid en nostalgie. Belangrijke muzikanten op de plaat zijn Hans Hollestelle, Henny Vriente, Jan Hendricks en Marcel de Groot. De productie en arrangementen zijn van Ernst Jans. De muziek op de plaat varieert van intieme luisterliedjes tot uptempo nummers. Maar het zijn bovenal ingetogen songs. Het Eiland in de Verte van Boudewijn de Groot uit 2004 is een van de beste albums uit zijn rijke carrière van deze Nederlandse troubadour. En daarom is het deze week...
1: De langspeelplaat van de...

0: Ja, waanzinnig mooie cd. Het is deze week de langspeelplaat van de week. Plaat van Boudewijn de Groot uit 2004. Het heet Het Eiland in de Verte en wij luisterden naar het titelstuk. Muziekvrienden, nu totaal wat anders. Eén oude top 40 uit de geschiedenis van de popmuziek. Eentje uit week 22. Het jaar, daar ga ik nog even niks over zeggen. Daar komen we dadelijk vanzelf al achter. Als we die liedjes horen, ja natuurlijk. Dat frist ons geheugen op. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, dat was dat jaar. Wat ik over kan zeggen is dat het jaar is waarin het Europese parlement voor de eerste keer rechtstreeks gekozen wordt door de burgers van de EEG. Nou, lang geleden zou ik je zeggen. Op nummer 1 staat een liedje geschreven door Mike Betts voor een animatiefilm en uitgevoerd door een Amerikaanse singer-songwriter. En in de videoclip zien we konijnen. En het liedje begint met de volgende tekst. Is it a kind of a dream? Oké, kijk even naar die top 40. Daar zie ik 4 nieuwelingen, 4 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit België, de Verenigde Staten, Engeland, Nederland natuurlijk, Zuid-Afrika, Zweden, Duitsland en Israël.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Onderaan de lijst vinden wij een Amerikaanse soulzanger. Het liedje werd in de tijd geproduceerd door Harry Wayne Casey. Ik ken hem natuurlijk van Casey en de Sunshine Band. De eerste hit was Dance Across the Floor. Deze staat op 40. Spank, zo heet hij. Jimmy Bohorn.

Chris Difford horen we zingen in het Londense Cockney-accent in de band Squeeze met Cool for Cats. En in die band zat op toetsen, keyboards, piano Jules Holland. Nu muziek van Masada. En luister eens goed naar die intro. Het liedje Unknown Destination. Nou ja, een liedje. Ik denk niet dat erin gezongen wordt. Of wel. Ja, er wordt wel gezongen. Maar waar doet die intro je aan denken? Ik denk toch aan deze. Ja, sommige dingen gaan op elkaar lijken. Andere toonsoort, maar het is toch precies hetzelfde. Masada dus op nummer 38. Nieuw. Eerste hitje van de Dolly Dots. Met z'n zessen. En ze zingen over jongens.

Tweede gedeelte gaan we het liedje nog weer eens helemaal beluisteren. Dean Friedman. A One Hit Wonder, Lydia, zo heet het, staat dus op nummer 36. Dan nu muziek van een Amerikaanse dame. Uit Philadelphia komt ze. En ze zingt disco muziek. Met vaak een pikant randje. Zijn van die liedjes die we nooit meer terug horen. Even een klein stukje ervan.

0: witte disco van Pamela Stanley met This Is Hot op nummer 35.
1: Nieuw.
0: Nummer 34. De steunplaat in de tijd in het radioprogramma van Frits Spits. En dat was een razend populair radioprogramma, de Avondspits. Daar luisterde eigenlijk iedereen naar. Iedere dag tussen 6 en 7. In ieder geval iedere werkdag. Volgens mij ook op zaterdag. Hij heeft heel lang gedraaid. En hij had een steunplaat. Dus daarmee steunde hij een nieuwe plaat. Nou, dit werd een goede hit.

Een liedje van de band The Nerves. Maar van die band werd het geen hit, maar wel van Blondie. Wat een geweldige uitvoering. Hanging on the Telephone, natuurlijk met Deborah Harry, zangeres. En het leuke van deze lijst is dat we van het ene genre, net de New Wave van Blondie, springen naar het grote orkest van Lee. Every time.

Hij was misschien wel de grootste van hem. 31 dus in deze lijst met kilometervreters. We draaiden al nummer 18 uit de tipperade bij de Rijkswacht van de band The Strangers uit Antwerpen. En op nummer 30 vinden we ook alweer iets in het Antwerps.

Nou, ik zou hem even door de vertaal-app heen halen, want er is niks van te verstaan. Ja, het Antwerps dialect, dus het Vlaams is al heel erg moeilijk. Paul Boei heet hij. Ik heb de mot in mijn lijf. Maar het staat dus wel in die top 40. Week 22, 19 nog wat op nummer 30. Ja, bijzonder liedje. Stonden wat gekke dingen in, hoor. En wat dacht je van dit nummer? Ik was het vergeten. Er wordt ook niet in gezongen. Instrumentaal nummer van The Inner Circle. Die kennen we het beste van de La La La song. Maar dat was in 1992. En dit is daarvoor. Het liedje heet, of het nummer, Music Machine.

0: gaat.
1: Het is het eerste singeltje van Rita van Rooij, Monique Hagemeijer en Gemma van Eyck. Bij elkaar gebracht door Peter Koelewijn. Het is een eerste singeltje. Het heet Please Me, Please Do. Ja, de band Babe. Het was een soort van imitatie, zou ik het bijna kunnen noemen, van Luf. Ja, die hadden veel succes. Dus Peter Koelewijn dacht, weet je, ik bedenk ook gewoon zo'n bandje met drie van die meiden. Hartstikke leuk. Ja.

Met een beetje een onbekend nummer. Say When, zo heet het. Ja, ze werd eigenlijk bekend omdat ze samenwerkte met Nina Haak en Herman Brood in de film Tja Tja. Oh ja, dat was het. Bekend werd ze met het liedje Lucky Number. Op 24 Vrolijkheid van Anita Weijers met een W, dus niet met een M.

Ik ben verliefd op John Travolta. Dat was waarschijnlijk haar eerste hit. Waarschijnlijk, nee, dat was ook zo. Dit was een opvolger. Tot ziens, Teddy Bear. Sandy noemde ze zich. Anita Weijers dus. 23, liedje van Bob Marley en The Wailers. Wat hij al een aantal jaren daarvoor uitbracht. Op een album in een studio-uitvoering. En dit kwam in de tijd van het beroemde album Babylon by Bus. Een dubbel LP. En het werd gewoon op single uitgebracht. Waarom niet? Het werd een grote hit. Staat bij ons op nummer 23. Ja, ik hoef niet te vertellen hoe het heet.

We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus... Moeten we er dus nog 12 doen. Als ik naar de klok kijk, zetten we er even meer vaart achter jou. Donna Summer, Hot Stuff. Ze ging iets meer de kant op van de rock. Bijzonder is die gitaarsolo die erin zit. Van de gitarist Jeff Baxter, die vroeger bij de Doobie Brothers speelde. En Steely Dan. Ik zou hem graag het tweede gedeelte helemaal willen horen. Uit België. Ska was razend populair in deze periode. En die New Wave natuurlijk. Lou de Prijk, een producer, bedacht dit. Hij zingt het ook. Kingston, Kingston. Samen met een aantal dames. Kingston, Kingston. En zo heet het ook.

leuk, hebben we zo'n hitparade. De ska-muziek, Lee Towers komt voorbij. En dan zeilen we zo af naar deze romantische liedje.

Pinkfeemster. Peaches en Herb. Ja, de Herb bleef altijd hetzelfde, maar de Peaches die wisselden. Reunited 20 dus. We zijn bij het linkerrijtje. Muziek nu uit Zuid-Afrika. En ik zit er dwars doorheen te praten. Uit Johannesburg komen ze. Ja, pittig beentje. Echt wat anders dan Beep, hoor, zou ik je zeggen. Ja, we mogen het gewoon niet mee vergelijken. Cloud is echt een serieuze band uit Zuid-Afrika. Hadden dus een hit in deze lijst, nummer 19, met Save Me. Nu, die Electric Light Orchestra met Shine a Little Love.

En deze hebben nooit meegedaan met het Eurovisie Songfestival. Nou, misschien hadden ze wel eens een keertje kunnen inzenden. Dat was eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee geweest. BZN. Die hebben wat hits gehad in Nederland. En toch ook internationaal. Zeker wel. 16 staan ze deze keer met...

even nog vertellen over dat nummer waar Israël het Eurovisie Songfestival mee won. Dat was natuurlijk van Milk and Honey met Halleluja. Nu even de grootste klassiekers uit de disco/soul geschiedenis. Wat is dit een goed nummer, muziekvrienden? Earth, Wind & Fire samen met die Emotions. En zo heet het ook. Hij schreef het samen met Danny Lademacher, de gitarist van de band van de Wild Romans, Herman Brood. Het was een singeltje om de tijd te overbruggen tussen Cha Cha en Go Nuts. Dat zijn twee albums van Herman Brood. Het heet Never Be Clever en staat op nummer 14. Een grote hit voor Cashmere. Gewoon een studioformatie. Gezongen door Jody Pijper en Peter Hollesteller. We kwamen de naam Hans Hollesteller net al tegen. Broer dus van Peter. Zij zingen het liedje op het thema van Leo Sayer. George, daar is hij nog een keer met zijn selectie. Hij heeft al dit schat, allemachtig. Ook deze weer. Op nummer 12. Ja, het waren geen kleine hits die hij had hoor. Nee, echt serieus. Sing for the day. When you have a worried mind. Nummer 11. Klein stukje nog van nummer 11. Amerikaanse band. De muzikanten uit Afrika, Zuid- en Midden-Amerika.

0: Ik zei net, een Amerikaanse band is niet waar. Het is een Britse discogroep. En ze worden geproduceerd door Frank Farian van Boney M. Maar wel duidelijk, toch?
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
2: Chart Countdown.
0: Muziekvrienden, we hebben een oude top 40, eentje dus uit week 22. Het jaar is 1979. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. Een cd van Boudewijn de Groot, Het Eiland in de Verte. En ik zeg ook nog eventjes wat we net op nummer 11 hoorden, Eruption met One Way Ticket. Goed, komt ie. Nummer 10, Juliana. Kinderen van Nederland. Dat was de kinderen die het zongen. Ik ga het tweede gedeelte een stuk van laten horen. Niet helemaal hoor. En ik ga het vertellen waarom dat was. Nummer 9, Hooray Hooray van Boney M. Nummer 8, Happiness van de Pointer Sisters. Een klassieker. Nummer 7, Casanova van die andere Beep, genoemd Love. Nummer 6, Pop Music van M, letter M. Nummer 5, Some Girls Racy. Nummer 4, Does Your Mother Know, ABBA. Nummer 3, When You're In Love, Dr. Hook. 2, I Want You To Want Me van Cheap Trick. Had ook op 1 gestaan. En op nummer 1, Art Garfunkel. Hey, hey.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
6: Ketels cassettevoordeelpakket met de beste cassetten van Frank Sinatra. En de beste cassetten van de Drifters. Samen met Loekie de Leeuw in Ketels cassettevoordeelpakket. Tijdelijk met 40% korting. Nu in de winkel.
5: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
5: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 22. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1979. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Bright Eyes van Art Garfunkel. Het is geschreven door de Britse songwriter Macbeth. En werd speciaal geschreven voor de soundtrack van de Britse animatiefilm Watership Down uit 1978. Het liedje Bright Eyes stond wekenlang bovenaan de singlelijst in Engeland en werd de best verkochte single in 1979 in Groot-Brittannië met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren. Ondanks dat de muziek teder en dromerig klinkt, is het centrale thema in het lied de dood. In de animatiefilm zien we dat het konijn Hazel zwaar gewond raakt door een schot van een boer en op het randje van de dood zweeft. Hij wordt op dat moment bezocht door The Black Rabbit, een soort magere heinfiguur in de konijnenwereld. Door dit zwarte konijn wordt Hazel begeleid naar het hiernamaals. De animatiefilm Watership Down gaat over een groep konijnen die hun huis moet ontvluchten en op zoek gaat naar een veilige nieuwe plek om te overleven. Het liedje Bright Eyes van Art Garfunkel staat in Nederland 14 weken in de top 40, waarvan 5 weken op de eerste plaats. Ja, en ik zie ook altijd gelijk die videoclip weer voor me. Ik had er niks aan doen met die konijnen. Allemaal een beetje zielig, toch? Ja. De hele film trouwens kan je gewoon op YouTube bekijken. Watership Down, moet je maar eens doen. De muziek die we net hoorden is muziek uit een bioscoopfilm genaamd Performance. Deze film gaat op 28 mei 1970 in New York in première. De hoofdrollen worden gespeeld door James Fox, Mick Jagger als Turner en Anita Pallenberg, de vriendin van Keith Richards. Van de soundtrack wordt Memo from Turner als eerste solosingle van Mick Jagger uitgebracht. Het komt op 14 november 1970 de Britse hitparade binnen en komt tot 32. In Nederland komt de single dezelfde week binnen, maar komt in ons land tot nummer 5. Memo from Turner, dat is wat we horen dus. Zometeen tijdens deze rondleiding de 100ste single van een Britse artiest. Hij begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat bracht hij uit in 2022. Hij heet Harry Roger Webb. Maar wat is nou zijn artiestennaam? En dadelijk ook nog muziek van een band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Nou, mooi verhaal. Lang speelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een cd uit 2004. Hij is van Boudewijn de Groot en hij heet Het Eiland in de Verte. Het is een muzikale ode eigenlijk aan de tekstschrijver Leonard Nijg, die daar kort daarvoor overleed. En eigenlijk een beetje het verzoek deed aan Boudewijn de Groot. Ik heb nog een aantal liedjes. Wil je die alsjeblieft op muziek zetten? En dat heeft hij dus gedaan op deze LP. CD moet ik zeggen. Nou, hij is niet op LP uitgekomen. En dadelijk ook nog muziek van een zanger die stopte met live optredens omdat tijdens een van zijn concerten een jong meisje door het gedrang om het leven komt. Afschuwelijk verhaal. En dan vertel ik je nu dat Song for Beginners, de eerste soloalbum van Graham Nash, op 28 mei 71 in de winkels ligt. Op deze LP staan onder andere Better Days, I Used to Be a King, Chicago en We Can Change the World. De plaat komt op 19 juni 1971 de albumlijst van Billboard binnen en bereikt uiteindelijk de 15e plaats. In Nederland staat de LP 11 weken in de albumlijst met 4 als hoogste positie. Simple Man en Chicago van de plaat worden samen op single uitgebracht. Hoewel Chicago in de Verenigde Staten duidelijk als B-kant staat aangegeven, wordt deze track het meest op de radio gedraaid. In Nederland wordt het gezien als een single met 2 A-kanten en bereikt bij ons de 5e plaats in de Nederlandse top 40. We gaan nu luisteren naar een ander nummer, het openingsnummer van de LP, Military Madness, wat zelfs in Nederland op single wordt uitgebracht en 3 weken in de top 40 staat. Het lied is heden ten dagen nog net zo actueel toen Graham Nash het schreef in 1971. Een nummer over de waanzin van oorlog. MUZIEK

Wauw. Wat een prachtige tekst. Lennart Nijg schreef het, Boudewijn de Groot maakte de muziek erbij en Ernst Jans van Doe Maar natuurlijk schreef de arrangementen en produceerde het geheel. Van de langspeelplaat van de week, Het Eiland in de Verte, luisterden we naar Het Land van Koning Jan. Dadelijk nog één track van die plaat. Een nummer geschreven door Freek de Jonge. De tekst in ieder geval, De Vondeling van Ameland. Maar nu muziek van die band die op het punt staat te stoppen. Maar als David Bowie voor de groep een nummer schrijft, geeft dat de band een wereldhit en de motivatie om door te gaan. Het gaat hier om de Britse groep Mat de Hoepel. De band wordt opgericht in 1968 en een jaar later komt zanger Ian Hunter bij de band en bepaalt mede het geluid van de groep. Het commerciële succes bleef echter uit en daarom kondigde de band in 1972 aan te willen stoppen. Fan en vriend van de band, David Bowie, overtuigde de bandleden om door te gaan. Hij bood eerst het nummer Suffer Greta City aan. Hunter wees het aanbod af, David Bowie schreef daarna All the Young Dudes. Het nummer werd in de zomer van 1972 door Mat de Hoepel uitgebracht en werd de grootste hit van de band. Bowie zingt mee op de song en produceerde hem ook. De single komt op 12 augustus 1972 de Britse hitparade binnen en bereikt de derde plaats. In Nederland staat de single 5 weken in de top 40 met 27 als hoogste positie. Daarna heeft de band in Nederland geen hits meer. In hun thuisland scoren ze nog 6 hits. Nu dus All the Young Dudes, geschreven door David Bowie. Het lied heeft opvallend veel openlijke en subtiele verwijzingen naar de Londense gay- en travestie-scene waarin Bowie zich destijds begaf. Als we het naar het nu vertalen, is het een van de vroege queer anthems. Hier is All the Young Dudes van Mat de Hoepel. MUZIEK

Nummer 21 uit die top 40, week 22, 1979. Lou en de Hollywood Bananas. En ze speelden in op de ska-rage die er toen was. Maar als je het hebt over ze, gaat het eigenlijk alleen maar om producent en zanger Lou de Prijk uit België. Dan nu muziek van die zanger die stopt met live optredens omdat een jong meisje tijdens een van zijn concerten in het gedrang om het leven komt. Het gaat hier om de Amerikaanse zanger, acteur en gitarist David Cassidy. Hij wordt geboren in 1950 en heeft zijn grote doorbraak in 1970 met zijn rol als Keith Partridge in de populaire muzikale Amerikaanse tv-sitcom The Partridge Family. De serie maakt van David een tieneridool. De massahysterie rond zijn optredens werd zelfs Cassidy Mania genoemd. Tijdens zijn optreden op 26 mei 1974 in de White City Stadium in Londen loopt het behoorlijk uit de hand. Meer dan 650 fans hebben medische hulp nodig nadat ze zijn flauwgevallen of platgedrukt. De 14-jarige Bernadette Whelan is er het ergste aan toe. 4 dagen later komt ze te overlijden. Door dit voorval is David Cassidy zo aangeslagen dat hij onmiddellijk stopt met live optredens. Korte tijd later stapt hij ook uit de Partridge Family. Op 31 augustus 1974 wordt de laatste aflevering van deze televisieserie door de Amerikaanse omroep ABC uitgezonden. Hierna heeft hij een succesvolle solo-carrière, vooral in Groot-Brittannië, Duitsland, Japan en Zuid-Afrika. Ook speelde hij nog in verschillende films en tv-series. Hij overlijdt in 2017 op 67-jarige leeftijd. We gaan nu luisteren naar zijn eerste solo-hit in Nederland, wat hij had in 1972. Het liedje How Can I Be Sure. Het nummer is geschreven in 1967 door de leden van de Young Rascals. Zij hebben in dat jaar een top 4 notering daarmee in de Verenigde Staten. De versie van David Cassidy staat 9 weken in de Nederlandse top 40 met 12 als hoogste positie.

0: U luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. Music and more.
1: Dit is de top 40.
2: Week 22.
0: Nummer 36.
3: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Muziekvrienden 1979. Het was een grote mijlpaal voor koningin Juliana. Ze vierde haar zilveren regeringsjubileum. Vandaar dit singeltje in een gelukkig iets gekorte versie.
1: Nummer

0: Listen.
1: The Music Museum.
2: Listen.
0: Listen. Listen again.
3: De langspeelplaat van de week.
4: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. De Vondeling van Ameland. Wat een prachtig lied is dit. Geschreven de tekst door Freek de Jonge, muziek van Boudewijn de Groot. En natuurlijk ook door hem gezongen van de langspeelplaat van de week. Een cd uit 2004, Het Eiland in de Verte. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe. Dan nu als laatste verhaal de 100ste single van een artiest die begon in de jaren 50 en zijn laatste plaat uitbracht in 2022. Zijn echte naam is Harry Roger Webb en wij kennen hem als Cliff Richard. In 1958 heeft hij zijn eerste hit met Move It. In totaal brengt hij 159 singles uit, waarvan er 130 de Engelse top 40 bereiken. In zijn thuisland heeft hij 14 nummer 1 hits en is hij de enige artiest die in 5 opeenvolgende decennia, de jaren 50, 60, 70, 80 en 90, een nummer 1 hit heeft in het Verenigd Koninkrijk. Op het platenlabel EMI wordt op 27 mei 89 The Best of Me als 100ste single van hem uitgebracht. Op de B-zijde staat dat oude liedje uit 58, Move It. De single komt op 10 juni 1989 de Britse hitparade binnen en komt tot nummer 2. In Nederland komt Best of Me niet verder dan de tipparade.

0: Honderdste single van Cliff Richard, The Best of Me, werd in de tijd geschreven door David Foster. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 6.
0: Britse popartiest genaamd Robin Scott. Hij noemde zichzelf M. Gewoon een letter M, hè? Ja. En zo heet dat liedje. Als laatste dus. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren. Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: En heel goedemorgen en gezellig dat u er weer bij bent. U luistert naar Eemland 1 Actueel. En het is vandaag woensdag 27 mei. Ja, en 27 mei, wat is dat voor dag? Wel, dat is de internationale dag van het Atlantische Bos. En waarom is deze dag in het leven geroepen? Dat is om de aandacht te vestigen op de bescherming en het behoud van dit unieke en bedreigde regenwoud in Zuid-Amerika. Verder vandaag bij ons bij Eemland 1 Actueel. Horecaondernemers kunnen niet alleen meer rekenen op jongeren. De gezelligste dag van het jaar in Bunschoten, die komt eraan. Een muis, ja, dat is niet zomaar een muis. Daarover straks meer. De nominatie voor de Appeltjes van Oranje. En natuurlijk het weer van Klaas Bijker. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is Eemland 1 Actueel van woensdag 27 mei.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: I'm the toughest van de LP Bush Doctor. Pieter Tosh hoort u en I'm the toughest. We gaan naar de horeca in Amersfoort, want die groeit hard. En steeds meer cafés, restaurants en hotels die komen erbij. En daardoor ook meer banen. Het blijkt echter dat minder studenten een horecaopleiding gaan volgen. En ondernemers dreigen te maken te krijgen met een serieus personeelstekort. Daarover praat ik met Jeroen Schuil. Hij is arbeidsmarktadviseur van het UWV. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Steeds meer banen in de horecasector, dus je zou zeggen goed nieuws.
1: Ja, goed nieuws, want de horeca is een sector die groeit, wat je terecht zegt. Er openen ook nieuwe zaken en zeker na de coronaperiode een aantal jaren geleden zien we toch dat mensen steeds meer ook weer de horeca opzoeken. Mm-hmm. En met het weer van de afgelopen dagen en de komende tijd denk ik dat het alleen maar meer wordt. Maar al die mensen moeten wel verdiend worden.
0: Ja, er komt een hele grote maar achteraan. Want in de horeca, daar werken natuurlijk heel veel jonge mensen, waaronder de studenten. Maar het blijkt toch dat die groep steeds kleiner wordt. En hoe komt dat?
1: Nou, we zien meerdere dingen gebeuren op het moment. Het eerste is een hele algemene. Het CBS heeft berekend dat het aantal geboorten een jaar of 10, 15 geleden langzaam is gaan zakken. Dus wij zien nu het aantal jongeren de komende jaren afnemen met bijna 10%.
0: Dat is best wel veel, hè?
1: Ja, en dat is toch de grootste groep die bij ons in Amersfoort, maar ook in Nederland, in de horeca werkt. En ja, dat is de eerste groep waar onze werkgevers het van moeten hebben.
0: Ja, is het werken voor jongeren in de horeca nog wel aantrekkelijk, Jeroen?
1: Goeie vraag, ik denk het wel. Als ik zie, bijvoorbeeld mijn eigen kinderen werken allebei in een bijbaan in de horeca. En die zouden niet anders willen. De flexibiliteit, maar ook de beloning. De uren die men kan werken. De gezelligheid, het contact met de collega's. Maar ook met de klanten. Voor jongeren is het zeker nog steeds een hele aantrekkelijke baan.
0: Ja, toch neemt het aantal af. Dus ondernemers die zitten straks met een probleem. Wat raden jullie aan? Wat kunnen ze het beste doen? Want ja, ze hebben dat personeel toch nodig.
1: Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. En de eerste is natuurlijk, niet alleen jongeren hoeven in de horeca te werken. Wij zijn in Nederland, als je kijkt naar heel Europa, zijn wij de jongste wat betreft de horeca personeel. De jongste leeftijdsopbouw. In heel Europa werken veel meer ook wat oudere mensen, met alle respect. En dan bedoel ik ouder, dat kan 35 plus zijn.
0: Ja.
1: Dat begint al met een stukje imago. In horeca is in Nederland wel iets waarvan men denkt van ja, dat is typisch iets voor jongeren, typisch iets voor studenten. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, want als we even de grens overgaan dan en we gaan daar een terras op of een restaurant binnen, dan is het inderdaad zo dat je heel vaak door oudere dames en heren wordt bediend.
1: Ja.
0: Maar dat was dus bij ons vroeger ook zo, hè?
1: Het begint met een stukje imago. Het wordt vooral, zoals ik net al uit eigen ervaring vertel, het wordt vooral gezien als een bijbaan. Jongeren zijn makkelijk inzetbaar. Ja. En even heel eerlijk, je kan ze ook tot een bepaalde leeftijd nog wat lager belonen. En ja, daar wordt uitgebreid gebruik van gemaakt. Zeker die flexibiliteit die men heeft. En daarom is dat zo van oudsher gegroeid. Maar dat houden we dus niet vol.
0: Nee. Zou dat betekenen dat de ondernemer gewoon wat meer geld moet gaan uitgeven aan zijn personeel? Want als je volwassen dames of heren gaat aantrekken, dan moet je ze ook wat meer betalen.
1: Ja, het zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Ik weet niet, want het is echt een individuele afweging die mensen maken. Ik ken ook 35-plussers die in de horeca werken en die dat hun leven blijven doen. Gewoon ook omdat het vak zo leuk is. Net als in andere beroepen. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg sectoren en beroepen waar mensen ook niet werken om rijk te worden, maar gewoon ook omdat werk een groot deel van je leven uitmaakt en leuk moet zijn.
0: Ja.
1: Wat werkgevers verder nog wel kunnen doen, is natuurlijk dat imago wat ik het over had, maar ook misschien het anders inrichten van werk. Kan het slimmer? Kan het efficiënter? Kunnen we technologie gebruiken? En
0: maar
1: ik
0: dan
1: ben
0: praat
1: niet overal
0: je,
1: voor. Hè?
0: Nee, maar Jeroen, dan praat je misschien over die bestelzuilen. Hè? Zoals,
1: juist.
0: Maar ja, dat vinden mensen niet aantrekkelijk.
1: Dat kan ik me helemaal in vinden, hoor. Heel eerlijk. Het kan een keer makkelijk zijn als jij in een fastfoodrestaurant binnenkomt en
0: even
1: snel je bestelling wil doen. Maar als ik op een terras ga zitten, wil ik niet eerst langs een zuil moeten lopen om daar mijn drankje te bestellen.
0: Nee.
1: Logisch. Maar er zijn meer oplossingen denkbaar. Hè? Werkgevers in met restaurants, men zou ook kunnen denken aan het uitbesteden van de mise en place. Het laten voorsnijden van vlees en vis.
0: Ja.
1: Bepaalde werkzaamheden dus al elders laten doen. En ja, ook dat kost geld, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar misschien is dat nog een idee voor werkgevers.
0: Ja, nou is het niet alleen in bedienend personeel waar de tekorten gaan komen, maar bijvoorbeeld ook in de keuken, hè, bij de koks.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dus het is een breder dan alleen maar bedienend personeel. Maar hoe krijg je nou jonge mensen gemotiveerd om die opleiding toch wel te gaan doen?
1: Nou, en daar leg je de vinger op de zere plek, want we zien juist het aantal mbo-studenten, horeca en bakkerij, zien we de komende jaren flink afnemen.
0: Ja, hoe komt dat? Heb jij daar een idee van, Jeroen? Waarom is het niet meer zo aantrekkelijk?
1: Nee, ik heb daar niet per se een idee bij. Ik denk dat het deels een stukje imago is, deels ook misschien wel de werktijden.
0: Dat
1: zeker als mensen na hun studie een ja, met alle respect, gewone baan gaan nemen. Mm. Dan wil men ook in de weekenden misschien thuis zijn. En, heel toevallig, ik ken een jonge dame die werkt nu in een indoor speelparadijs. Heeft een volledige mbo-opleiding in de bakkerij afgerond. Maar zegt, ja, als ik daar ga werken, dan moet ik morgens om 4 uur in de bakkerij staan. En ik weet niet of ik dat nu al wil.
0: Nee, jammer hè, eigenlijk. Want het is zo'n mooi beroep. Het is echt een heel mooi beroep. Dus ja, hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat kan het UWV betekenen? En wat moeten de horecaondernemers zelf gaan doen?
1: Nou, bij het UWV op de Stadsring in Amersfoort, Stadsring 75, hebben wij 2 keer in de maand, dus de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand, hebben wij inloopspreekuren voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de horeca. En ik zou ook werkgevers willen uitnodigen om daar eens een keertje te informeren. Want ook aan die kant proberen we de arbeidsmarkt natuurlijk te helpen.
0: Ja.
1: Ja, en wat werkgevers betreft, denk na over de inrichting. En kijk inderdaad eens verder dan die student. Ik snap dat het makkelijk is dat ze flexibel zijn. En misschien in sommige gevallen wat goedkoper. Maar een 35-plusser die zijn hart verpand aan de horeca. Ja, daar heb je misschien nog veel langer wat aan.
0: Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Zou toch jammer zijn als we naar de bestelzuil moeten, hè Jeroen? Daar willen we niet naartoe. Laten we hopen dat meer jonge mensen ook interesse gaan krijgen om toch het mooie vak hè, van kok of sowieso in de horeca. Je kan daar ook een mooie baan in opbouwen eigenlijk. Dat ze daar meer interesse voor gaan krijgen. Ik dank je nu voor het gesprek en ik wens je een hele fijne dag.
1: Bedankt, insgelijks.
0: Dag hè. Jeroen Schuil was dat van het UWV.

0: Ja, de liefde stroomt hier bij Eemland 1 actueel vandaag. U luisterde achtereenvolgens naar Aan de Noordpool. En dat was Corrie en de Rekels. En het was 1968 toen dat nummer geschreven werd door Pierre Cartner. En u luisterde naar Bepe, A Tick, A Thumpy, My Heart. Dan is het tijd voor de Appeltjes van Oranje. Ja, dat is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. En deze prijs is voor bijzonder maatschappelijke initiatieven. En dit jaar staat de prijs in het teken van samen armoede doorbreken. Stichting Out of the Box uit Amersfoort maakt kans op een van de Appeltjes van Oranje. En wie is de oprichter van Stichting Out of the Box? Nou, dat is Alex van Klooster. En daarmee ga ik praten. Alex, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Alex, gediplomeerd bokstrainer, ondernemer en oprichter van Out of the Box. Hoe is het om genomineerd te zijn voor deze Appeltjes van Oranje prijs?
1: Dat is een enorme eer. We hebben dit jaar bestaat de stichting of Out of the Box 10 jaar.
0: Ja.
1: En om dat mooi te bekronen met een Appeltje van Oranje als alles goed gaat, dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
0: Dat zou zeker fantastisch zijn. Er zijn 50 genomineerden, heb ik begrepen.
1: Ja, 50 genomineerden.
0: Ja.
1: De stemrondes zijn op dit moment aan de gang. En we stonden vanochtend bij aanvang van de dag op plek 13.
0: Oei.
1: En we proberen dus vandaag door te stomen naar de 10e plaats.
0: Nou, ik ga zo nog even de website en alles noemen aan het eind van ons gesprek. Dat mensen kunnen vandaag nog stemmen op jullie. Hè, hoe mooi zou dat zijn? Alex, jij bent de oprichter van Stichting Out of the Box. Met welk doel heb jij de stichting opgericht?
1: Nou, wij waren eigenlijk heel erg bezig met jongeren, jongvolwassenen, 18 tot 27 jaar, die ergens in hun leven zeg maar het karretje naast de rails geraakt is, op een allerlei soorten manieren kan dat gebeuren. Daar zijn wij eigenlijk de boksport als middel gaan aanbieden om te kijken of we ze daarmee wat sterker in hun schoenen konden laten staan, wat meer in hun kracht konden zetten, wat meer zelfvertrouwen konden geven, wat meer naar hun grenzen konden zoeken. En uiteindelijk bleek dat zo'n groot succes te zijn in samenwerking met de zorg in de regio Eemland. Dat we uiteindelijk dus subsidies moesten gaan zoeken om zoveel mogelijk van die jongeren bij ons binnen te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat lukt niet als bedrijf, dat die mogelijkheid was. En dat kon alleen maar als je een vereniging of een stichting zou zijn.
0: Ja.
1: Dus dan hebben wij met een groep mensen bedacht van, weet je wat, richten we een stichting op. En dan kunnen we dat doen.
0: Ja, je doet dit met een aantal mensen, hè? Je doet dit met een groepje mensen om jou heen.
1: Ja.
0: Kan jij vertellen, Alex, hoe kom je in contact met deze jonge mensen die kwetsbaar zijn, hè? Dus in de verkeerde kringen soms belanden?
1: Zeker, zeker, zeker. Nou, wij hebben een samenwerking gezocht natuurlijk in eerste instantie met de gemeente Amersfoort. Die natuurlijk behoorlijk in beeld hebben en goed in beeld hebben waar deze jongeren zitten. Daarmee zijn we ook direct gekoppeld aan eigenlijk alle zorgpartijen in Amersfoort, die natuurlijk deze jongeren allemaal begeleiden op een manier. Daar hebben we contact mee gezocht en gevraagd of zij interesse hadden om die jongeren bij ons langs te sturen en mee te doen in ons traject. Dus niet echt, wij zijn geen hulpverlener, roep ik altijd maar. Maar wij bieden sport aan en tijdens die sport, want we hebben ook in ons team drie social workers lopen, dus maatschappelijk werkers lopen.
0: Ja.
1: En een aantal ervaren sporttrainers lopen. We hebben ervaringsdeskundigen inmiddels erin lopen die dus het traject doorlopen hebben en teruggekomen zijn als vrijwilligers. En daarin dus ook zeg maar hun peers, hun leeftijdsgenoten begeleiden. Vertellen hoe zij ooit binnenkwamen, hoe zij eruit gingen aan het einde van het traject.
0: Ja.
1: Dus er zijn dus eigenlijk niet zo heel ingewikkeld om aan die jongeren te komen, omdat wij gewoon een hele goede keten van partners om ons heen hebben weten te verzamelen de afgelopen jaren.
0: Duidelijk, Alex. Maar kan jij hem even in het kort uitleggen wat het doet met zo'n jonge vrouw, jonge man, die bij jou, bij jullie komen. En die gaan dan die box sport beginnen. En wat gebeurt er met ze? Dat ze sterker worden. Hè? Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk.
1: Nou ja, het begint natuurlijk wel met fysiek sterker worden. Dus het is vooral vaak omdat ze een slechte conditie hebben. Hè, vanwege soms middelengebruik of andere slechte gewoontes. Dan gaan we eens kijken of we een beetje aan de conditie kunnen werken. En dan, daarna gaan we langzaam eens kijken. Hoe komt het nou eigenlijk dat je aan die middelen geraakt bent. Of dat je op het slechte pad terechtgekomen bent. Dan komen er van soms verhalen uit. Die zijn schrijnend. Hè, want er zit heel vaak dat wij merken. Is dat zij voor een groot deel uit eigenlijk op onveilige thuissituatie komen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor dit zo overkomen is eigenlijk. En op een gegeven moment echt geen rem meer is en dit maar doorgegaan is.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we in gesprek en dan gaan we kijken van joh, hoe kunnen we nou voor een bokszak is bekijken. Van, hoe voelt het als je dit doet en hoe voelt het als je dat doet? Het is niet dat we ze leren boksen, want dat is zeker niet de bedoeling, maar wel de vormen van boksport die gebruiken we. En daarmee eigenlijk zetten we ze letterlijk en figuurlijk voor een spiegel om eens te kijken wat is nou je gedrag en wat is nou je reactie als je op die manier met bokshandschoenen aan onder druk gezet wordt om iets uit te voeren of iets te doen. En we hebben op dit moment een hele positieve uitstroom van bijna 70% van onze jongeren die het traject verlopen. Die stromen positief uit. Dus dat betekent dat zij...
0: Dat is best een hoog aantal, hè?
1: Dat is een enorm hoog aantal.
0: Ja, dat vind ik een hoog aantal, ja. Ja.
1: Als je kijkt vanuit zorgland is dat echt ongelooflijk hoog.
0: Ja, zeker.
1: Het blijkt gewoon dat dus, om door die sport dus zeg maar als vehikel in te zetten, dus als middel in te zetten, komen we veel verder dan dat je gemiddeld in de therapie komt.
0: Nou ja, dat denk ik ook. Ze zijn lekker bezig, maar ze krijgen ook verbinding bij jullie, hè, met elkaar. Ja, en ze kunnen praten als ze dat willen. Maar ze kunnen ook lekker even met die bokszak aan de gang. En dat is misschien ook wel eens heel fijn.
1: Gewoon even je hoofd leegmaken eigenlijk. Weet je. En als je je hoofd leegmaakt, heb je ruimte voor andere dingen in je hoofd. En dan kun je op dat moment kunnen we het gesprek aangaan en kijken of we dus nieuwe zaadjes kunnen planten. Die uiteindelijk ontkiemen tot een hele mooie bloem.
0: Nou, inderdaad, stel nou, hè, Alex, dat jullie die prijs van 25.000 euro is het. Dat jullie die winnen. Wat betekent dat voor de stichting? En en daardoor ook voor de jonge mensen?
1: Ja, nou, dat zou een enorme boost zijn, want het gaat eigenlijk niet alleen om die 25.000 euro. En een mooi beeldje wat ontworpen ooit is door onze prinses Beatrix.
0: Ja, die hoort er ook bij, het mooie beeldje.
1: Die hoort er zeker ook bij. Mocht hem ontvangen, gaan we hem ook echt op Huis ten Bosch in ontvangst nemen. Maar ik denk dat niet alleen die 25.000 euro, maar dat het ook voor onze stichting heel veel deuren gaat openen. Omdat je winnaar bent van de Appeltje van Oranje en dus goed onderschreven bent eigenlijk door het Oranje Fonds als een goed doel. Wat echt het verschil maakt.
0: Ja.
1: Dus die 25.000 euro is hard nodig natuurlijk om dit allemaal wel te kunnen bekostigen. Want de jongeren kunnen bij ons kosteloos dat traject komen volgen. Dus er zijn voor de jongeren zelf geen kosten aan verbonden. Dus we maken wel kosten natuurlijk. Dus het bedrag is fantastisch mooi.
0: Dat zou inderdaad
1: prachtig
0: zijn.
1: Het is ook voor de continuïteit natuurlijk. Want ook dit soort initiatieven kosten wel geld. Dus dat geld kunnen we altijd gebruiken.
0: Het zijn allemaal hele mooie doelen. Ze staan in het teken dit jaar van samen armoede doorbreken. Dat is natuurlijk een heel breed, jammer genoeg, heel breed vlak. Maar jullie doen daar op jullie manier werken hard om de jongeren inderdaad op een positieve manier weer terug de maatschappij in te kunnen sturen. Hè? Dat ze daar ook weer met een andere blik naar gaan kijken. Ja, ik gun het jullie van harte en ik ga dan ook mensen oproepen. Jullie kunnen vandaag nog stemmen door naar stem.oranjefonds.nl te gaan. En dan kunt u uw stem uitbrengen op Out of the Box.
1: Graag, want we zoeken nog, schrik niet voor vandaag, nog zo'n 1000 stemmen om in die top 10 terecht te komen.
0: Nou, ik hoop zo van harte, Alex, dat het gaat lukken. En als het gaat lukken, dan wil ik je graag weer in de uitzending hebben. Natuurlijk om het even te vieren, hè, zeg maar even. Jullie doen prachtig werk, dus het is jullie van harte gegund, dat zei ik al. Dus ik ga nog één keer noemen, Alex, en dan wens ik je alle succes toe. Dus iedereen die nu luistert, ga naar de website stem.oranjefonds.nl en stem dan op Out of the Box. Alex van Klooster, dank je wel en toi toi.
1: Dank je wel voor de aandacht.
0: Graag gedaan.
1: Ja,
0: weg.

0: Ja, u luistert naar een live opname van de Dubliners met het nummer The Wild Rover. En dan is het tijd voor het nieuws. Of voor het weer met Klaus.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Klaas, het is eventjes anders dan gisteren, hè?
2: Ja,
0: het
2: hè?
0: Is bijkomen, zeg maar, van die hitte.
2: Ja, dat was echt een enorme uitschieter. Lang niet overal, hè? Want in het noorden van het land is de temperatuur erg achtergebleven bij de rest van het land.
0: Ja.
2: En wij behoren tot het warmste deel van Nederland.
0: Nou.
2: De Eemvallei en de Veluwezoom richting Duitsland, overal dik boven de 30 graden. Ja, ook een deel van Limburg deed mee.
0: Ja,
2: zo zie je maar weer. Ik had wel eens twijfel of het wel zo heet zou worden, maar als het warm wordt, wordt het vaak warmer als je denkt.
0: Nou hè, het was behoorlijk. En vandaag mogen we een beetje bijkomen.
2: Ja.
0: Het is zelfs een beetje bewolkt hier in Baren.
2: Ja, er kan lokaal een buitje vallen, maar het stelt niet veel voor als het überhaupt een buitje valt. En de temperatuur, is meer dan 10 graden lager als gisteren.
0: Ja, ik vind het niet verkeerd hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hoe gaat dat er verder uitzien?
2: Ja, dat vind je niet verkeerd, maar dan gaan we toch weer een beetje de verkeerde kant op, als je het zo bekijkt.
0: Mm-hmm.
2: Want morgen gaat de wind vanuit noord alweer de oosthoek opzoeken en komt die warme lucht weer terug.
0: Aha.
2: Dus morgen rond de 25 graden en dan rond zaterdag kan het toch weer even 30 graden worden.
0: Ja.
2: Tenminste, het lijkt op tussen de 25 en de 30, maar ik gok erop dat het weer warmer wordt als je nu denkt.
0: Ja.
2: Dus laten we houden op rond de 30.
0: Ja,
2: en dan in de loop van zaterdag dan wordt die warmte alweer weggedreven hoor. Dan kan er een lokaal een licht onweersbuitje vallen. En dan zondag, maandag komt er een operatie van geleidelijk veel koeler weer en regenachtig.
0: Oh, nou ja, dus dat is volgende week.
2: Ja.
0: Ik hoorde gisteren toevallig ook bij het weer dat we ook gaan praten over gevoelstemperaturen tussen 0 en 10.
2: Ja.
0: En wat zou je het vandaag geven?
2: Een gevoelstemperatuur, ik denk een 5 of zo.
0: Een 5. En gisteren was het een 8, hè?
2: Het meest hete is.
0: Nee. Ik vind het wel.
2: Op de 5 en dan zouden we zaterdag op de 8 of 9 kunnen komen.
0: Oei, kijk.
2: Ja,
0: want
2: het is dan wel een broeierige warmte. Hè?
0: Daar heb je ook nog verschil tussen, hè? Tussen de droge en de broeierige warmtes.
2: Ja, een lekkere droge warmte en 30 graden is goed, tenminste voor mijn lichaam, hè? Goed te verdragen. Maar als er ook nog die vochtigheid bij komt,
0: daar zijn wij niet.
2: Je onprettig voelen.
0: Precies, Klaas. Goed, dus vandaag eventjes, laten we zeggen, een beetje bijkomen van de hitte.
2: Bijkomen van de hitte, maar dan warmt het weer snel op. Dus morgen rond de 25 graden. Zaterdag zou het zelfs tropisch kunnen zijn. Het is een beetje een onzekere verwachting van wanneer komt die regen en onweer. Wat niet al te veel voorstelt hoor, maar het brengt wel een beetje afkoeling.
0: Ja.
2: En daarna operatie overgang naar koel en regenachtig weer.
0: We gaan het van jou horen, Klaas.
2: Ja, daar zullen mensen over mopperen, maar de natuur en de tuinen vinden het heerlijk.
0: Ik wou net zeggen, die lusten dan wel een slokje. Klaas Bijker, dankjewel voor vandaag en tot morgen weer.
2: Tot morgen.
0: Dag hè. Thank you.

Ja, No Woman No Cry. En dat was van Bob Marley en de Wailers van de LP Live. En dit was de lange versie. Heerlijk hier bij Eemland 1 Actueel.

0: Bunschoten. Ja. De eerste keer dat deze dag was, de Bunschoten Boerenbeestenboel, was in 1998.
1: Ja,
0: weet jij wat de aanleiding was toen daarvoor?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk het feit dat er in Spakenburg een visserijdag was.
0: Ai, oké.
1: En dat er dat veel bezoekers en belangstellende trok.
0: Ja.
1: En de toenmalige directeur van de Rabobank die vond dat er ook in Bunschoten wat moest gaan gebeuren.
0: Aha.
1: Want dat gebeurde eigenlijk niks. Terwijl er vroeger toch vakveedagen en weet ik wat allemaal waren. En dat was allemaal doodgebloed. Dus er moest iets nieuws in het leven worden geroepen.
0: En vandaar de Bunschoten Boerenbeestenboel.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: En dat is toch wel uitgegroeid tot een heel groot evenement, mag je wel zeggen, hè?
1: Ja. De hele straat hier staat vol met merkramen. En we moeten helaas mensen teleurstellen die ook nog willen komen.
0: Oh.
1: Maar ja, vol is vol.
0: Ja, want wat is er nou allemaal zo'n beetje te beleven op die dag, Arie?
1: Nou, het is natuurlijk vooral, zoals je net al zei, vooral gezelligheid.
0: Ja.
1: Waar het moeten. En daarnaast zijn er talloze kraampjes waar je leuke dingen kan kopen. En natuurlijk de inwendige mensen niet te vergeten.
0: Nee, en zeg ik ook beestenboel? Betekent dat er ook dieren zijn?
1: Ja. Er zijn altijd wat koeien. En kleine dieren zijn er ook. Maar door de MKZ en dat soort dingen is het allemaal wat moeilijker geworden dan in het begin.
0: Mm-hmm.
1: Want je mag niet zomaar een lading koeien ophalen en op de markt neerzetten.
0: Nee, dus
1: dat moet allemaal geregistreerd worden en weet ik het allemaal.
0: Ja, maar verder, en wordt er ook nog klederdracht gedragen op die dag?
1: Meestal is de vrouw die de bakkerskar bedient in klederdracht.
0: Oh,
1: dat is niet hetgene waar we op focussen in het bijzonder.
0: Nee, maar waar ligt de focus in het bijzonder wel op?
1: Nou, op de beestenboel.
0: Dus op de beesten?
1: Ja, beesten, dat zijn natuurlijk beesten, maar je kan het ook zien als van alles wat.
0: Ah, op die manier.
1: Die moet je het zien.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus het is eigenlijk een met allerlei kramen, met allerlei lekkers natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En leuke spulletjes om te kunnen kopen. En terrasjes. Nou ja, het wordt prachtig weer, Arie. Dus dat zit lekker mee. Dus de terrassen zullen wel volstromen. En hoeveel bezoekers komen er nou gemiddeld zo?
1: Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè?
0: Ja, maar wat verwachten jullie?
1: We staan niet aan het begin te tellen van hoeveel zullen er nou komen.
0: Nee, maar wat denk je?
1: Enkele duizenden zullen er zeker rondlopen.
0: Ja, en hoe moet dat dan met al die auto's? Want waar laten jullie die dan?
1: Ja, dat is altijd een probleem. Want we moeten natuurlijk sowieso al de dorpsraad vrij zien te krijgen van auto's.
0: Mm-hmm.
1: En meestal lukt dat. En een enkele langslaper die komt dan tot zijn ergernis erachter dat hij weggesleept is.
0: Oh jee.
1: Ja, we kunnen natuurlijk niet hebben dat je rijkramen hebt en dat er een auto tussen staat die
0: er
1: niet hoort.
0: Nee, dat kan
1: maar
0: zeker
1: die, ja, maar die moeten dus al in de straatjes erachter een plekje zien te vinden.
0: Ja.
1: En dat geldt eigenlijk ook voor de mensen die op bezoek komen.
0: Ja. Dus het beste is als je even kan, dat je op de fiets komt, hè?
1: Dat is het helemaal het mooiste.
0: Dat is het mooiste.
1: We hebben natuurlijk ook nog een heleboel trekkers. Nou, ik heb horen fluiten zijn dat er 65.
0: Oh jeetje, dat is een heleboel, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Die hadden we eerst altijd op een stuk weiland, dus dat maakt er niet zoveel uit. Maar dat is niet meer beschikbaar omdat het verkocht is.
0: Ja. Dus
1: we hebben het parkeerterrein achter het gemeentehuis daarvoor bestemd.
0: Ja.
1: Maar dat betekent wel dat je daar ook niet kan parkeren. Dat was heel goed en moeilijk hoor, omdat we de toegangsweg, daar staat de brandweer en er staan wat stationaire motoren.
0: Ja, natuurlijk.
1: En dit jaar staan er ook nog twee oude vrachtwagens, twee Bedfords met melkbussen.
0: Oh, dat wordt leuk. Dat wordt leuk, want oude voertuigen zijn er ook. En dus het is goed om even tegen de mensen te zeggen die willen gaan willen komen aanstaande zaterdag. Denk eraan dat je niet kan parkeren. Zeker niet midden in Bunschoten. En zeker ook niet op het parkeerterrein achter het gemeentehuis. Maar zet je auto aan de rand van Bunschoten. Of kom eigenlijk het liefst op de fiets.
1: Ja, nou, dat is nou mooi. Tegenwoordig zit bijna iedereen een elektrische fiets. En dat is makkelijker dan wanneer je met de auto
0: zo is dat.
1: Moet zoeken.
0: Zo is dat, Arie. En het wordt

0: Lekker weer, dus dat komt helemaal goed. Nou, het wordt een gezellige boel, wat jij net zei. Het wordt een beestenboel. Ja, heel veel bezoekers, heel veel te zien en te beleven. Is er ook nog iets speciaals voor de kinderen op die dag?
1: Ja, we hebben een mevrouw die spelletjes doet met de kinderen.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja, dat is elk jaar verschillend.
0: Ja.
1: Maar ja, ze doet het wel altijd heel leuk en... De kinderen vinden dat ook leuk.
0: Dat denk ik ook.
1: En daarnaast een pannenkoekje eten bij de molen is voor de kids natuurlijk helemaal geweldig.
0: En voor volwassenen toch ook lekker, hè?
1: Ook dat.
0: Goed. Ja. Arita Beek, dank je wel voor het gesprek. Wilt u, luisteraars, even een kijkje gaan nemen in Bunschoten zaterdag? Het kan vanaf morgens 10:00. Dan bent u van harte welkom. En het gaat allemaal door tot 's middags 5:00. Arie, ik wens je een hele mooie dag toe aanstaande zaterdag. En bedankt. Ja. En voor nu ook een fijne dag. Dag, hè?
1: Ja. Doei.

0: Ja, kent u hem nog? Ivan Heijen met zijn wilde boerendochter. Grappig nummer, ik moet er altijd een beetje om lachen. Maar goed, dat was hem dan uit Vlaanderen, Ivan Heijen. Heijlen, neem me niet kwalijk. Ik zei het verkeerd. Maar ik werd eventjes gecorrigeerd door mijn technicus, jazeker. We gaan naar de muizen, want ja, wie denkt dat een muis gewoon een muis is, ja, die komt bedrogen uit. De Natuuracademie organiseert namelijk een mini-cursus over muizen en dat gaat heel verrassend worden. Over deze kleine viervoetertjes die menigeen angst aanjaagt, ga ik praten met Brigitte Kuipers. Brigitte, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Welkom. Ja, de muis. Ja, menigeen is bang voor dat hele kleine beestje. Maar hoeveel soorten muizen kennen wij eigenlijk hier in Nederland?
1: Oeh, dat is meteen een hele inhoudelijke vraag. En eigenlijk ook wel een lastige. Want we hebben vier groepen van muizen. Maar muizen. Ware muizen en slaapmuizen.
0: Ja.
1: En dan zijn die spitsmuizen bijvoorbeeld, dat zijn dan alweer eigenlijk weer geen echte muizen.
0: Oh, kijk, daar gaan we al, hè?
1: Daar gaan we al.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus er zijn vele soorten muizen.
1: Ja.
0: Zijn nou die muizen die buiten in het veld lopen, zijn dat nou ook dezelfde die, ja, die je tegen kan komen in huis?
1: Nee, meestal niet. De muizen die we wel vaker tegenkomen in huis, dat zijn de echte huismuizen. Hun naam zegt het eigenlijk ook al.
0: Mm-hmm.
1: Maar de meeste muizen die je buiten ziet lopen, dat zijn hele andere. En als je echt heel stil zit, je kan heel goed kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat die zo'n muis zomaar zo'n heel erg spits neusje kan krijgen hebben.
0: Ja, ja.
1: Dan zie je eigenlijk al meteen dat het een...
0: Ja, je bent af en toe een beetje moeilijk te verstaan. Bel je handsfree of even tussendoor?
1: Nee hoor.
0: Oh, nou dan ligt het gewoon aan de verbinding. Dan gaan we gewoon lekker door. Nou wordt er een cursus georganiseerd over deze muizen. En die cursus wordt gegeven door Rogier Lange. Hij is muizenkenner. Dat vind ik op zich ook al wel weer heel grappig. Dat er iemand is die zo alles over muizen weet. Wat wordt er tijdens die cursus zoal verteld?
1: Nou, ik denk dat Rogier houdt gewoon ook van muizen. En weet daar heel veel hele bijzondere en fascinerende dingen over te vertellen.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk heel leuk, zo'n diertje wat zo klein is, dat eigenlijk, net als wij, hersenen en darmen en botjes, en dat allemaal in zo'n kleine muis past.
0: Ja, ja.
1: En hij zal zeker ook ingaan op hoe herken je nou de verschillende soorten muizen. Als je ze inderdaad tegenkomt, als je dat al lukt. Want meestal zijn muizen banger voor ons dan wij voor de muis.
0: Ja, gek is dat, hè? Ja, gek is dat. Ja, en mensen zijn er vaak zo bang voor. Ja.
1: En hij zal ook ingaan op het belang van muizen. Hè? Waarom zijn muizen nou zo belangrijk in de natuur?
0: Dat is ook heel belangrijk om dat te weten. Maar het wordt niet alleen maar theorie en plaatjes kijken. Jullie gaan ook het veld in, heb ik begrepen.
1: Ja, inderdaad. Met de mensen die donderdagavond aanwezig zijn, gaan we op dag of twee weken uitkijken. En dan zijn er ook speciale levende vallen neergezet, waar die diertjes even in vastzitten, zodat mensen ze ook echt kunnen bekijken.
0: Ja, en waar gaan...
1: Niet alleen van het plaatje is.
0: Nee, precies. En waar gaan jullie precies het veld in, Brigitte?
1: Nou, dat wordt eigenlijk altijd pas op het laatste moment bepaald. Dus dat wordt dan doorgegeven aan de deelnemers van de cursus.
0: Ja, oké. Okay. Dus ja. Dan wordt er pas bekendgemaakt waar jullie... waar dat gaat worden. Wanneer gaat dit allemaal van start? Je had het over aanstaande donderdag.
1: Ja, inderdaad. En alleen het vervelende is dat... De cursus, ja, voor ons heel fijn, die zit eigenlijk al helemaal vol.
0: Oeh, dus mensen kunnen er niet meer bij.
1: Nee.
0: Zou het een idee zijn om een tweede ronde te gaan doen?
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Dat
0: ja.
1: zou heel mooi zijn.
0: Ja.
1: En nu organiseren wij de cursus samen met de lokale afdeling van de KNNV en het IVN hier in Amersfoort. En dat doen we ieder jaar. Hebben we zo'n 7 van dit soort mini-cursussen per jaar. Dat muis zeker nog een keer.
0: Ja, dus eigenlijk moet de muis, het onderwerp muis moet nog een keer herhaald worden, denk ik.
1: Ja. En dus, we merken gewoon dat mensen steeds meer geïnteresseerd zijn ook in de natuur buiten. Van wat leeft daar nou allemaal? Dus we mogen op veel belangstelling rekenen.
0: Nou, dat is heel mooi. Dus aanstaande donderdag is de cursus vol. Dus luisteraars, ja, u kunt er niet meer bij. Maar hou de website in de gaten, hè, van jullie. En dan kun je van de Natuuracademie. En dan wordt die misschien een keer herhaald. Brigitte Kuipers, ik dank je hartelijk voor nu en veel plezier aanstaande donderdag.
1: Ja, dank je wel.
0: Dag hè. Ja, u hoort het, de eindtune is alweer ingestart. Dat betekent dat Eemland 1 actueel voor vandaag. Ja, dat is voorbij, we hebben het er weer op zitten. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. Tussen 12 en 1 wordt het programma herhaald, dus dan kunt u nog een keer genieten. En wij zijn er morgen weer. Hou de website in de gaten en kijk op de socials. En daar kunt u alles terugvinden van Eemland 1. Ik dank u voor vandaag, fijne dag verder. We zijn er morgen weer, dag.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Met

0: als eerste van Jonathan King. Ken je die naam nog? Oh, dat is al heel erg oud hoor. Maar dat maakt niet uit. Dat hoor je in Dekker Radio.
1: 80 is prachtig.
0: Nou, dan schuiven we een paar jaartjes op. Komende jaren 80 terecht. Wel, met Anita Baker. Ken je die naam nog? Giving you the best that I got.

mooi liedje hoor, van Das Lekker Dan. Nou, Das Lekker Dan dat ze de zangeres niet noemen. Maar goed, ze zong hartstikke goed. Gevoel van onmacht. En die was van het eind van vorig jaar. Hohoho. Een beetje oude koek al, maar dat maakt niet uit. Dit is echt oud. El Giro. Our Love. Bij Dekker Radio.

Kun je deze nog herinneren als je wat ouder bent? Ja, 1978, met een groep Chic. En een Freak. Echte discotheekmuziek bij Dekker Radio. Ken je deze nog? Lata Ilic. Zo heet hij, Mikaela, uit 1972.

0: K en Excuses for Love. Excuses voor dit. We gaan even inbreken bij Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.

achtergrond te horen waren, maar die worden niet genoemd. Emotion uit 1977, Dekker Radio deel 2 en we hebben er 3 achter elkaar. Ja, ja. Zeker. Shawn Mendes met Camila Cabello. I know what you did last summer. Luister maar.

Pittige zangeres hoor. Corinna Anders aus Deutschland. Ich bin stark wie du. Ken je deze? Katja Schuurman. Samen met Sneller. 2002 heet hij.

Ja, die kunnen er wat van, hoor. Daryl Hall en John Oates. Wat een herrie, hè? Becker's Herrie Radio, zou je het kunnen noemen, ja. Adult Education uit 1993 hoor je. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Je hebt het al in de gaten, ik kan niet goed rekenen. Jawel, Doe is er ook. Nooit meer een ander, zegt ze.

Wat voor pretty things bedoelt hij eigenlijk? Dat vertelt hij niet, hè? Nee. Oh, you pretty things. Nou, hij was in elk geval, staat erbij, in stereo. En dat was in 1971 toch wel een bijzonderheid. Peter Noon hoorde je. We moeten even opschieten, hoor. Tjonge Dekker. Niet te veel praten, hoor. Nader alweer het eind van dit uur Dekker Radio. Ik heb ook nog een paar tipsy girls. Dat hoort wel bij mij. Hun versie van Wannabe.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: thing.
1: Sure thing. Swing is the thing.
0: Yeah.
2: Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Music Memories, een uurtje lang. Gaan we terug in de tijd met lekkere muziek uit vervlogen tijden. Swing is the thing. Dat is het thema van dit uur. We gaan lekker swingen met die hap. Nee, die gaan we niet draaien. Alhoewel, nou, we kunnen het nog doen. Nee, gaan we niet doen. We gaan wel even wat anders zoeken straks als Nederlandstalig. Je hoorde de Deep River Quartet uit de jaren 80. En Swing is the thing als eerste plaat hier op Emeland 1. Music Memories. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Dan doen we het weer een Nederlands product. De Digimans Band. De bekendste zijn de show en de opera. Maar deze is toch ook zo leuk om nog weer eens een keer te draaien. Heel veel mensen beginnen eraan en heel veel mensen houden het niet vol. Oftewel, Everyday in Action. Hier is de Digimans Band. You.

Cleopatra en Cleopatra's team hier op Hemland 1. Ja, we hebben nog wel wat plaatjes te gaan hoor. We gaan even wat Nederlandstalig draaien. Wat dacht je van deze? Van Robbie en de Nederlandse sterren.

Ja, dit is overduidelijk een parodie natuurlijk op Stars on 45. En het grappige is dat die Kees Bergman, die een van de zangers is van Rubberen Robbie, die heeft ook een groot deel van de nummers op Stars on 45 ingezongen. Ga maar eens luisteren, dan hoor je het wel.

The Beatles and She Loves You. En van het Engelse product gaan we weer terug naar het Nederlandse product. Ja, we hebben veel Nederlandse producten op dit moment in zitten. Ja, dat komt gewoon zo eens eventjes voor. Ik kwam deze tegen. Oh, die is ook zo leuk. Tower and See You Tonight in 1982.

blijft een mooie plaat hoor. Uit de jaren 70, Doctor Hook in the Medicine Show en Sylvia's Mother. In de jaren 70 had je ook een bandje dat heette Sailor. Maar je had er ook een, die was in de jaren 90. Die gaan we nu draaien. Sailor en La Cumbia. That's what

Baltimore, Tarzan Boy. Ja, leuke plaatjes. Ik vind ze wel weer hoor, die leuke herinneringen. Music Memories, een uurtje lang, lekker terug in de tijd. Nu met Atomic Kitten uit 2002. En die cover van het nummer van Blondie, The Tide is High.

De tijd is high. Ja, je mag zelf kiezen welke vier mooier, die van Blondie of deze. Ik vind dit toch wel een aardige versie hoor. Atomic Kitten 2002 en de tijd is high. We gaan even terug naar de jaren 60.

Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mijn Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

on. Woo. Right on. Hey, Lijn. Lijn. Waar is Lijn heen? Lijn, ik wil je nog wat vertellen. Spel ja, Amsterdam van mij aan, Lijn. Kom op, Lijn.

Ja, zijn naam is geïnspireerd op Dillinger. En dat is geworden dingetje. Alfred de Garde die gaf hem de tip van... ga eens een leuk plaatje maken. En maak eens een cover van de reggae hit Cooking on My Brain. Nou, dat was deze. Ik ga weg, Leen. En de rest, ja, dat is geschiedenis. Want hij is nog steeds bezig, zo af en toe. Deze zijn ook nog steeds bezig. Weliswaar opgesplitst, maar ze zijn nog steeds bezig. UB40. Hele mooie. Uit 1990. Homely Girl.

Ze treden nog steeds op hoor, ZZ Top. En de Sharp Dressed Man, ja, die bassist die was overleden. Maar ze hebben een hele goede vervanger gevonden. Ga maar eens even de filmpjes opzoeken op de verschillende media op internet. Dan kom je er vanzelf wel achter. Ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer voorbij is. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Chic en Le Freak.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

0: Open een programma bond voor vandaag, 6988. Matt Bianco hoorde voorbij komen. Don't blame it on that girl. Dat doen we dan ook niet. We maken geen verwijzing naar het meisje. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai voor u het komende uur. Fijn dat u er weer bij bent. Sneller, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Mooi liedje van Snelle. Dit was Laat het licht aan. Hier in het programma Bond. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe
0: met
1: meuk.
0: Oude meuk. En we blijven bij het Nederlandstalige. 1963. Maxi Boyski Junior. En je bent nog niet gelukkig met een mooi...

0: Max Wojcicki junior, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Nou, soms een waar gezegd natuurlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken als ze niet allemaal achteraan lopen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar 2004 met Kylie Minogue. I believe in you.

0: hier. Ze gelooft erin. I believe in you. De muziek van Kylie Minogue.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hartwell en Chris Jones uit 2014. Young Again.

0: Ja, Young Again, de titel van de plaat. Hartwell en Chris Jones uit 2014. Jong opnieuw, ja, soms wil je dat wel, hè?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Jorn van Rozen, mooie Nederlandstalige plaat. Zolang je durft te dromen.

0: Mooi nieuw Nederlandstalig luisterliedje van Bjorn van Rozen. Zolang je durft te dromen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En we blijven bij het Nederlandstalige. We hebben er veel, de vier al in dit eerste half uur. De kast uit 1996. Het is Raak.

Kas met zanger Siep van der Ploegen. Hun hit uit 1996, De Kas. Siep tegenwoordig ook de zanger bij De Scene geworden, heb ik recent gehoord. Hier gewoon mooie muziek. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze van Demis Roussos. Terug naar 1975. Dit is Perdoname.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk zijn de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcassa dat die gegevens bijhoudt. Beeldhouwer Erik Claus is op 89-jarige leeftijd overleden. Op verschillende plekken in Nederland staan beelden van hem. Hij maakte ook schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Het weer, droog en veel zon. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Ook morgen droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
2: Lekker gevarieerd.

uit januari 83 Hot Chocolate met zanger Earl Brown. Laat ze inmiddels ook al niet meer onder ons. What kind of boy you're looking for, girl? Een dikke hit voor ze in dat jaar. Keren we terug naar de muziek van de hedendaagse tijd. Louis Capaldi en The Day That I Die.

0: Only the day that I die. Hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, we pakken zo'n artiest uit de jaren 60. Rudy Bennett. Hij treedt volgens mij nog steeds af en toe op, deze man. En we gaan naar 1968. Ik zei het al. I'm so proud.

0: 1968, I'm So Proud. Rudy Bennett, trouwens gewoon een Nederlandse artiest, hè. Lekker plaatje uit de jaren 60, ik hou er wel van, hoor.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de muziekselectie naar 2010 met Giovanka. Drop it!

0: Gio Vanka uit 2010. Dit was Drop It.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Teken we nieuw werk. Emily Wijker hier zo.
3: Ik wou dat ik de woorden kon vinden.
0: Bindingsangst.

0: voor jou.
1: Een nieuwe plaat van Emily Wijker. Dit was een nummer met de titel Bindingsangst.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Nou, hoppen wij maar naar 2020 met deze van Direct Soldier On.

De muziek van Direct uit 2020, Soldier On, de titel van de plaat. Bracht ons aan het einde van het programma Bond voor vandaag. Mijn naam is Jan Berger en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Hopelijk weer met plezier geluisterd u. Mooi, dan wens ik u een hele fijne dag met leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan. Kijken of het allemaal nog gaat lukken. 1979 om te beginnen. De dames Dolly Dot en Tell It All About Boys. Daarna een nieuw werkje van The Terry Green Project. Samen met Dino Cyrus en Brandon Lane, Starlight. En volgens mij hebben we wat korte platen. Dus we kunnen nog eentje in prak uit 1963. Andy Williams en May Each Day. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag tot een volgende Bond.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
7: Goedemiddag bij deze 15e aflevering van Studio Cultuur. U hoort vandaag over Bachschool voor Talent. Geweldige films, cultuurtips en een gezellig muziekevenement. Technicus Leo Steijman heb ik deze keer gevraagd om de muziekkeuze voor vandaag te regelen. Dus we horen klassiekers uit de eindjaren 60 en jaren 70. En reageren op deze uitzending? Doen! Het kan via Instagram. Zoek op Studio Cultuur voor een verzoek of opmerkingen of vragen. Vandaag is namelijk ook de ene laatste uitzending. Ja, helaas. Reden te meer om nog even uw reactie te plaatsen. Welkom!

0: All I've Gotta Do Is Act Naturally van de Beatles. Leuk, leuk. En wij hebben als eerste gast bij ons in de uitzending Hans Cornelis van Artisjok Soest. Hij is mede-samensteller van de films. En we gaan er nu een drietal bespreken. Welkom Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk, geweldig, gezellig dat je er weer bent. Het is even een tijdje geleden. Je bent er even terug.
1: Ja.
0: Ja, ja. En je hebt wat moois voor ons uitgezocht, hè?
1: Nou ja, met de vijven doen we dat. En dat ons werk leuk maken is, afgezien van dat we heel veel films kijken, dat we ook proberen veel variatie in het aanbod vanuit de shop te brengen. En dat is weer gelukt.
0: Dat lukt jullie aardig, ja, als ik dat zo zie. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, vertel.
1: Nou, de eerste film is Marty Supreme. Die speelt in de jaren 50 in de Verenigde Staten. En gaat over een gepassioneerde tafeltennis. In die tijd was tafeltennis nog helemaal niet populair in Amerika. Maar hij raakt daar van bezeten. Het is overigens gebaseerd op een werkelijk bestaande figuur.
0: Mm-hmm.
1: De hoofdrol wordt gespeeld door Timothy Chalamet. Die hiervoor nogal wat, over het algemeen hele aardige rollen speelde. Zoals in The Great of the Complete Unknown, Bob Dylan. Behoorlijk irritante, zeer gedreven, charmante, maar ook manipulerende en oplichtende figuur die alles op alles zet om wereldkampioen tafeltennis te worden. Het lijkt een beetje, de sfeer vond ik een beetje lijken op Woody Allen, dus, nogal zwarte humor.
0: Mm.
1: Er zijn heel veel uitweidingen. Het gaat van hort naar her. Hij heeft heel wat tegenslagen te verwerken. En hoe het afloopt, dat moet u maar zelf gaan zien.
0: Ja.
1: Het is een lange film, dus we beginnen eerder dan normaal, namelijk om 7:30.
0: Oké. Okay. Ja, en ik zag ook, hij is, de film speelt zich af in 1952, hè?
1: Ja.
0: Dus volgens mij ook echt wel echt zo'n tijd van racisme, maffia, net na de Tweede Wereldoorlog.
1: Alles.
0: Ja,
1: en ook een heel raar, hè. De China is natuurlijk groot in die sport en een heel raar beeld van China. Dus het is ook een aardig tijdsbeeld. Dat zie je goed.
0: Ja, ja. Nou.
1: We draaien hem op maandag 25 en woensdag 27 mei.
0: Okay.
1: En dus let wel om 7:30.
0: Yes, komt allen zien. Yes.
1: Ja.
0: en wat heb je verder voor ons?
1: De tweede film is Romaria. Dat is een film die in Spanje speelt.
0: Hm.
1: Hij speelt zo rond de jaren 2000. Maar de hoofdpersoon gaat op zoek naar het verleden van haar overleden ouders. En dat speelt dan zich weer in de jaren 80, net na de val van Franco.
0: Hm.
1: En dat was in Spanje een tijd waar er heel veel losbandigheid ook optrad. Dat kun je natuurlijk voorstellen na zo'n fascistisch streng regime. En het blijkt dat haar grootouders, die haar de hoofdpersoon hebben opgevoed, verdwegen hebben hoe haar ouders aan hun einde zijn gekomen en hoe dat allemaal speelde. Het verhaal ontwikkelt zich als kleine mozaïekstukjes. Het is heel zacht. Het is een hele mooie zachte sfeer. Dat kan ook bijna niet anders bij de regisseuse Carla Simón.
0: Uh-huh.
1: En het ontwikkelt zich naar een heel mooi en compleet einde.
0: Een soort feel-good movie? Bedoel je dat zo ook wel?
1: Ja, het eindigt wel feel-good, maar het is wel een ontdekkingsreis naar de zwarte kanten van haar ouders.
0: Hmm.
1: Dat is dan toch wel weer wat anders.
0: Ja, dat viel niet altijd zo goed. En het is dus een Spaans-Duitse film, hè? Begreep ik.
1: Ja. Ja, klopt. Ja. Mm-hmm. En we draaien hem op woensdag 3 en op zondag 7 juni.
0: Oké. Leuk. Nou,
1: ja.
0: En
1: dan de laatste.
0: Last but not least.
1: Ja, zeg dat wel. Dat is een hele andere film.
0: Ja.
1: Die speelt in de hedendaagse tijd. Gaat over twee tieners, waarvan de jongen samen met zijn vader een low-budget porno bedrijf runnen, waar hij de cameraman is en zijn vader is dan een van de pornoacteurs.
0: Ja, ongelooflijk, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: De film is in woord wel redelijk expliciet, maar in beeld niet. Dus je ziet weinig van de porno. Dat is mooi, dat is mooi en ja, respectvol gedaan. Mm-hmm. Maar hier zie ik wel dat die jongen die eigenlijk ja, constant met seks is omringd als cameraman, dat hij wel moeilijk vindt om als hij dan in contact komt met een meisje van vlees en bloed van zijn eigen leeftijd, dat het moeilijk is om intimiteit te ontwikkelen.
0: Ja.
1: En die zoektocht, ja, die wordt echt op een prachtige manier in beeld gebracht en verteld.
0: Als je het dan hebt over zoektocht, hè, dan denk ik van, en je zegt ook, het wordt wel respectvol gedaan, deze film. Dus niet een harde porno, zeg maar. Moeten alle ouders hun tieners hierheen sturen dan?
1: Dat is eigenlijk, ja, want dat speelt natuurlijk ook in het hedendaagse leven van tieners een rol. Van ja, het verschil tussen teksten die ze op social media zien en intimiteit. Ja, dat is wel een goede tip van je, dankjewel.
0: Ja, want de vraag is ook inderdaad, waarom moeten mensen deze film gaan zien? Maar ja, waarschijnlijk, ze willen denk ik niet met hun ouders samen gaan. Dat dan weer niet, maar dat nou, moet ook weer niet alles willen. Nee.
1: Ik heb dat wel met mijn dochter gedaan, dus dat kan. Die is 23, dus dat is net.
0: Ja, dat is anders.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, en wanneer speelt deze?
1: Even aanklikken. Deze film speelt op maandag 8 en woensdag 10 juni.
0: Oké. Nou, heel leuk gevarieerd aanbod, inderdaad. En ik zie je, of ik hoor je graag terug over een paar weken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat
0: gaan we doen, hè? Ja. Oké, dank je.
1: Veel succes.
0: Jo, hoi.

0: En dit was Expecting to Fly van Buffalo Springfield. En wij gaan naar een hele mooie, bijzondere onderwerp. En een leuk item. Het is Irma Vos die wij spreken, coördinator van de Bachschool in Soest. En zij is ook dwarsfluitdocent. Welkom, Irma.
1: Ja, hallo.
0: Ja, want op zaterdag 30 mei om 2 uur... geven dus de leerlingen van de Bachschool voor Talent een concert, hè, in de Kapschuur, ja, op het landgoed Palts van het Herman van Veen Arts Center in Soest. Prachtig.
1: Klopt, ja.
0: Ja, wat is de Bachschool voor Talent?
1: De Bachschool voor Talent is de talentklas van de muziekschool, van de Bachschool.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En ik hoor mezelf heel erg met een echo. Is dat de bedoeling?
0: Oh. Nee.
1: Niet te doen.
0: Ah, ik hoor het weer niet.
1: Nou ja, zal ik maar doorgaan dan?
0: Ik weet niet. Misschien dat we even een pauze dan.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoor van de technicus dat we door kunnen gaan.
1: Doen we.
0: Ja.
1: Nou,
0: dit zal
1: de
0: niet.
1: De Bachschool is dus de muziekschool hier in Soest en in Baarn. Mm-hmm. En die heeft sinds vorig jaar januari een talentklas ontwikkeld. En dat zijn op het ogenblik 14 leerlingen die daar deel van uitmaken.
0: Mm. Oh, dat is wel heel bijzonder. Dus het is inderdaad nog allemaal vrij vers dan.
1: Ja, zeker. En wij zijn dit jaar zeer ondersteund door het Cultuurfonds en een Karel Ningerman Fonds, zodat we een heel mooi programma op kunnen zetten. Mm-hmm. De kinderen krijgen kamermuzieklessen, ze krijgen theorielessen, ze leren zich te presenteren op het podium. Hè? Dus van hoe ga je ermee om als je zenuwachtig bent voor een concert, of hoe moet je opkomen, wat trek je aan, hoe ga je buigen, nou, al dat soort dingen. En ze krijgen lessen muziek en het brein, en dat is van hoe studeer je nou een stuk in? En dan moeten ze voor elkaar voorspelen. De moeilijkste dingen moeten ze dan voorspelen, zodat het lekker misgaat.
0: Ja.
1: En dan leren ze
0: juist van dan leren van de fouten.
1: Daar, ja, precies. En
0: precies.
1: Van hoe studeer je nou een stuk in? En een loopje. En nou ja, en voor de rest krijgen ze compositieworkshops. Dat is in juni. Dan gaan ze hun eigen stuk maken in kleine groepjes. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan, kwamen prachtige dingen uit.
0: Jongen, kinderen die componeren.
1: Ja, zeker, juist. Want je denkt dat dat wordt iets heel moeizaams, maar ze zijn zo creatief en zo gemotiveerd om iets moois te maken.
0: En wat zijn de leeftijden van de kinderen die dan op het artscenter komen spelen?
1: Nou, dus alle kinderen van de talentklas spelen. En de jongste is 10 en de oudste is 21.
0: Ach, en het is natuurlijk wel heel bijzonder om ze te zien spelen natuurlijk, vooral kinderen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, want ze maken allemaal samen muziek. Dus je ziet kinderen die met z'n vijven met elkaar spelen, of met z'n tweeën of met z'n drieën, alle verschillende instrumenten met elkaar. Mm-hmm. En ze spelen ook allemaal solo. Dus solo met een pianist. En daar hebben ze dus lessen over gehad van hoe speel je dat stuk met piano. Dus alles wat ze het hele jaar geleerd hebben, hè, ook voor die podiumpresentatie, hoe studeer je een stuk in, alles bij elkaar, komt eigenlijk op die dag bij elkaar.
0: En dat is dan inderdaad wat je zegt, solistisch en in een kamer en ensemble, hè?
1: Ja, ensemble en solistisch.
0: Ja. Maar welke lesmethode heeft u voor de jonge spelers dan ontwikkeld?
1: Ja, ik snap deze vraag niet helemaal, want gaat dat over de talentklas of over mijn eigen lespraktijk?
0: Nou, de eigen lespraktijk inderdaad, want die zullen ook toch wel, denk ik,
1: nou ja,
0: in.
1: Ja, ik heb zelf ook leerlingen in de talentklas en ik geef hier al 40 jaar les, dus ik heb wel. Ik heb dus op een gegeven moment hele jonge kinderen in mijn eigen praktijk dus gekregen. Die waren we 5 jaar en eigenlijk te jong om op. Ik geef dwarsfluitles, hè, om te jong op zo'n grote dwarsfluit te spelen. Dus die heb ik allemaal een plastic klein dwarsfluitje gegeven. Mm. Die zijn daar speciaal voor gemaakt, voor hele jonge kinderen. En daar heb ik gewoon een eigen methode voor gemaakt. Want die kinderen kunnen nog geen noten lezen. Die moeten gewoon helemaal muziek leren maken. Dus heel veel met zingen en klappen, lopen op muziek, spelletjes, kleurplaten. En op een gegeven moment kunnen ze met kerst hun eerste kleine kerstliedje spelen. Mm. En aan het eind van het jaar, ja, zijn ze zover dat ze vaak op een eenvoudige dwarsfluit over kunnen stappen.
0: Geweldig, leuk. Ja, ik bedoel, zullen mensen luisteren van allerlei pluimage misschien. Hè?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Ik las ook op de website dat jullie, de muziekschool, ook wel streven naar een inclusieve samenleving. Dus hoe doen jullie dit?
1: Nou ja, onze deuren staan open voor iedereen.
0: Ja.
1: En niet iedereen heeft kunnen dure lessen betalen. Nou, er zijn steunfondsen voor natuurlijk. Hè. Je hebt het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur hier in Soest. Je hebt het Volwassenenfonds. Nou, daar wordt echt gebruik van gemaakt. En dan zijn er ook nog allemaal verschillende mogelijkheden om lessen te nemen. Je kan een leskaart nemen, je kan, nou ja, van alles is mogelijk. Er staat allemaal, de docenten lichten daar de mensen over in. Je hebt hier een open dag, kinderen en volwassenen mogen alle instrumenten uitproberen en iets afspreken met een docent van hoe ze les willen hebben.
0: Oh ja.
1: En daarnaast hebben we hier drie orkesten en daar kunnen ze, de kinderen spelen allemaal gratis samen. Dus die hebben en muziekles en orkest in een week. En dan voor de volwassenen kost het wel met een kleine bijdrage. Hebben we ook een orkest van zo'n 30 mensen op vrijdagavond.
0: Fantastisch, dus, zeg. Ja,
1: Is, iedereen kan komen. En het leuke, want hier in Soest hebben we best een grote Turkse gemeenschap. Dus ik heb hier de afdeling Wereldmuziek vorig jaar opgestart. En nu worden er door een Turkse SAS-leraar, die komt speciaal uit Amsterdam, worden er SAS-lessen gegeven. En de SAS is echt een Turkse gitaar. Nou, en dan zie je ineens allemaal leerlingen binnenkomen die je hier nog nooit binnen had. En
0: ja,
1: die komen allemaal op SAS-les.
0: Ja, ja. Ik hoor echt in jouw stem, een echt een drive. Gewoon,
1: het hoort ook een beetje bij mij. Maar,
0: Nou, super toch? Ja, dat hoort er ook bij dan, bij dit allemaal op te zetten en zo. Want die heeft u dus ook die drive om dit allemaal op te zetten. En ook in die 40 jaar.
1: We hoorden we bij scholen in de kunst van Amersfoort. En dan waren we eigenlijk allemaal in loondienst hier in Soest. Hè, als dependance van Amersfoort. En de gemeente Soest die subsidieerde dat. Maar ja, dat werd op een gegeven moment moest er bezuinigd. En het bekende verhaal, wij werden allemaal ontslagen hier in Soest.
0: Oh.
1: Dus konden we of ons boeltje pakken of proberen als ZZP'er verder te gaan. Maar ja, wij waren allemaal zoveel jaar in loondienst geweest en wisten niet precies hoe dat moest, zeggen.
0: Het is nogal een cultuurshock dan.
1: Ja, en dat zaten in zak en as. Maar het heeft in de krant gestaan en Herman van Veen heeft dat gelezen en die heeft mij opgebeld en zegt, we moeten eens praten. En daar heb ik echt hele fijne gesprekken mee gehad. En heel inspirerend om de doorstart te maken. Hij heeft ook de naam Bachschool bedacht, hè?
0: Oh, ja.
1: Ja, Johann Sebastian Bachschool zei hij. Hij zei, je moet een grote naam op die gevel zetten. Gewoon dat iedereen denkt, daar moet je zijn.
0: Ja.
1: En dat heeft echt geholpen.
0: En hij is de beschermheer van de Bachschool,
1: hè? Ja. Ja, en zodoende mogen wij ook gewoon elk jaar met onze leerlingen komen spelen.
0: En waarom... En het is ook wel geliefd bij de kinderen, hè, om hier te spelen in de kapschool.
1: Het is het hoogtepunt van het jaar. Kijk, het is natuurlijk een enorm inspirerende omgeving. Mm-hmm. Hè? De prachtige landgoed en die mooie villa en de kapschuur. En het is ook een beetje de thuisbasis van Herman van Veen. En dat vinden ze zo'n grote eer om daar dan te mogen spelen.
0: Ouders. Ja.
1: Dat doet wat. En de ouders vinden dat geweldig natuurlijk. Ja.
0: Ja. Wat voor soort locaties spelen jullie nog meer eigenlijk? Ook woonzorgcentra dan of zo? Of,
1: we hebben zorgcentra we gespeeld. En je hebt in maart altijd de Nationale Pannenkoekendag. En dan, dat is eigenlijk voor basisscholen, maar ik heb mezelf als muziekschool er tussen weten te wurmen.
0: Kijk.
1: En dan krijg je dus pannenkoekpannen en meel en allemaal spullen. En placemats die de kinderen in kunnen kleuren. En dan ga je bij een zorgcentrum, ga je dat allemaal brengen. Nou, en die verzorgers die bakken de pannenkoeken. En de kinderen geven een concert voor de bewoners.
0: Superleuk.
1: En die vertellen wat over zichzelf en over de muziek. En dan daarna eten de kinderen met de bewoners pannenkoeken.
0: Nou, dat is een leuke afwisseling zo inderdaad. Maar in ieder geval zaterdag 30 mei om 14:00 in de kapschuur op het landgoed van het Herman van Veen Artscenter.
1: Ja.
0: Daar gaan we dan allemaal naartoe. Tickets op het Herman van Veen Artscenter.com website. En dank u wel. Dank je wel, Irma Vos, coördinator Bachschool. Ja, oké, dag.
1: Zien we jullie daar? Oké. Ja, dag hoor.

Geef mij maar nasi goreng van Wieteke van Dort. Een leuk nummer. We gaan naar de cultuurtips. Want in Café De Noot, Hoogland, speelt de Robert Vossen Band op 30 mei om 9 uur. Toegang €10. De band bestaat sinds 2006 en speelt blues met invloeden van soul, gospel en rhythm and blues. Met meerdere Blues Award winnaars in de bezetting nemen ze het publiek mee van Chicago tot New Orleans in een muzikale reis. Tot 2016 was de Kromme Dag een vaste prik in de Krommestraat Amersfoort, maar verdween het evenement van de agenda. Het feest is terug op zaterdag 13 juni van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. De straat verandert in een festival met marktkramen, spelletjes, een silent disco en live muziek van het Waterlijnkoor. Grote blikvanger in de straat is het openluchtdiner aan een tafel van 20 meter, waar restaurants kleine gerechtjes serveren. Activiteiten zijn gratis. Voor eten en drinken betaal je zelf. In Museum Vleïte is tijdens het Textielfestival een bijzonder internationaal kunstproject te zien. De Red Dress Project van kunstenares Kirsty McLeod. Aan deze indrukwekkende rode jurk werkten in 14 jaar tijd maar liefst 380 mensen uit 51 landen mee. Het project staat zelfs dit jaar in de Guinness World Records en laat zien hoe textiel mensen wereldwijd kan verbinden. Waarschijnlijk is dit de enige keer dat de jurk in Nederland te zien is. Van 20 tot en met 25 mei in Museum Vleïte. Achtergrond hierbij is dat Amersfoort in de middeleeuwen een handelsstad was met bier, wol en laken als belangrijke producten. Via de rivier de Eem verliep die handel richting andere steden. Ook omliggende dorpen zoals Achterveld, Hoevelaken en Hoogland leverden via het boerenlandschap mee aan die stroom van wol en handel. Zo vormden stad en omgeving één economisch netwerk van landbouw, bier en textiel. En over textiel gesproken, Modedag in de Hamershof Leusden. Een modeshow met van alle modewinkels uit de Hamershof. Geniet van het sprankelende modeshow ervaring. En profiteer van speciale aanbiedingen op zaterdag 30 mei in winkelcentrum Hamershof om 1 uur en om 3 uur.

0: Dusty Springfield met In Private. Een heel mooi nummer.
1: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. Maar als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens, durf te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt? En wat heeft

De mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de sheet van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen oh foei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor

0: is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi.
1: Mens durft te leven.
0: Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander dat vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens durf te leven.
2: Dit was Mens durft te leven van Alex Klaassen. En wij gaan naar het volgende. Wij gaan naar Puddingpop Leusden. En zet hem in je agenda, want zaterdag 13 juni Puddingpop in Leusden. Fort 33 wordt weer het kloppende muzikale hart van Leusden. Met live bands, zomerse sfeer en een avond waar alles draait om muziek, sfeer en de mensen. Dag Frank, welkom.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Je bent eerder in onze uitzending geweest, dus superleuk.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Maar ik las dat voor dat Puddingpop, dat het drukwerk komt optreden. Dus het is een feest voor de oldies?
3: Het is ook een feest voor de oldies. Maar met de line-up kan je alle kanten op. En mm-hmm. Is het juist... een feest voor iedereen. En ja, wat ik ook niet wist, maar daar hebben we dan mensen voor, is dat drukwerk tegenwoordig ook hartstikke populair is, juist onder jongeren.
2: Oh.
3: Dus juist daarom hebben we het drukwerk ook neergezet, omdat iedereen eigenlijk wel aanspreekt.
2: Mm-hmm. Ja, en waar zie je dat in, dat drukwerk ook de jongeren wel aanspreekt?
3: Nou ja, dat horen we dus terug. Van het blijkt dus op TikTok, ja, ik kom er niet.
2: Ah.
3: blijkt dat we onder filmpjes en zo helemaal een hit te zijn. Ja. Dus vandaar ook dat zij allerlei zalen plat spelen. En dat ze ook als hoofdact bij ons staan.
2: Ja, dan kunnen ze dus met hun ouders komen.
3: Zeker, ja, absoluut.
2: Ja. En ik zag dus, er is een boerenrockband, een volkszanger, tribute band. Hoe krijgt Fort 33 dit allemaal voor elkaar? Hebben jullie zoveel vrijwilligers? Of hoe?
3: Ja, we hebben een hele kleine staf van 4 parttimers. Die vol enthousiasme werken. Maar nog veel belangrijker zijn de 50 vrijwilligers die wij hebben.
2: Wauw.
3: Die zowel op het festival, zal je die achter de bar, bij de kassa, overal en ergens vinden. Ook de hele organisatie op het gebied van veiligheid, van het terrein, van het podium, de techniek, wordt bijna helemaal door vrijwilligers gedaan. En ook die line-up bespreken we dan met een groep niet in het ivoren torentje bedacht wordt, zeg maar.
2: Nee. Dus dan heb je ook inderdaad een diverse vrijwilligers inderdaad ook in huis.
3: Ja, zeker. Ze beginnen bij 14, denk ik. Mm. Ze hebben een groep jongeren die we ook dus vragen van dat Puddingpop, wat moeten wij daar nou neerzetten? Tot. Ik weet niet hoe de oudste vrijwilligers zijn, 70ers. Dus we hebben alles ertussenin zitten.
2: Ja, ja. Nou ja, maar wat vind jij? Waarom moeten wij erbij zijn met Puddingpop?
3: Ja, juist van het is, ik moet niet zeggen dorpsfeest, want er is ook een dorpsfeest Leusden. Ja. Dat is nog een paar weken later. Maar ja, dat is wel ook wat het is. Het is voor iedereen super breed, brede line-up. Als je van muziek en of gezelligheid houdt en met een stel vrienden of met buren of met familie een middag en avond op pad wil, dus vanaf 2 uur tot 1 uur, dus 11 uur lang vermaak.
2: Zo.
3: Dan kan je voor 22,50, wat echt een idioot lage prijs natuurlijk voor zo'n festival. Ja. Kan je vermaken.
2: Uh-huh. En je zegt dus inderdaad tickets. Dus hoeveel plaatsen zijn er dan?
3: Er zijn er 1500. We hebben geüpgrade. tot echt, we hebben alles zo uitgemeten en het hele terrein zo ingericht dat het echt, ja, vorig jaar hadden we de 1200 en was het ook helemaal vol. Dus we hebben gezegd, nou, dan moeten we op zoek naar meer. Dus we hebben iedere centimeter van het parkeerterrein waar het plaatsvindt, hebben we benut. En ja, dit is de max. Dus 1500 man kunnen we kwijt.
2: Ja, dat kan je wel echt een grote party noemen, ja. Een evenement.
3: Zeker, ja.
2: Ja, ja. En het is dus inderdaad vanaf 2 uur 's middags tot...
3: 2 uur, ja.
2: Ja, ja, ja. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig, eigenlijk?
3: Ja, we kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Ja, op die verschillende plekken. En zeker als je goed bent in biertappen. En dat ook een beetje, we noemen die de turbotappers, die door kunnen tappen. Mm-hmm.

0: Ja,
1: zeker, ja, goed. En je krijgt natuurlijk ook helemaal mee hoe dat allemaal werkt vanaf de achterkant. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst mogen doen. Hm. Ja, niet als vrijwilliger dan, maar wel daar het van de achterkant mee mogen maken. En dat is, ja, dat is wel echt gaaf.
0: Ja, ja. En maar ook dus als je vrijwilliger wil worden, dan kan je dat ook bijvoorbeeld voor een paar uurtjes doen? Of is dat wel voor de hele dag?
1: Nee, we hebben drie shifts van 4 uur.
0: Oh ja.
1: Dus nou ja, dat zal dan... Nee, dat klopt. Nou, ik weet de tijd niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar je werkt dus ja, een middag, een namiddag of avond shift.
0: Mm-hmm.
1: Of alle drie, als je
0: ja.
1: dat wil.
0: Ja, ja. Ja, en wat ik nog even me toch wel heel erg afvroeg van wat is nou eigenlijk de line-up naast drukwerk qua
1: ja, nou dat is een heel rijtje. Ik was al voorbereid op deze vraag. Ik ken ze bijna net mijn hoofd. Ja, in een soort van willekeurige volgorde. Ja, drukwerk dus. Die spelen om uit mijn hoofd om 10 uur. De boeren rockband die je noemde Rit en Ditten uit Nijkerk. Yellow Fox is een Americana collectief met een celliste en een violiste uit Den Haag. Amar, de Turkse volkszanger, of Nederlandse volkszanger met Turks achtergrond. En waarom altijd Turkse volkszanger wordt genoemd. Straatwaarde, een feest coverband en twee tribute bands. Avril Lavigne en Blink 182 doet de ene band. En Yellow is een Coldplay tribute band. En dan hebben we twee Suitcase en Lot and Friends. Lot and Friends uit Leusden. En dan hebben we DJ Timmer die het afsluit. En Stemming die tussen de acts door wat opvult.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Wat opvult, dat is... Daar doe ik ze te weinig hier mee aan.
0: Wauw. Nou, en een DJ inderdaad ook nog eens aan het einde. Ja. Dus dat,
1: ja, die knalt was afgelopen jaar ook. Dat is echt lekker om nog even helemaal uit het dak te gaan tot het laatste uur. Ja,
0: ja, ja. En jij zelf, waar kijk je nou het meest naar uit? Waar heb je het meest zin in?
1: Van de line-up? Dat het lukt. We zijn hier drie kwart jaar mee bezig.
0: Zo.
1: Dus eigenlijk na de zomer beginnen we alweer. En ja, dat het dan allemaal staat en dat met al die vrijwilligers en al die mensen dat we dat toch maar voor elkaar krijgen. En al die alles wat erachter zit. En zelf sta ik achter de bar, want dat vind ik de leukste plek.
0: Leuk.
1: Dus daar coördineer ik de boel en dan gewoon heel veel mensen een fijne dag en avond zien hebben.
0: Ja, en wat ik ook nog even zat te denken van qua veiligheid zal dat er ook allemaal wel zijn, hè? Met vrijwilligers, met... Ja, hoe heet dat? EHBO?
1: Ja, plus dat er ook professionele beveiliging rondloopt. Dat is ook verplicht bij een evenement als dit.
0: Ja, en kan je goed parkeren daar ook?
1: Ja, je parkeert bij Roda, dus een stukje verderop. Mm-hmm. Of, ja, maar de meeste mensen komen op de fiets. Want de meeste mensen komen
0: precies,
1: ook uit de buurt.
0: Die komen uit de buurt, ja.
1: Ja. En ja, en anders is er dus rondom is er zatte parkeergelegenheid. En we hebben een bushalte voor de deur.
0: Nou,
1: dus,
0: kijk,
1: ja,
0: dat kan niet missen. Nee, inderdaad.
1: Nee, precies.
0: Nou, en ik zag jullie ook op Instagram. Dat is ook wel heel leuk wat er allemaal voorbij kwam. Puddingpop. Het duurt nog even, maar goed. 13 juni is het zo natuurlijk.
1: Ja, nog een paar weken. Ja,
0: ja, ja. Ja. Nou, leuk. Bedankt voor de informatie, Frank.
1: Alsjeblieft. Bedankt voor bellen.
0: Ja, en tot dan. Kom ik misschien even een biertje halen. Jo.
1: Tot dan.
0: Da.
1: Doei.

En dit was Friday's Child van Them. En zoals ik al zei bij het intro, dit is de ene laatste uitzending. De volgende keer zijn we dus voor het laatst. Dus u kunt reageren via Insta op Studio Cultuur. Nou, technicus was Leo Steijman en we gaan eruit. Leuk dat u erbij was dit uur. Dus ga er lekker op uit. U heeft genoeg tips, leuke tips kunnen horen. Dag!

0: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

taking you back in time to the 70s.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
0: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we het volgende. De cijfers van het COA opgevraagd door Jelle Jonkers en Tino Schouten. De Hertenkamp die wil de Verrière overnemen. Ongevallen in Baarn. En de informatiebeveiliging.

Heerlijke muziek van de Beatles en I Wanna Hold Your Hand. Dat was de eerste in deze uitzending. Hoeveel betaalt de COA voor de huisvesting van de vluchtelingen op het voormalige Marchussee-terrein naast Paleis Soestdijk? De verhuurder, de Meijer-Bergman Erfgoedgroep, wil het niet zeggen en wethouder Mark Eibaard zegt dat niet eens te weten. Reden voor raadsleden Jelle Jonkers en Tino Schouten om de stukken rondom de verhuur en eventuele verkoop op te eisen bij de Rijksoverheid. Beiden zijn inmiddels geen raadslid meer, maar deze maand werden enkele stukken vrijgegeven. Maar tot teleurstelling van de aanvragers zijn alle getallen weggelakt. Het meest interessante is een brainstormsessie in januari 2025. Het COA heeft een huurovereenkomst voor 10 jaar gesloten met de optie tot koop. En die gaat alleen door als er een bestemmingsplan komt. Dan zou er een AZC voor 30 jaar komen met daarnaast woonmogelijkheden voor studenten of starters. Het COA dubt of ze alle gebouwen afbreekt en vervangt door flexibele houten woningen die sneller en duurzamer kunnen worden gerealiseerd. En daarbij zou de capaciteit naar ongeveer 175 bewoners moeten groeien, met ruimte voor een mogelijke uitbreiding naar 250 personen. Met een nieuwe gemeenteraad is duidelijk dat het COA die plannen de komende 4 jaar beter niet officieel kan indienen. VVD en voorbaren zijn zelfs van mening dat na 10 jaar andere gemeenten in Nederland het stokje moeten overnemen. Zij sturen aan op sluiting van het complex na beëindiging van het huurcontract. Andere partijen houden vast aan het huidige maximum van 162 opvangplekken. Nieuwsgierig wordt uitgekeken wat er in het coalitieakkoord van VVD, D66, 50PLUS en CDA wordt opgenomen over de opvang van de vluchtelingen. Een poging van GroenLinks deze maand om onderzoeken of Baren enkele gezinnen met kinderen tijdelijk een betere plek kan geven dan een noodopvang in een sporthal kreeg alleen de steun van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Naast beide ex-raadsleden is ook Kees Koudstaal van de stichting Borrebos aan het achterhalen hoeveel overheidsgeld naar het paleis stroomt. Een WOO-verzoek bij de provincie is niet binnen de wettelijke termijn gehonoreerd. En Borrebos stelt de provincie nu in gebreken en geeft ze 14 dagen de tijd om de gegevens beschikbaar te stellen. Zo niet, dan volgt een gang naar de rechter. En we moeten afwachten hoe dit verder gaat aflopen.

Een prachtige combinatie tussen Willie Nelson en Carlos Santana. En dat heeft een prachtig nummer opgeleverd. En dat was deze. They All Went to Mexico. De Stichting tot Behoud van de Hertenkamp Maarschalksbos die wil ook de volière in de Pekingtuin overnemen. Dat hebben ze afgelopen maandag aan wethouder Mark Eibart meegedeeld. Maar de wethouder die vindt dat te laat. Voorzitter Erwin Timmers gaf eerder aan dat zijn stichting niet geïnteresseerd was in de volière. Maar we hebben het nu uitgerekend en het gaat om een relatief klein bedrag en onderhoud van hertenkamp en volière zijn nu al lang verweven. Vandaar. In de raadsvergadering van woensdag 13 mei ging de gemeenteraad akkoord met sloop van de volière, omdat niemand zich had gemeld om de kosten van onderhoud over te nemen van de gemeente. En donderdagmiddag heeft Timmermans een gesprek gehad met wethouder Mark Eibart en Hugo Prakke. En ja, men is toch tot de conclusie gekomen, de wethouder is in ieder geval tot de conclusie gekomen, dat er geen wijziging in standpunt is. De gemeenteraad heeft een beslissing genomen en de vogels worden voor 1 juni uit de volière in de Pekingtuin gehaald en overgebracht naar de hertenkamp. En daarna wordt de volière gesloopt. Meneer Timmermans geeft aan, ik heb privé het aanbod gedaan om financieel garant te staan voor het behoud en de financiering van de volière in de Pekingtuin. Maar de wethouder weigert dit aanbod aan te nemen en gaat door met de ingezette ontmanteling en de sloop van de volière. Ja, terugkomen op beslissingen die je al genomen hebt, dat is iets wat in de gemeente heel vaak voorkomt. En misschien heel goed dat het ook nu niet gebeurt. Het is ook geen taak, zeker niet in het kader van de bezuinigingen die er moeten plaatsvinden. Michael Bublé, you'll never find another love like mine.

Michael Bublé, een prachtige cd van hem. Die heet ook gewoon kortweg Michael Bublé. Die is geproduceerd door Paul Anka. Ook een bekende naam in de muziekbusiness natuurlijk. I'll never find another love like mine. Afgelopen week was het zover. Het begon een beetje regenachtig op de dinsdag. Maar op de vrijdag was het fantastisch. De avond vierdaagse in Baren. Twee keer vanaf Hoeverhavenstein. En twee keer vanaf de kantine van het sportpark. Oftewel bij Tof. Zo'n 1200 deelnemers waren dit jaar. Er was een heel gezellige sfeer. En ook de eindavond op de Brink. Die verliep uitstekend. Mooi initiatief wat weer opgepakt is door Barenaars. En hopelijk blijft dit bestaan. Ondanks alle strengere regels die er tegenwoordig zijn. En dit is Melissa Etheridge. Ze had een fantastisch mooie hit. En dat was deze. Het nummer wat je natuurlijk allemaal kent. The Way I Like. Nee, ik zeg het verkeerd. Like the way I do.

En we gaan Marianne Rosenbergen. We gingen terug in de tijd met haar. Met het nummer Ich bin wie du. Ze had er een behoorlijke grote hit mee, ook in Nederland. En daarvoor hoorde je ook een dame. En dat was Melissa Etheridge. En zij had een nummer dat heet The Like The Way I Do. En volgens mij kwam dat uit 1988. Het is maar even dat je het weet. Aanstaande woensdag dan is het weer zover de eerste vergadering. Oftewel de eerste vergadering van de tweede reeks van deze nieuwe raad. Zo moet ik het even helemaal officieel zeggen. De informatie in de raad. Dan komt allerlei informatie aan de orde die gebruikt kan worden in de debatraad en ook in de besluitraad. Die wordt niet uitgezonden door Eemland 1. Wel kun je hem via de site van Baren. En je gaat naar baren.nl en dan kies je gemeenteraad en op een gegeven moment zie je daar vergaderingen en dan kun je klikken op live. En dan kun je hem volgen dus via je computer. Even kijken. En die daarna, de debatraad en de vergadering van de raad zelf, die wordt weer wel uitgezonden door Eemland 1. Dus aanstaande woensdagavond kun je thuis, misschien wel in de tuin met je laptop, beluisteren hoe het gaat in de gemeenteraad van Baren. Hebben we muziek? Jazeker. En we hebben nog een nummer van Melissa Etheridge voor je. Ook zo'n prachtige.

En dat was Melissa Etheridge, het nummer Precious Pain. Eens even kijken, de gemeente die heeft een overeenkomst gesloten met over de verkeersveiligheid. En dat gaat alles heeft te maken met de gegevens die binnenkomen over ongelukken in Baren. Die worden meestal, of de afgelopen tijd was dat altijd, de officiële ongevalcijfers van de politie. Maar nu blijkt dat eigenlijk daar wel grote hiaten in zitten. Want de politie maakt niet overal een registratie van. Terwijl dat bij de ambulancedienst wel het geval is. Je kunt precies zien waar een ambulance naartoe is geweest. En dat geeft een veel betrouwbaarder beeld van de ongevallen die plaatsvinden. Ook steeds weer op dezelfde plek. En vandaar dat de gemeente dus een overeenkomst getekend heeft om deze gegevens te kunnen gebruiken. En de ambulancegegevens registreren 3 keer meer ongevallen en brengen meer locaties in beeld waar het structureel misgaat. Weinig gemeenten maken gebruik van deze inzichten, terwijl deskundigen aangeven dat deze informatie juist belangrijk kan zijn bij het terugdringen van verkeersslachtoffers. Nou, hopelijk gaat u in Baren aan de hand van die gegevens die ze dan binnenkrijgen ook meteen voortvarend aan de slag om zaken op te pakken. Ah, Lou Rawls. Prachtige muziek is dat. En dit is een van zijn hits.

Fantastische muziek. Lou Rawls, wat een prachtige stem heeft die man. Het lijkt allemaal zo ontspannen uit zijn keel te komen. Of dat werkelijk zo is, dat kan ik je niet vertellen. Maar het klinkt fantastisch. Lady Love. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verscherpte toezicht op de zorginstelling Huize Brandse in Baren beëindigd. Volgens de inspectie voldoet de zorgaanbieder inmiddels grotendeels aan de normen voor goede en veilige zorg. Met de term grotendeels ben ik het niet eens. We zijn op 11 punten gecontroleerd en bij alle punten hebben we een groen vinkje gekregen. Manager zorg Kelvin Molhoop, die sinds juni 2025 werkzaam is bij Brandse, is blij dat het verscherpt toezicht eraf is. Dat is niet alleen de verdienste van de manager, maar van al het zorgpersoneel dat zich dag en nacht heeft ingezet om alles op orde te krijgen. Met resultaat: Huize Brandse, onderdeel van de bezige Barendse Bij BV, werd op 29 september 2025 onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege tekortkomingen in de zorgverlening. Tijdens het toezicht heeft de inspectie de voortgang van verbeteringsmaatregelen gevolgd. Bij een vervolgonderzoek op 1 april 2026 concludeerde de onderzoeksinspectie dat de eerder geconstateerde problemen voldoende waren aangepakt. In het inspectierapport staat dat Huize Brandse inmiddels grotendeels voldoet aan de geldende normen voor goede en veilige zorg. De inspectie meldt dat de tekortkomingen uit de eerdere rapport van juli 2025 voldoende zijn weggenomen en daarom is het verscherpt toezicht per 11 mei 2026 beëindigd. Tijdens het vervolgonderzoek sprak de inspectie onder meer met bestuurders, zorgverleners en medewerkers en werden cliëntdossiers en interne documenten ingezien. Nou, dat is toch weer mooi voor Brandse. Eens even kijken. Hebben we muziek voor je? Ja, wat dacht je van deze? Ellen Foley. Het nummer Belong to the Night.

Engeland 1 met Alan Foley en het nummer We Belong to the Night. Informatie die verstrekt aan de gemeente, hoe is die goed opgeslagen of niet? Nou, dat is natuurlijk altijd een heikel punt. We hebben de afgelopen tijd veel gehoord over hacks die er plaats hebben gevonden bij grote bedrijven. Denk aan Odido, maar ook gemeenten. En er is een gemeente geweest waar alle gegevens van alle inwoners in feite gehackt zijn. Hoe zit dat bij de gemeente Baren? Nou, de gemeente Baren voldoet aan de landelijke eisen voor informatiebeveiliging. Dat blijkt uit de jaarlijkse verantwoording over 2025 die het college heeft vastgesteld en aan de gemeenteraad aanbiedt. Gemeenten verwerken steeds meer privacygevoelige gegevens van inwoners. En daarom worden de eisen rond digitale veiligheid en informatiebeveiliging steeds strenger. Via de landelijke NSAI-systematiek leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af over de manier waarop ze informatie en digitale systemen beveiligen. De NSAI staat voor eenduidige normatiek Single Information Audit. Daarbij worden verschillende belangrijke systemen en registraties beoordeeld, waaronder DigiD, de basisregistratie BAG, BGT en BRO. Uit de controles blijkt dat Baren voldoet aan de normen voor DigiD, zowel de gemeentelijke processen als de systemen van de softwareleverancier zijn positief beoordeeld. Ook voor Suninet voldoet de gemeente aan

Mooi, misschien wel weer een zekerheid. Alhoewel ik ooit eens een wethouder heb kunnen zeggen. We hebben de systemen goed op orde, maar voor hoe lang? We weten het niet. Want degene die hacken, die worden steeds slimmer. En wij moeten dus steeds weer opnieuw participeren op wat er gebeurt. Hopelijk is het niet nodig.

and Slow. Dan hebben we het over Jesse Green. En hij stond ook volgens mij verschillende weken achter elkaar in de lijst met dit nummer, Nice and Slow. Ja, een nummer waar je vaak niet omheen kunt is deze van Casey and the Sunshine Band. Oh, dat blijft gewoon zo'n heerlijk nummer ook weer om in de cd-speler te stoppen. Want we doen het gewoon allemaal met cd's. En dit is hem, Give It Up.

aan de Sunshine Band, Give It Up. Misschien wel de grootste hit die zij gehad hebben. Hebben we nog tijd voor meer muziek? Jazeker, die hebben we. Wat dacht je van deze? Dit is ook zo'n heerlijke gouden ouwe. Zo'n discotheken hit, oftewel zo'n dance classic. John Paul Young. Dat is Love Is In The Air.

En als je deze draaide, dan had je zeker de dansvloer vol. Love is in the air. En dan hebben we het over John Paul Young. Het is weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te gaan nemen. Het programma zit weer helemaal vol. Aanstaande woensdag de informatie in de Raad van de Gemeente Baren. Vanaf 8 uur 's avonds kun je dat volgen. Ga dan naar de site van de gemeente. Ga naar

live verbinding met de raadzaal. Dat aanstaande woensdag en die week erop, daar zijn we er weer. En deze week was er geen activiteit wat de gemeenteraad betreft, maar ook niet wat betreft de coalitievorming. Volgende week dan worden er weer nieuwe gesprekken gevoerd. De afrondende gesprekken, wel belangrijk, want de financiën staan op de rol. Dus we zijn uiterst benieuwd hoe dat gaat lopen. En volgende week gaan we zeker weer bellen met de formateur André van der Pad. Voor nu is de Barendse Naald helemaal vol. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week bij weer een nieuwe Naald.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden. Mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
0: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
1: One of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
0: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
2: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht. Non-stop muziek.